0: en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Namaskar, mijn Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Tu jaane hai to.

You are. Ujala Radio Headlines. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerle 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. En op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?

0: मजा हो दूना आना ओ भाई जान खिलाऊं पान लगान कहीं चूना
1: You are
2: Ujala Radio Headlines. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. En op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: भी वहां मौजूद।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Live.
4: Ujala Live.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. En op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud en die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are. Ujala Radio, Satse Barkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne ligt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: करना है तो कर जा।
1: You are. Ujala Radio Headlines. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tu jaane hai toch?
2: Tu jaane hai toch?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: राही।
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines.
3: De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Hamar Ujala Radio.

Bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzavest. Get ready to tayar ho ja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillena via brazzavest.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutajar Hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilse Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinaak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzavest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzavest.nl. Ja, dan ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, gurm, brasa namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vulddoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Dat schrijft nu.nl. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen onder meer uit Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van middelen die ze via de webshop hebben gekocht. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen omkwamen. Volgens Associated Press zijn er sinds de regering Trump bijna 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. De vernieling is groot. Van ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden de lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi, I'm Katrina Kef.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Nederland gaat de winter met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vulddoel voor de opslagen niet meer te halen. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो

0: get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest in the Summer Edition. GIA Event Center Den Haagweg. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brazzafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brazzafest. The Bad met Kieran Kedar, Misanj, Bichung, Steven Kedar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zijn, Huyana en featuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sari Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. Tu aye, tu ganit kariye, tu ke dekhe kari, tu ke suni kari, ya beste DJs and dance groupen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, gurm brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Altijd Sweetie. Trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brazzafest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. Perfect gekruid en altijd kraakvers. Kom proeven.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vulddoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen stierven. Sinds het begin van de regering Trump, bijna een jaar geleden, zijn volgens Associated Press zeker 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe... Jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, gurm, warme brassa. Warung Tutti, Brassafest, wordt nog lekkerder met Warung Tutti. Geniet van Sauto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warung Tutti op Brassafest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag mee, Brassafest.

Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is niet sprake van een ochtendspits. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem heb je wel 10 minuten vertraging tussen Apeldoorn en Schaarsbergen. De N50 Emmeloord-Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek doe jij 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

और यही तक का ब्रेक सुना है. Je bent afgestemd op Ujala Radio op deze heerlijke avond, deze heerlijke dag, deze heerlijke middag. Ja, ik doe dat expres, want Ujala Radio is wereldwijd te ontvangen. Want het kan goed zijn dat het bij jou avond is, of middag is, of misschien zelfs ochtend is. Op het moment dat je nu luistert naar Ujala Radio. Want ik weet dat wereldwijd mensen op dit moment naar ons zitten te luisteren. Ujala Radio, hey, sunumalo, jahabiwa, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van deze heerlijke dag. Ga lekker energiek door het leven, zou ik zeggen. En als je de kracht hebt om iemand gelukkig te maken, ik zou zeggen, doe het. Want de wereld heeft er veel behoefte aan.

Ja, het is alweer enige tijd geleden deze film. Houseful 4 kwam vele jaren geleden uit. Ja, als ik naar de kalender kijk, dan denk ik van wat is de tijd toch snel gegaan. Maar het was het jaar 2014. Iketjuma uit de film Houseful 4.

Ja, heerlijke Damaka Ghana. Lekker ontspannen, heerlijke relax. Ghana naam heet Summer High. Ja, het is de stem van EP Dylan. Ja, hij heet eigenlijk Amrit Pal Singh Dylan. Hij werd geboren op 10 januari 1993 in Gurdaspur in Punjab. Ja, hij studeerde aan de Little Flower Convent School en voltooide zijn afstuderen in civiele techniek aan de Punjab Technical University. Ja, Dylan volgde een postgraduate in bedrijfskunde en management aan het Commerson College in British Columbia. En ja, sindsdien is hij gevestigd in Victoria, terwijl hij voor Run Up Records werkte. Ja, een Indiaanse Canadese rapper. Een zanger, een songwriter. Ja, een groot talent. Ja, een aantal jaren geleden kennen we hem niet, maar hij is nu al heel wat jaren actief. Sinds 2019 en sindsdien heeft hij vele hits op zijn naam staan. Ja, ik heb het dus over EP.

मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ. Ja, de film heet Baggy uit het jaar 2016 kwam deze gana. Ja, met onder andere Tiger Shroff en Shraddha Kapoor in de hoofdrol. Ja, een leuk weetje is dat Shraddha Kapoor en Tiger Shroff vroeger klasgenootjes waren. En dat Tiger Shroff toen een oogje had op Shraddha Kapoor. Ja, back in the days toen ze samen klasgenoten waren. Ja, dit was dus uit de film Baggy, deel 1 uit het jaar 2016. Daarna is ook nog Baggy 2 en Baggy 3 uitgekomen. Ja, in 2016 kwam dus Baggy uit, maar in 1990 hadden we al Baggy. Met onder andere Salman Khan in de hoofdrol. Weliswaar een andere film, ander soort film. En in 2000 had je ook nog Baggy, maar dan met Sanjay Dutt in de hoofdrol. Ja, dat zijn die leuke Bollywood weetjes, de leuke Jairam weetjes die je hoort hier bij Ujjala Radio. Dunya Kamashur, Hindustani Super Radio.

ना दिन गुजरे ना कते रतिया झलक दिखलाचा। फिल्म का नाम है अक्सर एन वेरकलक आल नंबर्स सैन अ सुपर हिट है डेजे फिल्म एन ओक डेजे गाना was zo'n hit dat er in 2007 een dansshow voor beroemdheden werd gestart met dezelfde naam, die verder vele en ook vele seizoenen kende. Ja, een film kan naam Raha Aksar uit het jaar 2007 en de film was een hit. Een grote verdienste ging naar de muziek van Himesh, maar ook naar Emraan, de seriële kusser. Ja, althans, hij kreeg een seriële kusser imago. Die had hij destijds. Tegenwoordig begint het steeds meer normaler te worden. Althans, het is al normaal, toch? We kijken niet meer zo ervan op als ze beginnen te zoenen in een Bollywoodfilm. En we kijken al helemaal niet meer weg. Ja, dat was dus de film Aksar. En misschien ken je ook nog Dino Moreira. Ja, deze film was ook zijn comebackfilm na een tijdje. Ja, en nu moet ik zeggen dat ik al heel wat jaren niets meer van die man heb gehoord. Dat ik me nu begin af te vragen, wat doet Dino Moreira? Is hij nog actief in de Bollywood scene of heeft hij een andere carrièrepad gekozen?

ब्यूटीफुल लव सॉन्ग, खूबसूरत गाना, आंखों में तेरी अजब सी अदाई है, या इन योर ओगन सी एक इट्स स्पेशल्स ग्लिंस्टरन. Ja, alweer enige tijd geleden uit het jaar 2007 uit de film Om Shanti Om. En dat was de eerste film van Deepika Padukone. Ze was destijds 20. Ze was pas 20 toen de film werd gemaakt. Ja, het was de wens van regisseur Farah Khan om Sanjay Dutt, Shah Rukh Khan, Amir Khan, Salman Khan en Saif Ali Khan voor het eerst samen op het scherm te krijgen. Ja, dat lukte ook bijna. Ja, ik zeg bijna, want Amir Khan die weigerde echter een optreden te maken in de film. Hoe dan ook, een legendarische film. En dan heb ik het over de film Om Shanti Om uit het jaar 2007.

Ja, in het jaar 2013 kwam de film Jejewani Het Diwani uit. En in deze Ghana hoor je alle hits in één Ghana. Ja, onder andere Ranbir Kapoor en Deepika Padukone speelden een stel in deze film. Althans, ze speelden een rol in deze film. En in deze film waren ze dus een stelletje. Ja, het was een comebackfilm voor hen beiden. Sinds ze eerder een date hadden en sindsdien geen film meer samen hadden gedaan. Ja, alweer heel wat jaren geleden, uit het jaar 2013. Ja, een leuk weetje is dat Ranbir Kapoor ook nog speciaal een oorbel had genomen. Hij had speciaal ook een gaatje laten prikken in zijn oor, speciaal voor de film Jejewani Het Diwani.

Ja, en dit is dus uit een serie The Great Weddings of Muniz. Ja, het is geen film. Het is een serie die uitgebracht is in het jaar 2022. Maar ook hier een speciale titeltrack in uitgebracht. En gezongen door Arco en Anki Tiwari. Je hoorde zojuist Cucu Mera. En dit is de prachtige mooie stem hier op de achtergrond van Neha Kakker en Mohammed Irfan.

कबीरा मान जा रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। ओके बकेंद गाना आई द फिल्म ये जवानी है दीवानी, जिसके द सिम फॉर नेहा कक्कर सामेद मोहम्मद इरफान। Ja, Neha Kakkar hoor je wel vaker en is geen onbekende. Maar Mohammed Irfan, ja, daar hoor je niet heel vaak iets over. Maar toch zingt hij toch best wel veel Bollywood-songs. Althans, zingt hij die songs in. Ja, hij gaat ook al wat jaren mee. Hij heeft een Bollywood-carrière. Hij heeft een zangcarrière. En hij schrijft ook nummers. En zo is hij al heel wat jaren actief. Ja, onder andere ook met Arijit Singh en Saim Bhatt. Heeft hij in 2011 in de film Vier Mohabbat gespeeld.

लकी बॉय कौन बनेगा मेरा लकी बॉय. फिल्म का नाम है बचना ए हसीनो uit het jaar 2008 alweer. Ja, het was de eerste samenwerking tussen Ranbir Kapoor met de Yash Raj Films. En een leuk weetje ook is dat Deepika Padukone ook in deze film speelt. En destijds hadden Ranbir en Deepika een relatie tijdens het maken van de film in 2008. Maar in 2010 hadden zij de relatie verbroken. Ze verbraken de relatie dus in 2010. Ja, alweer wat jaren geleden. En een relatie wat toch nog wat jaartjes heeft geduurd. En wat iedereen zich nog wel kan heugen. Ujala Radio, hey, Sunwala Jahabjuab, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van elk moment van de dag en geniet van elke Ghana die wij geselecteerd hebben op onze playlist. Neem ons met je mee en zorg ervoor dat we op de achtergrond aanwezig zijn. En anders passen we ook heel goed op de voorgrond.

तेरी मीठी मीठी मैं ता गल सुनिया दिस टाइम फ्रॉम जुबिन नौटियाल साहब मैं पायल देओ या एर पॉपुलर जुबिन नौटियाल geboren op 14 juni 1989 in Dehradun. Je zou zeggen dat hij uit een muzikale familie komt, aangezien hij zoveel muzikaal talent heeft. Maar zijn vader, dat was Ram Charan Nautiyal. Hij was een zakenman en een politicus. En zijn moeder, ook haar naam heet Nina Nautiyal. En ook zij was een zakenvrouw. Ja, je zou denken dat je dan het pad bewandelt van je ouders, dat je dan ook een beetje die kant op gaat. Maar Jubin koos een ander pad. We genieten van de heerlijke momenten hier bij Ujala Radio. Arwob hi saath hi saath. Amit Jairam ke saath, samen met jullie allemaal. En laten we deze laatste ronde hier bij Ujala Radio genieten van heerlijke Solgana.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Yes, yes, yes, Brazzavers. Tejaar Hoja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzavers. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brazzavers. De heetste muziekformaties

Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brazzaville. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
5: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show.
6: Ja, het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Doe je aan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
6: Ramdhani pakt groots uit op Brazzafest. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota Sets, Viro, Gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzafest ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzafest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzafest. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er is eigenlijk geen sprake van een ochtendspits. Er staat een dikke 50 kilometer file. Op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad loopt het wel goed vast. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. En op de A16 Breda Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk doe je er een kwartier langer over. Ook hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: उजाला म्यूजिक का सिलसिला जारी है गाने अच्छे से अच्छे गाने आप उजाला रेडियो पर सुन रहे हैं अब आप सुनिए उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
1: Vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm gurm warme brassa namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toete jaar hoja. De beste muziekformaties. En artiesten uit de scene op één event Brassefest. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassafest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassafest.nl. Get it now on brassafest.nl. Brassafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Moena's Cake en Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake en Boyo op Brassefest. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele Boyo. Vers homemade en met liefde gebakken mahout piarse. Proef het zelf op Brassefest. Moena's Cake en Boyo. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
5: You are, you are, you are.
6: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. En SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw start volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme brassa.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kirsten Dumeer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kirsten. WhatsApp nummer hè. Mode. Op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brazzavest. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center Den Haag.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht loopt het vast door een ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Reewijk heb je een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. Inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Nieuwekerk en knooppunt Gouwen heb je ook een kwartier extra nodig. Meeste oponthoud nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel staat het even stil over 5 kilometer. En dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
9: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. En SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Rout old din, subha old sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doet Johnny het toch.
1: Sweetie, trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brase Vest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. We

Jala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidu zijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready to tayar hoja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillen via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutajar Hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, daar ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, gurm brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Ujala Radio. You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiedinner. Drama speelde zich af nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd het huis uit te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebrachte schotwond. SpaceX investeert $100 miljard in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw begint volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En steeds meer Nederlanders wijken uit naar Duitsland om hun bieren te slaan. Volgens recent onderzoek daalde de bierverkoop in het grensgebied afgelopen maart met bijna 19% ten opzichte van 3 jaar geleden. Omdat de accijns in Duitsland een stuk lager ligt en er een nieuwe verhoging in Nederland aankomt, vrezen brouwers en winkeliers dat deze omzetval alleen maar verder zal toenemen. Het weer tenslotte, de zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt en dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste. Keihard. De beste. Ujala Radio.

aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa. Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat het even stil voor de Schipholtunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. En de A12 Arnhem-Oberhausen heb je voor de Duitse grens 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Chalende. Chalende.
3: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiedinner. SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. Extinction Rebellion laat weten niet te willen stoppen met het blokkeren van snelwegen. En steeds meer Nederlanders wijken uit naar Duitsland om hun bieren te slaan.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt en dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurben daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Moena's Cake & Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake & Boyo op Brazzaville. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele boyo. Vers homemade en met liefde gebakken behoud piaanseep. Proef het zelf op Brazzaville. Moena's Cake & Boyo. Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Ujala Radio, देश भर में तू जाना है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest in the summer edition. GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brazzafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazzafest. The Bad met Kieran Kadar, Misanj, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hansa en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukis, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajanam met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zijn, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Vex, Satvika, Sensation met Vires, Sari Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. To Aye, to Ghanit Karie, to Kedeghe Kwari, to Kesuni Kwari, ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, warme, gurm brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Fagersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Ongeveer 100 woningen in een flat in Apeldoorn worden ontruimd nadat daar mogelijk een drugslab is ontdekt. Politie en andere hulpdiensten zijn sinds vanochtend ter plaatse. Ook onderzoekt een explosieve expert de situatie in de flat. Of er daadwerkelijk explosiegevaar is, is onbekend. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse stad Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Dat gebeurde nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd uit huis te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebracht schotwond. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora, baja dijiye. India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brazzafest komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. India's restaurant Payal. Asia's Fashion Mode. Op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brazzavest. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center Den Haag Meer.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzavest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: tom.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: Wat een geweldige nummer, hè? Dil kya kare, kab kisi se kaha, kaise pyaar ho jaye. En het mooiste is, ki kabhi kabhi aise hoi ki kohon tu ja hai, kohon tu baate. En je ziet iemand en je ziet meteen van, dit is mijn droomvrouw of droomman, toch? Direct. Ho jaye, kabhi kabhi ek jhoka mein, ek hawa mein, ek jhoka mein, één moment en het is meteen raak. Je kijkt naar elkaar en het is meteen, hè? Klik wat direct hoe jij gaat. Welkom allemaal op deze prachtige woensdagmiddag koffietje, middagshow mee. En zometeen komt hier Anand Chandrika Singh. Jo aapse kuch baate kunnen wel hè, hamse baate kunnen wel hè. Met luchtige onderwerpen ook kerpaas deer hè. Dus aad jaga ham banele party voor zijn onderwerpen en natuurlijk wat er allemaal. Op tafel komt, hier in de studio, de headlines van vandaag. Onderzoek naar kindermarteling in Nederland. Kindermarteling, ja. Ah, hij zegt hoor, hè? De NOS vond in de afgelopen jaren zeker 12 ernstige gevallen. Deskundigen spreken van een blinde vlek, omdat signalen van langdurige mishandeling niet altijd tijdig worden herkend. Ja, we lezen toch vaker in de nieuws, dat de kinderen mishandeld worden, hier en daar. 6 mensen aangehouden in Limburg vanwege vermoedelijke online handel in illegale pillen. Sonolo pillen, nakinie, zomaar. Houd je een keer griftaar kregen. 6 mensen zijn aangehouden in Limburg vanwege vermoedelijke online handel in illegale pillen. De politie onderzoekt de webshop Powercaps en zoekt mensen die na gebruik ernstige gezondheidsklachten kregen. In Israël zet Nederlanders het land uit. Nou ja. Israël zet Nederlanders het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken gebeurt dat vanwege Nederlandse maatregelen tegen producten uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Nederlandse gasvoorraden zijn deze winter waarschijnlijk niet volledig gevuld. Toch zijn er volgens deskundigen op dit moment weinig zorgen over een daadwerkelijke tekort. Wereldnieuws, zeker 15 pasgeboren baby's overleden bij een ziekenhuisbrand in Islamabad. Eén baby kon worden gered. Voorafgaand aan de brand ontplofte een compressor van een airconditioning systeem. Zware overstromingen in Nepal. Een plotselinge vloedgolf heeft dorpen, wegen, bruggen en energieprojecten beschadigd in het Himalaya-land. De Amerikaanse regering pauzeert wereldwijd afspraken voor immigrantenvisa. Meneer Trump kakkerhegen. De maatregel geldt terwijl Washington de procedures voor visumaanvragen opnieuw beoordeelt. Voorzichtige beweging rond de straat van Hormuz. Iran en Oman praten opnieuw over een mogelijke tijdelijke corridor voor scheepvaart, terwijl het conflict tussen Washington en Teheran voortduurt. Ja, chalte, aise samachar sunne ke milega. Duniya mein kya hoega? Welkom bij Ujjala's Coffee Chai Middagshow. Het is woensdag 26 augustus. Welkom allemaal. Het is een prachtige dag, een mooie middag. En Ujjala is bij jou.
1: En vandaag. Wie maakt je moe?
0: Ja, hè?
1: Wie maakt je moe?
0: Niemand toch?
1: Wie durft jou moeten maken?
0: Oh, meneer Trump, met Thakwade. Ja, met zijn.
1: Meneer Wa.
0: Meneer Wa, ik dam ze Thakwade. Met zijn aals en. Ja, cavalier.
1: Natakje, ook een namoja parhiet en na parhiet.
0: Na parhiet.
1: Gewoon stoppen ermee, want hey, het vult alleen je hoofd. Moerie barbe, weet je wel.
0: Ja.
1: Goedemiddag.
0: Zoals vrouwen soms of mannen soms elkaar hoofd vullen. Hè? Hij zegt, meneer Trump, oké, moet je begrijpen.
1: Soms moet je iemand mijden om niet gek te worden. Soms moet je niet in gesprek gaan met iemand om niet gek te worden. Doe je het hoor, die situaties ken je wel.
0: Ja.
1: Dan loop je liever weg dan denk je, hey, chor man. Chor babal, als jij zo nodig gelijk wil hebben, toen dik kakker zeg ik.
0: Goedemiddag, Harm. Goedemiddag, koffie at jaar.
1: Nee, helemaal geen koffie, helemaal niks hier. Ik kon Tamasa wel.
0: Hamto, bij de kerk, ik kon het ja te hebben, maar ja, oké. Het komt er wel.
1: Ik zie het, dat is onderweg. Ja. Aanwege.
0: Toen net, en zometeen horen we die smerige koffieslurp geluid van jou weer. Hè? Op de radio, op de nationale radio van Nederland. Ujala. John Konakon, Missunaide de Rijka.
1: Zo is het. Ja. Het is een bekend, een aangenaam geluid. het voelt vertrouwd, Lloyd.
0: Zouden mensen dat thuis ook nadoen? Hè?
1: Nee. Niemand is zo vies. Dit namor zo hamlok pila boy ko je toy koffie.
0: Ja, nee.
1: Iedereen is netjes opgevoed. Sab ko netjes pie koffie. Hè? Khali toke kaida na bar hamme na lo.
0: Wij doen het openlijk hier op de radio.
1: En wij zijn toevallig op de radio.
0: Ja. Hey.
1: Doe je gewoon bekaida wel hier.
0: Bekaida wel het mee.
1: Nou ja, in de rest hebben we wel kaida. Alleen met het drinken van koffie.
0: Ja. Nee, dan...
1: Kaidaloos.
0: Is een mooi woord, kaidaloos.
1: Kaidaloos. Kaidaloos.
0: Kaidaloos, zeker.
1: Ik wil mooi gaan, wanneer ik het erover heb.
0: Ja.
1: Kaidaloos.
0: Kaidaloos, ja, nou ja.
1: Maar ongetwijfeld zijn er artiesten die nu luisteren. Toen ombrauw ik ook gaan naar kaidaloos.
0: Kijk, Pajlera, hoe heet het? Kantjen of Sunder Popo had gezongen, toch? Abna Jabis, Asurik Hermé. Als je dat hele nummer beluistert, dat denk je allemaal kon baden, in gedekte vormen, kon baden maar hegen. Dus die, het
1: hoe
0: is niet van.
1: Je? Wat bedoel je, Lloyd?
0: Arie, heb ik abna jebe, sasurik herme.
1: Morris, sasurik, doei, kan je ze doei.
0: Doei, ja, weet ik veel. Doei,
1: wat?
0: Doei, Maria of zo? Doei, vrouw of zo?
1: Doei, toch?
0: Doei, go. En roos, hame, dekhawe, he, wagera. Toen jij
1: toch? Ai, mikado boy, hè? Bara morsu wat mee te maken, Chaloy. Is op galma. Dek, hamar moedie me bhajan haiga. Mujhe apne sharan me le lo, Ram.
0: Mujhe apne sharan me. Ai, mikado se, ja, ja.
1: Tromosom bhajan, mujhe niet echt. Met te veel devotie zingen, Lloyd.
0: Nee?
1: Ik dam Shraddha Bhakti ke saath na ga yoga nu. Mujhe apni sharan mein le le, Ram. Stel je voor dat Ram dat letterlijk neemt. En toen kan bola lees. En toen bolie, hey, kan je bola lele hamme, Bhagwan?
0: Kan je bola lele, hey.
1: En dan gaat Ram Bhagwan tegen je zeggen van zo, nou, toen apne to bolat rahe, yaar. Mujhe apni sharan mein.
0: Mujhe apni sharan mein. Tel aayele toch?
1: Dat kan, hè. Ja. Tab, dan kan je klaag krijgen.
0: Man, zomaar klaar krijgen.
1: Geloof jij in Jamdoet?
0: Jamdoet, hij gaat Jamdoet aan je leven, toch?
1: Ha, toch?
0: Ah, nee, zo'n kan ja, Dolly Parton, Dolly Parton, kan je Dolly Parton?
1: Dolly Parton. Parton.
0: Dolly Parton te merken op 80-jarige leeftijd. En dan hem boliekje van zo'n, denk je toch? De dood herinnert ons elke keer van zo'n. Je moet niet bang zijn voor de dood, je moet wel denken, vaak denken aan de dood, toch?
1: Je moet er rekening mee houden dat alles vergankelijk is, Lloyd.
0: Ja, dus
1: je hoeft er
0: niet
1: bang voor te zijn. Je hoeft er niet op te wachten.
0: Maar denken we wel vaak aan de dood? Maar denken we wel vaak aan de dood? Ja.
1: Niet jij, hè, Lloyd. Het moet gebeuren. Het zal wel moeten gebeuren. Het is 100% zeker. Dat je een dag weg moet gaan.
0: Ja.
1: Maar je moet er niet te veel mee bezig zijn.
0: Nee, natuurlijk moet je niet bij dus, af en toe kan je wel bij stilstaan. Elke keer word je daarmee wel geconfronteerd, toch?
1: Nou ja, je moet vooral één ding beseffen, denk ik. Dat het leven vergankelijk is. Dus, door samai jon haiga, bahut kam samai haiga.
0: Oh, is samai jon haiga, to konji chahin kare kya aran?
1: Samai balwaan hai, Lloyd.
0: Samai bada balwaan haiga. Samai bada balwaan haiga. Ja.
1: To sab kuch kin sakega dunia mein.
0: Haan.
1: Sab kuch.
0: Haan.
1: Maar samai na kin paye.
0: Samai na kin sake. Dus, jitna samai haiga.
1: To samai jadon hoi ge.
0: Ja.
1: Boy, tu chahe miljoenen bigie, chahe miljarden bigie, maar tu na kin paye samai.
0: Maar jon samai het oké, die moet je goed besteden, toch?
1: Natuurlijk, hame samai isai thaiga bijvoorbeeld face karege. Hama muriyam khali hai brasa fest.
0: Brasa fest aiga, ja.
1: Nee, maar je moet genieten van het leven. Je moet harde man bolila oi chijwa loi. ना अगोरिये की तब करब तब फिर करब कभी ना
0: या, ना
1: जोन तो के करे के बचा है जोन चीज
0: या
1: तो के घूमे बा कहूं तू मांगे बैतलान जाए तू मांगे एगो गाना ऑफ लेवे लॉयत के संगे ऑफ के संगे तू मांगे नचनिया के नाच नाचे दू अत ये लाइफ मा इन केयर दू ये दे मा ना ऐसा चीज कर जोन आदमी तो के गाड़ी देवे ऑफ द चांद्र मैन
0: ना ना ना यू मुड वेल द गुड थिंग्स डू नेचुरली हैनी तो कर ले ने तो जम दू तो कैलकुलेट मुझे अपने शरण में ले लो राम
1: देखिए थोड़ा बचा के अच्छा लो ये दाग द खोद ऐत दु है ये बेटा
0: ना ना ना ना ना नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं दैट गाओ नहीं डू
1: स्लाइमोन स्लाइमोन मुहा पे मार अपन
0: या दैट दैट है मुहा पे मार ले
1: मुहा मार ले दस पहले पहले आदमी भी जो अस मेंस द फ्रूगर वा आई वे नो ऑफ इट न्यू नो गेबर्ट हो लॉयड मा Mensen die iets moesten afzweren. Ja. Die op zich hem nakker hebben.
0: Ja,
1: ja. De admi, jane upen niet, uthat baithat raat, kan pakker ke, uthe baithe zaman.
0: Kan pakker.
1: Heb je dat meegemaakt?
0: Ja, dat
1: meegemaakt. Doe nog kanoa pakker ke, en dan gingen ze door hun knieën.
0: Heb ik meegemaakt. Dan kreeg je al straf. Ja, kanoa pakker, hè. Dan moet je op en
1: neer,
0: ja.
1: Nee, maar oudere mensen, oké, dat kinderen, dat moesten doen, oké, dat is iets anders. Maar oudere mensen, dat leeg ik daarop ik, hè, toch? Ego pjekker.
0: Ja.
1: Dan gaat hij nu aan die vrouw zeggen of aan die saas of sasur van zo'n hem beloof kari laki aad ze hem napi. Maar dik, hem kan pakker ke apen, hè?
0: Dekje, bihan maar vier jaman daar leke bij het halen.
1: Ik ken mahina me dikje, total los
0: pier. Total los pier, ja.
1: Dat is de man het weer vergeten.
0: Trouwens, ik las iets over...
1: Ik koffie eigen.
0: Ja, ja, nou ja, laten we meteen die slurp geluid even maken hier op de radio.
1: Dit hoort er eerst bij,
0: Ja.
1: Ghanti. Ik heb koffie ke ghanti loit. Abhi jane bole to agar ghanti baja debe hum. Is echt van die uitspraken waar je niet bij stil staat. Ook een ghanti baja debe.
0: Dek, hum loke itna jabardast fan hai Malita. Malita is momenteel in Turkije, Antalya. Aur wahan pe
1: hum loke chhod ke
0: gal wahan pe sune ma vakansi gal khai. Gal vakansi khai to.
1: गल वहां उजाला सुने
0: उजाला वहां पे सुने और फकांसी के मार्ग पर खा है नाउ लुक ऑफ नाउ यूली टू लुसरे इन अंटालिया लुक लख इक लख मे जुली मे नाउ दैट इज द मोस्ट व्हाट यू कैन हैव एज यू कैन लख मित ons
1: ja ook dat hebben we gehoord hoor luid dat jullie een aanstekelijke lach hebben jongens
0: ja
1: ik zo niet
0: ha
1: Je wilt toch een vieze koffie slurpen
0: ja natuurlijk zonder die vieze slurp kunnen we niet verder
1: nou moeilijk
0: is dat nou dan is het
1: Lekker, Lloyd. Ja. Dankjewel.
0: Lekkere barista koffie, hè? Zoiets.
1: Lekkere koffie, echt waar.
0: Ik,
1: dus koffie, hè? Rakam koffie, bij jou, Lloyd.
0: Rakam, kijk
1: je? Je kunt, los van merken, hè? Natuurlijk zijn er heel veel merken. Maar je hebt dus roerkoffie, daar kun je gaan roeren. De koi piega met melk, koi piega met poeder, melkpoeder. Sommigen drinken zwart, sommigen met suiker. Sommigen drinken met, ik weet niet, een smaakje erbij. Maar rakam koffie, dikbaar, hè? Doe niet aan mee.
0: Ja, en een van die raarste koffie die ik heb meegemaakt. Of ik baat, als je naar Bali gaat. Volgens mij is het in Bali, hoor. Bali meegegaan, ik word januar, ik word rat of wat dan ook. Die eet die koffie, hoe noem je dat? Die koffie...
1: Azië mee, hè?
0: Zo kalen we het, van huggelen we het. En dan wassen ze dat, of weet ik veel. Amerika had je dan
1: Het is gewoon de poep van een kat. Ja. Een mooi symbool. Katwakke ontlasting, John Heiga.
0: Ja, en dan ooit kabelen, malenkerken, pico, fibie, bole, bah, bizar, Heiga.
1: Lloyd. En dat ding is extreem duur, hè?
0: Ja, ook dat nog, hè? Ook dat
1: dus
0: nog.
1: Die kattenkoffie van poep gemaakt, ontlasting gemaakt van dat ding.
0: Ja.
1: Hoe halen mensen dat in hun hoofd, joh?
0: Maar hoezo?
1: Maar dus, dat ding is een delicatesse. Dat ding is duur.
0: Maar wat gebeurt er dan? Je koffie, bonen, lille wegen en dan poept die dan eruit. Wat gebeurt er dan in het lichaam van die kat of zo? Kika hoi, in dat bijzonder, hega.
1: Salmonella. Nee, maar wat jij zegt, iedereen die daar is geweest in Azië, in elk geval inderdaad op Bali heb je dat volop.
0: Ja.
1: Dan ga je naar zo'n koffieplantage, plantage tussen aanhalingstekens. Eigenlijk is dat gewoon een toerisme. Hartstikke leuk, ze pakken je helemaal in.
0: Je betaalt ervoor.
1: Koffie. Nee, je krijgt die 20 soorten koffie gratis om te proeven.
0: Ja.
1: Dus ze pakken je helemaal in. Ze weten precies wat je moet doen.
0: Ja.
1: En daarna gaan ze je brengen en uitleggen, koffie, ja, kan je zeggen, Banega.
0: Ja.
1: En dan denk je van, deze mensen hebben zo hun best gedaan.
0: Ja.
1: Garib en Mibetjaren.
0: Ja.
1: Laat ik ook iets kopen. Dan hebben ze je daar waar ze je willen hebben.
0: Een koffiepje lijkt naar hier.
1: Een rommel. Maar dan zie je die katten. Dan zie je die katten daar gewoon op die balustrades.
0: Ha.
1: Dus dan zie je die katten links en rechts.
0: Ja.

0: Als je toen manier ook kiezen, dan kost het misschien 50 euro, 60 euro per kilo.
1: Belachelijk.
0: Dan denk ik het Boy, hebben we je paisa bharat saman bhi loy. 50,000, 50,000. Dan hebben we abbe go ghotna leti. Ik zou niet eens een druppeltje nemen van dat ding. Maar er zijn mensen die dat doen, hè. Die vinden dat geweldig.
1: Ja, nou ja.
0: Maar kaviaar bijvoorbeeld, hè?
1: Kaviaar, ja, kaviaar.
0: Mensen eten toch kaviaar?
1: Ah.
0: Bahut mooi, bahut bissal, chichbole.
1: Ja, ja, voor het hogere segment, hè? Mensen
0: ik
1: die...
0: vind het verschrikkelijk.
1: Handen in kaviaar, kan ik heilig in haar leggen. Maar hoe proeft het? Wat proeft het, hè?
0: Nak, poep. Toen dan kan je, Lloyd, toen dan kan je, Sepchich. Gewoon niet eten, gewoon niet eten. Sepchich zijn doer in je toe.
1: Vreselijk, vreselijk, vreselijk, vreselijk.
0: Mensen maken van iets een delicatesse, omdat het moeilijk te vinden is.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is dat heel raar, dat je daarvan een delicatesse maakt.
1: Ja.
0: En dan, het is moeilijk te vinden, maar betekent niet dat het goed is of lekker is.
1: Ja.
0: Het is schaars, nou, so be it.
1: En mensen
0: maar alle schaarse producten
1: voor.
0: Zijn duur.
1: Ja.
0: Dat is het probleem. Trouwens, over schaarse producten gesproken, Lloyd.
1: Ja.
0: Heb net een bericht, Dikkeli, wat
1: je? Kom bericht,
0: ik dan vers van de pers. Jaap, Jaap, hij gaat go admin in Nederland.
1: Jaap, Jaap.
0: Arre, namoa zo na,
1: Jaap. Jaap,
0: Jaap. Jaap 40 baris ke upar his baan jaap geologie, ki kan je konji, Utrecht mee. To chal gera Canada, Canada ke baad chal gera Suriname.
1: Arre? Suriname.
0: En nu komt hij.
1: Ja.
0: Diep in de jungle van de Surinaamse jungle.
1: Ja.
0: Dus diep in de Surinaamse jungle. Heeft dat bedrijf van hem, althans waar hij voor werkt, een Canadees bedrijf.
1: Ja.
0: Miata Metals.
1: Ja.
0: Heel veel goud aangetroffen.
1: Arre?
0: Sonake Bouchar.
1: Apka hoiga.
0: Jaap, ab na jai sa naam chorke.
1: Ab na jai chorke sa naam, maar dan.
0: Barka goud voorraad. Janne kan hapen.
1: Ja.
0: Voor de mensen die Suriname goed kennen. Sela Creek.
1: Sela Creek ken ik niet.
0: Dus geen Cola Creek, maar Sela Creek.
1: Maar waar is Sela Creek?
0: Boy, hebben we een maar ook aaners, ke dorp Cuba.
1: Ha.
0: Dus daar hebben we aaners, ook aaners, toen
1: ja,
0: nee, gaat het.
1: Ja, ja, ja.
0: Toen
1: zijn we les voor ons. Toen zijn we les voor
0: ons. We hebben meteen even dat getest. Je weet wie Okanus en Okanus en Saramakanus zijn. Dat weet je in elk geval, toch?
1: Ja.
0: Baron, Bonnie en Scholikeur. Dus beleggers hebben al 31 miljoen erin gestoken.
1: Oh ja.
0: Hoe vind je die?
1: Dat is heel veel geld,
0: en
1: maar...
0: En ze gaan goud ontginnen. Etenambole sona.
1: Sona ke bouchar. Sona ke
0: bouchar.
1: Maar dus wat eisne hamlo kable lutaila door andere mogendheden die
0: juist
1: daar komen. En dat is toch
0: juist
1: wel zonde, hè? En ja. Ja, wat
0: andere
1: wat
0: mensen worden er beter van en rijker van. Suriname gaat er helemaal geen vruchten van plukken.
1: Zeker niet. Helemaal
0: integendeel.
1: Niet.
0: Integendeel, zo'n milieuschade, Regaloid.
1: Oeperse.
0: Dat is niet te overzien, ja, voor die paar miljoenen.
1: Maar is dus, er een keer visum? Keer is er keer deze kabel vergunning om daar te gaan ontginnen?
0: Bauta, of hoe heet die man? Ronnie.
1: Oh, hoe doen we deze?
0: Zeker, ja. Oh, is er maar eens een keer, hoe heet die man?
1: Is er die soort in Namsi
0: Bilwa. En daarna liep het ook door, volgens mij onder Chan liep het ook door. Dus er wordt geen paal en perk gesteld, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus Sela kreeg me hardam se sona milatra. Maar op kaske milega. Sinds 1920 bole wampe milatra dheer sona.
1: Ja.
0: Nu 100 jaar later hebben ze ontdekt de echte Eldorado in Suriname.
1: Ai. Dus,
0: Ab tamasa hoiga.
1: Dus sona was de soma silicariga. En daarna laten ze een heleboel smerigheid, milieuschade, jon hoiga, chorke. Dan, ja, Suriname...
0: 28 ton goud, Lloyd.
1: Is veel geld, is veel, hè?
0: 28 ton.
1: Is heel veel
0: ton
1: geld.
0: Ton haiga, 1000, toch?
1: Ha, maar is dat hier?
0: Soto, kitna sona haiga. Chali sarek, fruisi ho jai ja.
1: Hum log direct fruisi
0: ho jai. Chali, hum log Sela Creek mein. Garur basai jau.
1: Chahe 1 kilo hum log ki mili, ta hum log santosh kar labe.
0: 1 kilo, wij zijn snel tevreden. Kinderhand is snel gevuld. Dek let, ohi bat ja haiga.
1: 1 kilo is al meer dan voldoende. Nou ja, hè. Maar het is wel heel veel goud wat ze daar gevonden hebben. Maar ik bericht wat ben net bitter eigenlijk dus.
0: Ha, net. Sona kitna sona hai, Suriname desh.
1: Sona kitna sona hai, ja.
0: Vreselijk. Tel bhi bharal ba,
1: tel bhi bharal ba. Hai ga. Maar Suriname...
0: Dus
1: een
0: probleem hai ga.
1: Ja.
0: Aage tu bol, Lloyd.
1: Namali, ja.

0: Suriname, Suriname is een van de rijkste...
1: Dat is geen kattenkoffie, hoor. Dat is geen
0: kattenkoffie. Suriname is een van de rijkste landen ter wereld. Als je zo wil bekijken, qua grondstoffen en dergelijke. Maar ja, Suriname op nu na geniet krijgen van die grondstoffen. Olie, John Hega, Sona, John Hega. Aluminium, John Hega. Bauxiet, John Wape Hega. Ja, het is toch zonde. Lakri, John Wape Hega. Er is zoveel in Suriname. Alleen we hebben niet de juiste mensen die dan het land verder kan helpen.
1: Ja, ik heb alleen maar wat jij zegt, Kila. Roach. Maar we gaan het niet doen. Suriname, ik haal ze voor Janega. Toch? Natuurlijk, yeah. Hulpbronnen. Eigenlijk zou het land heel rijk moeten zijn. Althans, de mensen die er wonen. Maar het tegenovergestelde is waar. Het is allemaal corrupt. Het is echt niet goed geleid. Er zit geen idee achter. Ze doen maar wat.
0: Yeah.
1: Intellectuele John Haiga, John Raha. Of John Bachalba, Ohusa Bhagega, zijn naam Chor Chor. Dus ja, er is een brain drain in dat land.
0: Brain drain.
1: Bara moeilijke situatie. Ja.
0: Nou, Hamdikila, ik kon het ook de kerha met je stoere bril afgelopen weekend.
1: Moeilijke naam, Abril, wat?
0: Goedemiddag, Lloyd Arendt. Ik luister vaak naar jullie koffie chai. Ik zag Arendt bij Milan met zijn stoere zonnebril. Jesse, jong boy, lekker terha. Ik zie jullie misschien daar deze
1: Wacht
0: week.
1: Na,
0: wat dat wordt gezellig. Komend weekend, Ria. Komend weekend, Ria Pierijke Amsterdam mee. Niet Amsterdam. Ria uit Amsterdam gaat naar Brazza in Den Haag. Dus dan absoluut ook een zonnebril wel ga ik pregen.
1: Lloyd, tu barur verifikarega. Nou, toch een barwin, maar toch gaan we verifikarega. Wacht. Correctie, Sundevalo. Dit gaat fout. Lloyd verf zijn haar nooit, want hij heeft geen haar. Dat is ook een hele probleem, man.
0: Dit is een subkailis, man.
1: Apeneke de klifidio wapet, toch? Normaliter kijk je niet goed. Dus mensen hebben gelijk, hoor.
0: Ja.
1: Begin bij jezelf. Ga zelf eerst in een spiegel kijken voordat je commentaar levert op anderen. Dus wij doen dat niet. Hamuna Karila, ik kijk ook niet in de spiegel, eerlijk gezegd. Ik heb daar geen tijd voor. En ik ben niet ijdel genoeg, toch?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk moeten mannen ook een beetje ijdel zijn. Ze moeten ook een paar minuten voor de spiegel staan. Maar Hamlok, toch, Sarike?
0: Nee, maar elke man, vrouw, moet verzorgd de deur uitgaan.
1: Ja, maar hoeveel minuten besteed je eraan, Lloyd? 1 minuut?
0: Ja,
1: zoals crème legal, het geur legal, ja, is politieke
0: dat is wel
1: donker.
0: Zo. Wij mannen zijn snel wat daarin. Maar ja, heb
1: maar we moeten eigenlijk 3 minuten besteden.
0: Heb ik ook ouderd heen? Als je koets hoe ze op jaar komen.
1: Ik
0: ouderd. Sub ouderd. Brazza fest. Dit naar ouderd Brazza fest zijn. Toch? Die gaan 3-4 dagen van tevoren op een bar benoien. Op een...
1: Sats Dutch.
0: Op een bar benoien. Te pij jij op een... Hoe noem je dat? Die nagels. Had toch een keer en dan in orde kriegen. Al die nagels moeten goed eruit zien, toch?
1: Manicure, pedicure.
0: Dat doet je Brazza fest.
1: Ja, maar zo hoort het ook. Dus ik kijk naar mezelf in die video's. Laatste dagen toen ik video IMDK online.
0: Toen in een barkasterhug helemaal afgelopen weekend.
1: Dus ik kijk naar mezelf. Ik denk van boy, ik ben wel een beetje grijs geworden.
0: Dus het mooie ervan is, dan hoor ik jouw stem hier bij Ujala. De hele dag door. Eigenlijk hoor je mij ook, maar ik hoor jou dan. En dan hoor ik jou op een andere station ook nog. He, die mensen denken ham schakel, kun je van Ujala naar een andere seizoen, dan horen ze je daar ook nog.
1: dat is goed, maar dat is positief. Maar waar ik van schrok, Lloyd, ham de kibara grijsugeliar.
0: Toch grijsugeliar, ja.
1: Ham na janet reed na grijsugeliar.
0: Einwan, toen had ik het
1: ertoe. Afhamdjaila, nu gott ki ne kuch.
0: Ja, begin.
1: Afhamdjaila, kuch ki nun ke abbe hem laila, kohun se hem nai ni kaha. Kon dukaan mein, Saharia mein mili kuch. Ab ham jaila Sahar. Dus de mensen die naar Almere Sahar komen, die gaan we daar zien zometeen.
0: Ja.
1: Ab ham jaila kuch khoje waan pe. Bril cream, nugget, ik weet niet wat.
0: Ja.
1: Maar kuch to lagao ik pari barwa mein, yaar.
0: Ja, zeker. Nee, ik heb het wel makkelijk.
1: Kuch na mili te go spuitbus kin lep, saar ik. gewoon action met jij zwarte spuitbus. Je spuit daar hier weer in.
0: Als ze weer een radio zullen leren, dan doe ik Ujala aan en dan hoor ik ook nieuws af en toe, hè, op Ujala. En dan één bericht wat mij opviel, waarvan ik denk van inderdaad, Kikable, doe ze deze mietje wat heel hoog. Het gaat over kindermishandeling. Hè? En dan in Nederland gebeurt dat ook vaak. Maar je hoort wel af en toe wat. Maar iets wat voor mij ziada hoog.
1: Maar een lekkere koffie, Charles, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Nou, ziada na hoog gelukkig na. Maar het probleem was, het gebeurt dus stiekem.
0: Ja.
1: Het min na jaan pa weer vaak, ik ga hoog gezin mee.
0: Ja.
1: En die kinderen, die moet je eigenlijk beter kunnen monitoren. Dus dat tratra John Haiga, vriendjes John Haiga, buren John Haiga, familieleden, maar vooral de juf en de meester.
0: Ja.
1: Die hebben elke dag zo'n kind in hun klas, zeker, als het
0: zeker
1: goed is.
0: Ja.
1: Dus als je daar een beetje goede band ontwikkelt met je leerlingen, dan zie je het wel en dan kom je er wel achter dat er iets niet goed is.
0: Ja.
1: Dus alerter zijn, eerder signaleren, eerder ingrijpen. Dat soort dingen moeten we toch een beetje beter gaan doen.
0: Maar die signalen, zijn die niet een beetje verspreid? Scholia, hulpverleners, artsen, jeugdzorg.
1: Ja, maar iedereen heeft daarin een taak.
0: Ja.
1: Je kunt niet zeggen van Kali dat er wak tjaik helkerikje.
0: Ja.
1: Of Kali mai of babke tjaik helkerikje. Nee, iedereen
0: maar
1: moet
0: wie,
1: een beetje op.
0: Maar wie ziet het hele verhaal van wie is het centraal?
1: Je kunt alleen maar signaleren. Je kunt alleen maar zeggen en een melding daarvan maken van zoon. Hame vermoeden, Hega, op basis hiervan, ki u gharwa me u ladkwa ke saman pite Hega. Or marega, or mishandel karega. Dus dat is eigenlijk iets wat elk mens zou moeten doen. Maar het probleem is, we kijken niet goed naar elkaar. We zijn zo met onszelf bezig. Die hem ook na mooiste kjaal karila, die of het goed gaat met iemand anders. Soms zie je ook iemand zelfmoord plegen, luid. Waarvan je achteraf hoort van, man, ik zag het niet aankomen.
0: Ja.
1: Adam, jij hebt ook dan mooier, Adam, jij hebt ook dan vrolijker. Weet je? Maar dat betekent dat wij signalen gemist hebben, kennelijk.
0: Ja. Ja.
1: Dus kennelijk waren we zo met andere dingen bezig dat we dat gemist hebben. En af en toe kan het inderdaad voorkomen dat iemand iets doet zonder enig signaal vooraf. Dat kan.
0: Ja.
1: Maar meestal zijn er wel signalen, hoor. Iemand die extreme dingen doet, iemand die een ander gaat vermoorden of abedek ego admin net kebadba.
0: Ha.
1: Kon een dorpoem in Nederland mee. Adam jagel oratia ke maadharis. Oratia ke maadharis aur apne ke bhi apan jaan bhi le leis. Weet je, dit soort dingen moet je toch een beetje mijlenver zien aankopen, zou ik bijna denken.
0: Ja,
1: dat gaat niet goed in dat gezin. Om wat voor reden dan ook, hoor. Soms heeft die vrouw een andere man of weet ik veel wat. Die man kan het niet verwerken dat die vrouw een andere vriend heeft. Dat soort dingen liggen er vaak ten grondslag aan, Lloyd.
0: Ja, maar ja.
1: En
0: goed,
1: dat zie je aankomen, hoor.
0: Ja, en
1: enigszins.
0: En toch kon ik ook bij de organisatie heet, je hebt weer al die signalen binnenkomen. Hè? Misschien is het een centraal punt. Of ze reageren niet, of ze reageren te laat. Of,
1: Wat is dat nummer? 113, toch?
0: Hamrena is tegen.
1: Ah, toch?
0: Hamrena.
1: Volgens mij, als jij moordneiging of hoe noemen ze dat? Zelfmoord.
0: Ja, dan
1: moet je 113 bellen, volgens mij. Maar het punt is, wat ik wil maken, Lloyd, we moeten beter op elkaar letten.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: Nou, ik kan hier natuurlijk maar heel onderwerpen gaan. We hebben een aantal onderwerpen gisteren behandeld. Maar voordat ik naar die onderwerpen ga, of wat wil je zeggen?
1: Voordat
0: ik naar die onderwerpen ga. Dus
1: Mahase.
0: Gaan we ook woorden die klinken? Mahase. Je kent dat woord? Mahase, Mahajan. Wel mooie woorden.
1: Ik kwam op een afgelopen weekend kwam ik een meneer tegen.
0: Ha.
1: En ik dacht er heel even aan net.
0: Ha.
1: Van als ik die man vraag hoe gaat het met u, zegt hij altijd latte parte.
0: Latte
1: parte. Echt, die man heeft dat altijd op die manier gezegd. Latte parte.
0: Latte
1: parte.
0: Latte parte.
1: Ik weet niet waar het voor staat, hoor.
0: Als mensen het weten.
1: Soms admi bole uchi jo ato latte parte.
0: Ja, misschien betekent het dat gaat goed. Ja, chale.
1: Vijay luistert nu, Vijay gaat zo meteen
0: vertellen. Vijay, hem lukken toe bedaden, want hem lukken niet een paar baartje uit die zon mee.
1: Is dat iets hem
0: lukken.
1: Dus
0: Brassafest mee, het net heel artiesten eigen. En ik kan al die namen noemen, Sanjay, Jodha, Mukesh, Nandkumar Singh. Maar één van de artiesten is.
1: Die kan wel een bal toestaan. Die kan een bal staan.
0: Omar waar je te zijn, Nizam waar je te zijn.
1: Kahiru Kelet, een mooi naam.
0: Kieran Kedar, Lady Sanjana. We hebben Tira Gozal, erg jong, maar ze kan goed zingen en goed dansen. En we hebben Sujal, Umrao Siwam, Rajaram. Maar een van die artiesten is Umar waar je te zijn. Toen besef ik ook er gaat in, kitna leuk wat bij eigen.
1: Ham na Janila.
0: Toen had Janila. Ham Janila, ja. Ik denk, die man heeft zoveel fans, zoveel aanhangers, zoveel mensen die opgegroeid zijn met Umar waar ik te zijn. Ken je Janila ook?
1: Nee, maar die andere jongens hebben toch ook heel veel fans,
0: ja,
1: right?
0: Natuurlijk. Maar Ihega, Ihe wel exceptioneel.
1: Ik hoor iets doorklinken bij jou.
0: Dit is exceptioneel.
1: Dus Tuba tegen fan ook er.
0: Nou ja, fan. Ik ben fan van iedereen, hoor. Het is niet ook er een speciale. Ook er gaat hij normaal jeetje. Maar ik ben voor iedereen natuurlijk, kom ik daar. Maakt niet uit.
1: Ja, maar
0: Hamza Chila. Ik heb een keertje een show van hem gezien. En dan zie ik hoe mensen zo dol op die man zijn.
1: Wel leuk, hè?
0: Ha.
1: Maar artiesten, Lloyd, Hamar Dambolila. Hindustanische artiest John Bahamlijke Beach mee. Die kunnen er niet van leven. Je kunt niet rijk worden. Nou, je kunt helemaal niks ermee.
0: Nou.
1: Dus ik ga die toekarega dat mensen van je houden.
0: Ja.
1: Dat mensen je liefde geven. Dat mensen applaudisseren van jou. Dat mensen uitspreken ook tegen jou dat ze je goed vinden.
0: Ja.
1: En dat moeten we doen tegen alle artiesten.
0: Ja.
1: Na ego, oké. Sapko je hem ook deja udarja.
0: Tuurlijk.
1: En die egaars. Laten we iedereen, al die of ze jong zijn of oud. Er is één artiest bij van 13 jaar maar, hè?
0: Oh ja, ook er kan naar mee.
1: Die gaat optreden.
0: Verdien of...
1: Dus bedoel, laten we iedereen waardering geven...
0: Ja,
1: zodat
0: natuurlijk,
1: de kinderen,
0: tuurlijk.
1: Maar ook andere artiesten... verder kunnen doorgroeien.
0: Ah.
1: Ze willen niks van jou. Ik kan zien door naar Mangega als publiek. Hoe Mangega door PR, hoe Mangega door applaus.
0: Ja.
1: Laten we ze dat vol geven komend weekend tijdens Brazzafest.
0: Ja.
1: Hato? Hij wat jaren zo'n neemt
0: Ja. Je hebt het heel mooi omlijst. Oké, ha, tiek. Je had een heleboel
1: dus onderwerpen. Dus als je naar buitenland gaat, we zijn net bolega Bali.
0: Ja.
1: Of Thailand. Of India.
0: Vietnam.
1: Dus hoe heer des one me hoisa keiga. Dat je tegenkomt, maar ook in Turkije...
0: Ha.
1: Dichter bij huis komt dat extreem vaak voor. Maar ham Geili een paar jaar terug naar... hoe heet dat ding, joh? Dat prachtige eiland. Kan er even niet op komen. Malediven, Lloyd.
0: Ha.
1: Dus op Malediven kwam ik het ook tegen.
0: Ja.
1: Malediven. Maar ook in Turkije kom ik dat tegen. En Sunewalo, ik ga vertellen wat ik dan tegenkom.
0: Ja,
1: want misschien heb jij dat ook meegemaakt.
0: Nou.
1: Je landt daar op de luchthaven.
0: Ha.
1: Je moet naar een oord toe of naar een hotel of aan toe boeken. Maar je komt in een vreemd land terecht.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een taxi nodig.
0: Ha.
1: En nu gaan die taxichauffeurs een spelletje spelen met je.
0: Atja.
1: Gebeurt ook in Amsterdam, dus volop.
0: Ze maken,
1: dat noemen ze de handremmethode.
0: Oké.
1: Handremmethode. Ja, wat is dat? Lloyd, tjoen, maar moet je hem kijken.
0: Ik weet ook niet wat hier gebeurt. Ik weet niet wat dat was.
1: Handrem, ook een taxichauffeur hebben een jam krijgen.
0: Dus, ik hoorde
1: dus
0: het ook opeens.
1: Wat doen ze? We gaan even terug naar... Ik heb dit meegemaakt in Malediven bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Heel extreem.
0: Ja.
1: We waren daar met een kinderen, hè, gezin. Dus je hebt best wel veel koffers.
0: Ja.
1: Je hebt best wel veel spullen.
0: Toen Malediven wil kijken regelijker.
1: Arjaar, romantisch toch?
0: Oh, tja, oké. Okay.
1: dus je wil het liefst één taxi hebben, een grote bus.
0: Ja.
1: Want al die bussen staan er.
0: Ja.
1: Waarin al je koffers kunt zetten en dan kun je gaan.
0: Ja.
1: Nou, wat denk je? Dan wordt er gezegd, nee, dit past allemaal niet. Dus allemaal afgesproken werk daar. Hè?
0: Ah.
1: Dus je gaat met de eerste chauffeur praten. De eerste in de rij. Tobolina, na, hoi ze kega. Dat tweede wel is wat je tobolina. Toketje hega, doei go, busleweke. Dat derde wel is bolieta, hoe weiger karibhi. Dan gaat de prijs omhoog.
0: Yeah.
1: De ego bepaalt kardega, je moet €40 betalen bijvoorbeeld. Yeah. Terwijl je weet, je hebt het gelezen, dat het €10 moet kosten. Maar nu gaan ze je tillen toch, omdat raad je toe aan je leeg.
0: Tuurlijk, je bent maar moe, je wil snel naar je hotel.
1: Je wil weg. En nu moet je twee keer €40 betalen.
0: Boy.
1: Dus die taxichauffeurs in heel veel landen zijn corrupt.
0: Aha.
1: Banmaaske ghar. Maar in Amsterdam gebeurt het dus ook. Dus daar, wat gebeurt er? Je hebt die standplaatsen in Amsterdam.
0: Ah.
1: Die taxistandplaatsen staan ze achter elkaar.
0: Ja.
1: De eerste wali, die trekt de handrem aan, als het ware.
0: Ja.
1: Dus toen ook een liggen jij hier. Dat toen bolie je mangila jij Prinsengracht. Bijvoorbeeld een rit van 10 minuten.
0: Maar. Ja, ja, ja.
1: De rit was wel kort.
0: Ja.
1: Dan gaat hij weigeren. Dan gaat hij zeggen, dan stuurt hij je automatisch door naar de volgende.
0: Ja.
1: Dan gaat die volgende ook weigeren.
0: Mm-hmm.
1: Of die gaat zeggen van, luister nou. Eigenlijk kost die rit misschien wel 20 euro. Maar hem door 40 euro moet ik het je laten bij.
0: Ja.
1: Maar die eerste heeft jou toch geweigerd. Dus dan ben je al bang.
0: Ja.
1: Dus dan denk je van, hoe zou dat weigeren? Dus dan betaal je twee keer de prijs gewoon. En die methode, dat is schering en inslag in Amsterdam. Maar in Turkije hetzelfde probleem. Ja.
0: Dus doe niet af en met iets wat
1: een paar jaar terug om Gali Istanbul, je kunt niet terugreizen als je niet extreem veel geld betaalt. Terwijl het misschien een rit is van 2-3 kilometer maar.
0: Ja.
1: Ze weigeren gewoon.
0: Maar kun je niet van tevoren ergens een taxi boeken? Dus dat je dus niet hoeft te gaan hosselen.
1: Want bij Uber, Grab, hoe kun je nou mooi kamaiga? Dat is één corrupte bende, echt waar.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dit noemen ze de handremmethode in Amsterdam.
0: Maar wat kan je eraan doen?
1: Taxichauffeurs.
0: Je kunt helemaal
1: niks doen. Nee, okay. Je kunt ruzie gaan maken, maar je lassie.
0: Oké.
1: En het kabinet gaat dat nu onderzoeken. Hoe vind je dat? De regering. Dus niet de gemeente Amsterdam. Dus het probleem is Barkaigaloid.
0: Ja.
1: Er komt een landelijk maaiveldonderzoek nu.
0: Maar het kabinet heeft andere dingen aan hun hoofd?
1: Nee, dit gaan ze echt onderzoeken. Dat is geen grap.
0: Oké, prima dat ze dit gaan doen. Maar er zijn nog wel belangrijke dingen natuurlijk. Dit kunnen ze ook overlaten aan anderen. Maar ja,
1: dit moet de gemeente oplossen, vind ik. Maar
0: vind ik ook.
1: Kennelijk is het zo ernstig.
0: Ja.
1: En krijgt de gemeente het niet onder controle. Dus de Rijksoverheid gaat het nu oppakken.
0: Ja.
1: Tegu Aurat Heiga, Bechari.
0: Ego Aurat.
1: Of Bechara, ik weet
0: ego
1: het niet.
0: Ego
1: Aurat Bechari.
0: Ha.
1: I verhaal wat ego over dat ke over jij geluid.
0: Ja, trouwens over Lutteparty gesproken, betekent sommige dagen zijn goed en sommige zijn slecht.
1: Dik let hoor.
0: Ja.
1: Oepernietje.
0: Oepernietje.
1: Ja, dus ja, oké. Dus ik wil over dat hij
0: ja.
1: Op jaar is ik 61 jaar admis. En nu is ze aan het scheiden. Maar ik probeer haar leeftijd even te zoeken, hoor, Lloyd.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ze is nog redelijk jong, maar ik kan het nu niet zien.
0: Maar de mia boerwa hij
1: 61 jaar.
0: 61.
1: Ja, boerwa,
0: 61. Nou ja, zeg. 61 is toch 40 tegenwoordig?
1: Ai, zo is het.
0: Ja.
1: In elk geval, nu komt hij.
0: Ja.
1: Die vrouw zegt dus in Amsterdam, van Sunna. Maar we zijn getrouwd. Adhapa is wahamarba. Ze hebben 4 miljoen euro, dus afrouw kiest 2 miljoen euro.
0: Zo.
1: Ja, 2 miljoen heeft ze meegekregen bij de scheiding.
0: Ze hoeft niet meer te werken. Ah.
1: Nee, maar nu zegt die vrouw van wauw, ho.
0: Ah.
1: Dat is niet genoeg.
0: Ja.
1: Mijn man verdient 40.000 per maand. 40.000 per maand verdient die man.
0: Ja.
1: Dus ik ben een luxe levensstijl gewend. En dat moet ik kunnen bekostigen. Straks na de scheiding ook.
0: Dik letto. Dus wat met Ducable wordt hij helemaal kaal geplukt als je gescheiden
1: ook een naam heeft. Partneralimentatie. Toen ja, een mooi woord was. Partneralimentatie. Je samen woord.
0: Nee, ja, ik ken
1: maar luister,
0: partneralimentatie, kinderalimentatie. Hi.
1: Juist. Hondenalimentatie. Maar wat die vrouw nu eist. Hè? 12.000 euro per maand extra.
0: Ai boy.
1: Dus ze heeft al 2 miljoen gekregen.
0: Ja. Yeah.
1: En ze wil gewoon nog 12.000 euro per maand hebben, extra. Mikado. Hoe vind je die?
0: Is erg. Maar,
1: de rechter zegt nu van, luister nou mevrouw, dat ding is veel te gortig.
0: Ja.
1: Ham toch een jaar gejaar, wel. Dus ze gaat toch nog 4.000 krijgen hoor, per maand. Hoe vind je die?
0: Dus 2 miljoen en dan ook nog 4.000 per maand ook nog erbij krijgen. Is toch niet te geloven?
1: Hoe kon een moesje op een gelijk maar pelozen? Hani wali oorschijden hoe die je doet.
0: Aba me chihuahua kine ke periga. Aba me chile ke periga. Kono mahanga rasta me saith. Kono mil ja hame. Jisir ham bia kar sekila.
1: Ik heb al gezegd, je moet een fal. Toch kan ik een fal zijn. Die kan ik per je hebben.
0: Maar dan vraag je je toch af, die man, waarom trouwt die dan? Waarom trouw je dan?
1: Nou ja, zo als je van iemand houdt, dan trouw je toch. Maar die man is ook getrouwd in gemeenschap van goederen.
0: Ay, mi gado,
1: dus het is een slimme man. Het is een zakenman.
0: Waarschijnlijk toch niet zo slim.
1: Hamboli na piar me. En mi dub ja hi galoi.
0: Na na na piar me andau ja lok.
1: Andau ja hi ga, andau ja hi ga. Maar je dem ja dub gera piar me. Hoe zou je dan haar jeven saathi mil ge ba? Die vrouw ja, kabi hamme chorke na jaga.
0: Jeven saathi saath me rehna, hamme kabi chorke na jana, hè?
1: Ay, so is dat ding. dus een ego echtpaar hè ja.
0: Ha.
1: Us op een kego ghar hè ja, ego villa.
0: Ja.
1: Van 2,6 miljoen. Ja. Amsterdam, Amsterdam me.
0: Ha.
1: Amstel pe to, tu jane Amstel kahan ba?
0: Ha. Lod, ha. Ha.
1: Bij Amstel.
0: Amadari hè.
1: Ha. Tor 5 minuten tor se.
0: Ja.
1: To. Dus die mensen hadden die villa verkocht aan iemand, maar terwijl overdracht was bij bezig raha, zijn de krakers ingetrokken.
0: Oh de.
1: Nu zijn krakers heel erg goed beschermd op een of andere manier in Nederland. Terwijl er nieuwe wetgeving is hoor, toch zijn ze goed beschermd.
0: Ja.
1: Dus die mensen willen niet eruit.
0: Nou.
1: En die mensen leven gewoon daar in een villa van dus, 2,6 miljoen, hoeveel je
0: niet. Sommige dingen zitten niet oerdaal, hoor jij.
1: Het is toch wat, hè? Dit soort dingen gebeuren daar, hoor.
0: Nou ja.
1: Gebeuren hier, hoor. Ja. Saname trouwens, als je daar een prasi hebt, hè?
0: Ja.
1: Oké, prasi is nog goed, maar dan let ook ik ook garba.
0: Ha.
1: Ook garba boedel hoi geba.
0: Ja.
1: Dan, en als je ook Saname na het, hoor. Ja, Nederland
0: neba, ja.
1: Dus dat huis staat daar en iemand zegt, kon een neef, kon een tante, kon een bekende, hoor. Van zo'n naam ik garba juru karde of tijdelijk dit, aanbraap om een.
0: Ha.
1: Nou, als je dat niet goed regelt, hè?
0: Ja.
1: Lloyd, dan gaan ze in je huis zitten daar en je krijgt ze niet meer eruit hebben,
0: en,
1: ja?
0: En dan ben je
1: niet makkelijk.
0: Ja, en dan ben je ook nog alles kwijt daar misschien ook nog. Ja, ja, ja.
1: Nou, nee, nee. Alleen maar gedoe hoor. Dus alleen maar gedoe. Bekijk het hoor.
0: Dus, ja, nou ja. Maar ja.
1: Toch kijk ook Garba, woon er zelf in. Hè? En na die krakers, ja, toch kon je eigenlijk goed jouw man ook naar die karpen, je Lloyd?
0: Nou ja, je kan iemand wel kirijpen deze keer, hè? Maar ja, op papier en zo, maar. Ja, het is wel een moeilijk verhaal, hè? Boedelverhalen in Suriname.
1: Nou, ik kan je een mooi verhaaltje bij vertellen, trouwens, Lloyd. Privé, toen jij een privéetje Johan hem sabbat had
0: delen. Ja, ze
1: hebben een privé.
0: Hamlek, hamlek, privé, hè? Sabra stappen, hè?
1: Maar ik heb het zelf ook meegemaakt.
0: Ja.
1: Wij hadden daar een huisje, een familiehuisje.
0: Ja.
1: Maar ik garwa me zomaar aan Mira het raha, zoals om me, opper nietje, toch?
0: Ja.
1: Maar we kregen ze niet meer eruit, hoor, Lloyd.
0: Is moeilijk.
1: Nee, ja, echt moeilijk. Bas kan je niet helpen, garwa me kort toetge. Toen hebben die mensen gezegd van, zonna, toen een jetana chich mang lele. Garwa bhar sloop kar dhar chahe. Wadi, kursi, jon chitu mang lele.
0: Ja.
1: Gaan jullie een nieuw huis bouwen ergens?
0: Ja.
1: Bas, Adamien Maange, en je geeft ze nog een zakcentje mee.
0: Oh,
1: Lloyd,
0: dat nog?
1: Om ze eruit te krijgen. Ja, je krijgt ze niet eruit, hè? Je kunt doen wat je wil.
0: Ja, ja, ja.
1: Je kunt gaan vechten. Nou ja, goed, dat kan allemaal wel. Maar ja, je laat dat zaak. Want als je de politie roept, als zij de politie roepen, heb je ook een probleem.
0: Ja, ja.
1: Want je mag ze niet zomaar eruit gooien. Dus op een gegeven moment waren ze weg. Het eerste wat ik heb gedaan.
0: Ja.
1: Binnen 24 uur. Bulldozer.
0: Direct.
1: Bulldozer karwa diye chhi jo klaar.
0: Bulldozer karwa diye.
1: Ghar na rahi problem.
0: Na ghar. Okay, na ya ghar. Acha. Hey, na ya okay.
1: Iran se stats media melde loit. Ye chok gal rahi bat ya jambolli kaliya.
0: Ha.
1: Dekh Trump ke ego betwa hai ga Baron. Hai mere so na. Ma ee aurat ya ke sange who is her? Melania
0: ya.
1: तो भूल गए मेलानिया के नाम
0: मेलानिया के या
1: तोर भौजी है यार
0: हमारे भौजी है इतना खूबसूरत भौजी के मुकर चेहरे भुला जेला कभी कभी
1: ओके चेहरा तो भूल गए ना मैं बैरन ओ का नाम मैं बेचारे का
0: मैं बैरन कैब्रिज के हैदान है हुआ तो इस
1: 20 यार मैं बैरन इज फॉर्म्स में 2 मीटर 4 ऑफ सो विच और अमन लंगा
0: बापा के भाई जा
1: ओ लंबा बहुत एक्सट्रीम लंबा है Een paar jaar terug was hij een kleine jongen, maar als je hem nu ziet...
0: Ja.
1: Maar Baron, bichara... Nou ja, ik weet niet of iemand kwaad doet of niet. Ik denk het niet.
0: Nee, zeker mijn wakker
1: bij zeggen. Iran. Iran, de kie boliska. Iran bolisuna. Degene die deze man, deze jongen dus, Baron vermoord, krijgt $10 miljoen.
0: Maar terwijl die man heeft eigenlijk niks gedaan, of wat dan ook. Omdat Bapua is en hoe heet hij? Karab heet hij?
1: Maar dit kan toch niet, Lloyd?
0: Dit kan gewoon niet.
1: Bapuacha is zo'n karisma. Maar het staatsmedia. Dus je niet bolet hoe na, maar Iran is een karisma, hoe pagla karisma. Nee, Iranse staatsmedia. Dus ook er met lab Iran, ke televisie job, sarkar ke. Maar het is op televisie, sarkar ke patrons. De Oman saman bole jaar. Ego met een film, met alles erop en eraan. Or ook een naam likie ze. Ook er pata likie ze. Kahan u padhega. कहां पे जाएगा फुटबॉल खेले कहां जाएगा एक्सबॉक्स खेले डिस्कॉर्ड सब है मची जोन सब बता दिए सब
0: एंड ऑन ओकर मुड़ी पे कितना है कितना 3 मिलियन चाहिए
1: एंड देखिए चल लेटरली क्लिक करो एंड एट एंड ऑफ द वीडियो वर्ट अ बलोनिंग uitgeloofd van 10 miljoen dollar 8.6 miljoen euro dus voor wie erin slaagt om de zoon van de Amerikaanse president om het leven te brengen een missie waartoe velen bereid zijn aldus de vertelstem.
0: Nou.
1: Boy, dat ding is toch. Hé,
0: dat
1: is toch gek aan het worden?
0: Ja. Maar ja, dit is.
1: Hoe je betwakke je hier maar, hè?
0: Nou, eens een keer, ja. Het is.
1: Is toch, hé.
0: Ja.
1: Barabar Masi, Karisma Lloyd.
0: Ja. Doe je maar een paar dingen met Masi hoor, hè?
1: Hamang, Bahujada. We hadden het over dingen, toch? Woningmarkt.
0: Ha.
1: Die prijs wel omhoog, jij kina, jij. Dus er zijn twee theorieën. Eén theorie, hij gaat John Bolega van Soen. Nederland met vergrijzing toenemen, Karisma.
0: Dat is waar.
1: Wacht, ik wil aan mijn piek kijken.
0: Want ja, volgens mij word je een beetje emotioneel hierdoor. Hè? Je woningmarkt, maar. Je doet het ja.
1: Sap paisa, hem loke, barbaat ho jaiga. Er zijn twee theorieën. Ego-theorie is heel makkelijk te volgen. Ik vertel het een beetje, chota roep me. Vergrijzing. Ook er met labasso nevalo, ki dheer. Jongeren na bij Awega, of de heer ouderen bij Awega. Dus kan hoor je op een gegeven moment, theorie wat bolega, van abbe kine wali admi na rahiga. Want sap koi, burwa hoe wat jaiga, lerken kamtiba, ghar jonba bahu jada ho jaiga, ke gharwan kiniga. Agar bahu jada ghar hoige, or kamti kinwaya hoige, de prijs jon he ghar ke natuurlijk saka hoige.
0: Saka hoige.
1: Makkelijk te volgen, Lloyd.
0: Ha, hamlok ke paisa las hoige me.
1: हां तो वो एक थ्योरी है इ थ्योरी वा भी एको प्राइस जीती इस बार कि इ थ्योरी वा क्लॉप होएगा मनु इज अंदर थ्योरी
0: या
1: और वो हैगा फंसून तो लो ना डरा कि तो लों के घर के प्राइस नीदरलैंड में साका होएगा तो जे घर की निस्बा ना हुफ डराई के
0: ना
1: वो बोलेगा जाने काई खाती ना ढेर बुढ़िया पुरनियन जोन बा उस पे को घर की तोर घत आदमी लोइत बुढ़िया पुरनियन तोर घत आदमी उस पे को घर की निज बात तो रोंद 30 को उतवार है
0: या,
1: तो
0: या या
1: सर से न्यू रोंद 60 दस घरवा के वार्द जोन हैगा बहुत बड़का हो गया बा
0: या
1: दस यू हैव हेल फुल ओवरवार्द
0: हां
1: दस तो लड़कन अब ढेर पैसा पाएगा उमदा घरवा ढेर वार्द बा
0: Yeah.
1: Heel simpel. Chahe tor bank rekening pe kamti paisa ba, maar tor ghar dheer waard ba, dus
0: ja,
1: je kinderen...
0: Dat is... het geld zit in die stenen. Ja,
1: maar die kinderen, die krijgen dat straks. Die gaan het erven.
0: Ha?
1: Dus door die erfenissen gaan mensen dus een hogere prijs willen betalen voor dezelfde woning. Dus ook er met labaki gharwake prijs wana saka hoiga. Hij gaat eerder stijgen door al die hoge erfenissen. Ik er baren met zo'n nevalo, mooiste sochiën. हम खमोन बताइला आपके कान में डार देला ओम द चद्रोफर मुद ना देंक फन ए हम दी थ्योरीज स्टन हाक्स ऑफ अलकार एंड इन वेलके थ्योरी ग्लोव इक दन मेयर
0: या
1: मन बेयदे कुनन नीट वार सेन तगलाइकरटाइड
0: नेनेने मा इक ग्लोव वेल इन दी ट्वेदे टेमिस्ट दैट होप इक दन हे हे
1: तू होप करे ना कि प्राइस वना साका हो जाएगा
0: प्राइस वना साका मन प्राइस चढ़े en als iemand je woning wil kopen dat je dan meer daarvoor krijgt en je kinderen tenminste Ja, als je dan je kinderen overdraagt natuurlijk, dat de kinderen wat overhouden om verder te kunnen
1: ja,
0: gaan in
1: je
0: het leven.
1: Je hebt met bloed, zweet en tranen verdiend, Lloyd.
0: Bloed, zweet en tranen. Janik in dat dienst hem, hè?
1: Ja, toch? 30 jaar zit om
0: maar
1: heen.
0: Maar denken wij Hindustanen, Hamlok Hindustanen, dan is het een soort jila toch? Maar denken wij nog steeds zo van Jonji Ham Kamaila en zo, Ihamal Larkan gaat in het. Denken wij nog steeds zo? Denk de mens.
1: Dus Hindustanen niet meer?
0: Denken mensen nog steeds zo?
1: Hindustani me ietsje jwa haiga chaloid. Una ek pirha sochega. Na kai pirha sochega.
0: Na pirha ke matlab kunje tani batata
1: to generatie.
0: Generatie. Ja.
1: Dus na volgende generatie khali u sochega. Agar u apan 2, 3, 4 generaties or dur kar paiga acha. 7 generaties door zelfs. Otana door u socek tayarba. Maar de meeste mensen kunnen niet zo ver denken. Is maar goed ook. Maar ze denken wel aan de volgende generatie. Ki hamar betawa, hamar betiwa. Oké, je kuch ho jaiga later, paisaisa. Te mooi rahat. Maar dus met je kuch rahit ook het dede later.
0: Maar als je hier nou is, de huidige generatie, zoals je van zoon. I hamar kamae, ham kabe, ik heb apne khalebe. Mijn kinderen moeten maar voor zichzelf zorgen.
1: Ze denken het wel, maar stiekem is die gedachte er toch wel. Kikuch ham chorke jabe, talarkon gaat mooi rahiga. Hindustani klaploper thoro ba yaar. Hindustani bara kaam karega, himmati ba. Bloed, zweet en tranen, daadwerkelijk, stoppen ze erin.
0: Ja.
1: Padhiga, likhiga, school jaiga, ze werken hard. Ze doen geen gekke dingen over het algemeen, tja, Ambolila. Ego ghar ki nie, ego auto ki nie, ego org auto, ego org ghar. Nou ja, ze zijn bezig, Lloyd. Tab, kahe khati, na khali apen khati to. Ja. In eerste instantie misschien voor jezelf, primair.
0: Ja.
1: Maar volgende generatie, bi khusi hoiga, hopen ze. Ki ei, hamego betwa ba, hamego betia ba, usa pai koos dan. Hebben ze een mooie start in hun leven.
0: Ja, zeker.
1: Elke ouder denkt zo, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus na kan je Hindustani, tja. Die bakkera denkt ook zo. Dan vergis ik je.
0: Oké.
1: Ja. Dus in september, hè.
0: Ja.
1: Lloyd, aanwege.
0: Aha.
1: Op 29 of 30 augustus kan je heiga. Ja. Voor 31 augustus bij bestaan, heiga.
0: Uiteraard.
1: Maar laten we zeggen, 29 en 30 augustus, daarmee sluiten we augustus af.
0: Ja.
1: Deze hele zomer sluiten we af.
0: Ja.
1: Toch met Brassavest?
0: Met Brassavest.
1: En daarna begint september.
0: Ha.
1: Weet je dat september de nieuwe januari is?
0: Oh, hoezo?
1: Blijkt uit onderzoek.
0: Hoezo?
1: Denk iets wat heer het min na
0: september. September met kabel vrieswinning.
1: September is de maand van goede voornemens.
0: Oh, goede voornemens. Oh.
1: Dus niet meer januari.
0: Ah, is je
1: vraag naar januari? Nou, de hele minna, ooit om samjaila, professor, ja.
0: September mee.
1: September is de maand geworden.
0: De maand geworden.
1: Nou, mooi zijn accent om te
0: klinken. Ja, ja, de maand.
1: De maand geworden van het goede voornemen.
0: Goede voornemen. Het is dus niet 1 januari of zo, maar gewoon september.
1: Het is nu september. Wat gebeurt er?
0: Eigenlijk
1: is het ook wel logisch.
0: Ja.
1: Eigenlijk is het ook logisch. Verklaring wat hij zei. Dus de zomervakantie duurt best wel lang, toch?
0: Ja.
1: Je bent 2-3 maanden aan het uitrusten.
0: Ha.
1: Of leuke dingen aan het doen. Zon schijnt. Je vakantie. Je kunt overpeinzen. Mm-hmm. Je kunt nadenken.
0: Yeah.
1: In december kun je dat niet doen. Bij jou, want je hebt kerst, goed opnieuw. Je bent aan het feesten.
0: Yeah.
1: En in de zomermaanden heb je een paar maanden tijd.
0: Om na te denken.
1: Dus, wat gebeurt er nu? Je gaat nadenken, toch?
0: Ja. Yeah.
1: Over veranderingen in je leven. Toen zocht je van zo'n nacht, maar liefdesleven. Bijvoorbeeld, Lloyd.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Dus de meeste echtscheidingen vinden meteen na de zomervakantie plaats.
0: Dus die mensen denken ook, overdenken ook nog weer. Hè? En dan
1: Dus de meeste echtscheidingen vinden in september plaats. Maar de meeste nieuwe relaties beginnen ook in september. Dekker het
0: hoor.
1: Dus je gaat nadenken over je liefdesleven. Wil ik met deze persoon door? I adamia ke sange mangila doro jie ki na. Ik idee, khali bankstelo ape little ba. Weet je? Je gaat nadenken over je baan.
0: Aha.
1: Dan ben ik nog gelukkig.
0: Ja.
1: Doe ik dit alleen maar voor het geld, voor een boterham? Of ben ik ook echt blij en gelukkig? Je gaat nadenken over je levensstijl. Want toen... zomer, in de zomer word je geconfronteerd toch? Kipetwa nikeralba, iba, uba.
0: Ja, alles.
1: Dan ga je nadenken. Dik Lloyd, waarom september eigenlijk de maand is?
0: Toen is het na mooi zijn voor ik soms hele dag maar moeder mee kabel das gehega. Nou snap ik het wel. Jawel, jawel. Nou snap ik het wel.
1: September. September is het nieuwe januari, zo nevalo. September is het. Is het nieuwe januari.
0: September met heer scheidingen. Hoi. En nieuwe relaties ontstaan ook in september. En alle nieuwe dingen die je wil gaan doen start ook in september. Dus nou ja, oké.
1: Ja, maar ook als je kijkt naar sollicitaties, Lloyd.
0: Ha.
1: De meeste sollicitaties gaan de deur uit in de maand september.
0: September.
1: Dat zegt toch iets. Mensen hebben nagedacht over hun baan, over hun carrière.
0: Ja,
1: dus dan gaan ze in september overal... Ik ga het niet maken, ik ga het niet maken. Ik ga het niet maken, september.
0: September. Alles gebeurt in september bijna. Hè?
1: Dus september is het nieuwe januari.
0: Het nieuwe januari. De klasse nog wel. Toen Ujanak is COVID-19 niet. Toen wordt Janak hier. En dan word je een beetje wijzer. Hè?
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: Dus toen mag je relax kelen. September eigen. Je gaat weer aan de slag met je gezondheid. Met trainen, met dit en dat. En je nieuwe baan, nieuwe vriendin, nieuwe vriend. Ham nou op, Karila.
0: Maar ik denk dat er toch een kern van waarheid in zit. Wat John Cid wil zeggen. Dat Milo Michi zoetje heeft. Op een zeven keer waren mee. Op een zinnige keer waren mee. Over alles en nog wat. Ook uiteraard over relaties. Er is een moment om over na te denken. Van zoen. Hier relatie aan mij. Maar dan rijk je naar Kitsjala. Je hebt dus een relatie.
1: Kali Ujala Radio. Ke sunne walo. Kali koffie en chai. Ke sunne walo. Etana chanakba.
0: Zeker. Zeker.
1: Want hem ook batia batayla toch.
0: Ja toch. Ja natuurlijk.
1: Toen je bij die koffie zet automaat. Tamara morgen, dan moet je zeggen zo na. Weet je het wel, dat september het nieuwe januari is? Wist je dat? Dan heb je een tori, dan kun je uren over praten. Kamum chordi, Udinwa, gewoon wat je over september.
0: Doe het alsof het jouw verhaal is. Jouw soort door bichar.
1: Orka, koffie en chai, naam naar liegen.
0: Koffie, chai, naam. Ik kom naar liegen. Doe het alsof het jouw verhaal is.
1: Barak jaan ke baat hem lukt wat jij leert.
0: Barak mooi mooi baat bedoel je toe. Bakkie, toch heb je hier mauka middel het weekend bar om na te denken over dit soort dingen zo.
1: Barak sochtli toch. Zomer wa bar sochtli looit. Ik heb de hele zomer gehad om na te denken.
0: Je hebt de hele zomer gehad om na te denken. Nou ja,
1: dus zie je hoe belangrijk het is om na te denken?
0: Ja, natuurlijk is het belangrijk om na te denken.
1: Soms,
0: over
1: soms denken we
0: dingen.
1: Niet na, terwijl je moet nadenken.
0: Tuurlijk.
1: En niet alleen in de zomer, maar in de roodsoortje. Ja.
0: Roodsoortje.
1: Wat is goed, wat is niet goed? Ja, wat natuurlijk. Zal ik doen, wat zal ik niet doen? Ja, wat je in elk geval moet doen, Lloyd, Brassafest.
0: Brassafest. Hamlokke Jackie.
1: Jij
0: bent er morgen en vrijdag niet. En misschien maandag ook niet, want doe takkelerieën. Dat is sorteer nu alvast voor op wat gaat gebeuren. Dus Bihana Riga aan het. Morgen is Amit tussen 12 en 1 hier op Ujala Radio. En hopelijk misschien vrijdag ook. En anders ben ik er. En maandag ben ik er wel. Met koffie, chai, maar weekend ermee. Hebben we ook Brassafest weer hebben. Ujala Radio is er ook natuurlijk. En Brassafest gaat volop draaien. Doei Roach, Hangama, Houtjil in Den Haag. GIA Event Center. En GIA Event Center Sunwallo is dichtbij de zaal. In de buurt van de zaal Zichtenburg. Jolo Najane. Toen zijn partijen die toen naar je. Maar ja, iedereen vindt het wel hoor. GIA Event Center in Den Haag. Toch, Anan?
1: Zo is het leuk, dankjewel. En सब को से हम भेंट करे बे ब्रासाफेस में तू आइए वहां पे और ना चल जाइए बिना भेंट करे हम में हमसे और लॉज से
0: जबरदस्ती
1: आइए लॉज लगे तो आइए हमार लगे एफा भेंट करिए एफा बताइए कि तो के मोय लगे कि ना मोय लगेगा हम लोग के तोरियन हम लोग के हंसी हम लोग के बातचीत तो के कैसे लगेगा आइए बताइए हम लोग के en dan gaan we op de foto samen en dan een leuke tijd met elkaar brassafest.nl
0: ja voor
1: Lloyd goedemiddag
0: goedemiddag Je had ik avond een heel Jala Radio gezien. Koffie, chai, middagshow. Het was weer een mooie uitzending. Koffie, chai, middagshow. Aapke Waanse, Harik Roos, Hamlo Peeskert. Tussen 12 en 1 op Ujala Radio. Tera Mira Sater, of Tera Mira Sater, Rehega. Komend weekend in GIA Event Center Brassafest. Koop je tickets via brassafest.nl online. Maar dan ben je goedkoper uit. Heb je een ooievaarspas? Hebben we ook pierste toelunke boze kila. Kietuke, kartoa, kineke, periga aan de poort, aan de kassa. En dan krijg je 50% korting. En kinderen tot 1 meter is gratis. Zoals we mee parkeren. Volop mogelijkheid daar in de buurt van GIA Event Center. En mooie haal. 2 barahaal mee. Wordt geweldige event. Brassafest. Door gaat ie. Doe je toch?

live vanuit de Hoofdstad. Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brazzaville. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala Radio. Binnenkort jarig door Janemdin het door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval het door Shadi Honeval het. Ja, Kizika Moendesaskar het. Ujala Radio per vermaaist aap deze te hebben. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Yes, yes, yes, Brasa Fest. Tayyar ho ja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brasa Fest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brasa Fest. De heetste muziek.

0: Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. Nederland gaat het gewenste vulniveau van de gasvoorraden waarschijnlijk niet halen. Volgens van Kleef zijn fysieke tekorten niet waarschijnlijk, zelfs niet bij extreme kou. Wel vreest hij dat de prijzen sterk kunnen oplopen, met meer energiearmoede tot gevolg. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to

0: gentlemen, may I have your attention, please? The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Tujan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm garm, warme brazza.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland, via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brazzafest. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota sets, Viro, Gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzafest ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzafest. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzafest mee. Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat ie. Aur haan, tu mange henge. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat of dien. आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Lexmond en Noorderloos ben je 5 minuten lang onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus... Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivarkele. Pura Parivarkele zat aan je. Oud Manoranjan Praapje. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi Sujal Umrao gezat met Surya.

Brazaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dimper Diamonds 2000 ke Abid, die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke awaaz mein hum sunne ko ja rahe hain, suniye aap.

Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna Dheerhinga, Jessica Kieren Kedar en Mies Ansch.

Sweetie, trek in iets lekkers. Kom dan de worst van altijd Sweetie proeven op Brasevest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. Perfect gekruid en altijd kraakvers. Kom proeven en ontdek jouw nieuwe favoriet. Check altijd Sweetie op Brasevest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus

0: Yes, yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm, gurm, warme brassa. Namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toete jaar hoja. De beste muziekformaties. En artiesten uit te zien op één event Brassavesper. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassavest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassavest.nl. Get it now on brassavest.nl. Brassavest. Powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder één Nederlander. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp, vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving die lawines veroorzaakte. Op Schiphol houden beveiligers sinds vanochtend ook vandaag weer 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier. Die vinden plaats rond dit tijdstip. Er volgen er nog 2, vanmiddag om 4 uur en om 7 uur vanavond. De wachttijd voor reizigers bij de beveiliging kan daardoor gemiddeld 20 minuten duren. Vakbonden FNV en CNV protesteren tegen de hogere werkdruk sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vajersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen zullen wel ook. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe... Jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa. Warung Tutti, Brassafest, wordt nog lekkerder met Warung Tutti. Geniet van Salto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warung Tutti op Brassafest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag mee.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je tussen Hardingsveld, Giessendam en Hendrikje door Ambacht 20 minuten vertraging. Er zijn daar twee rijstroken dicht door een politieactie. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio gaat helemaal los. Sunolo, Sunolo, Deer Mutker. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar in programma. Wai Shucks, die zijn naam heet Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

Arsene Wallo, Brase Vesper, Rega Oemer en Scott met Oemer Waak te zijn, Juliana en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brasafest.nl.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Nualo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Chalien, kewaas, we gaan maar kussen naar de heer.

En wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is Sabra Hekab hier op Oejalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus, GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Jia Event Center.

Ujala Radio Headlines. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Een van de vermiste toeristen zou uit Nederland komen. Op Schiphol houden beveiligers sinds vanochtend ook vandaag weer 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier. Daardoor kan de wachttijd voor reizigers oplopen. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. De betreffende persoon had het virus door een mug gebeet in Nederland opgelopen. En de Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vajersta. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Stapelwolken en periode met zon en meest droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Het is bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready. Tout te jaar, goed jaar. Voor de hottest hinderstaande event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Toet ticket grillen via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tout een jaar, hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazza Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, daar ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm, brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Moena's Cake and Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake and Boyo op Brazzafest. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele boyo. Vers homemade en met liefde gebakken. Bahut Piarse. Proef het zelf op Brazzafest. Moena's Cake and Boyo. Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners. Vorige week stierf een hoogbejaarde man onder verdachte omstandigheden, waarna ook een 2e sterfgeval aan de verdachte werd gelinkt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beide gevallen. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar 1 Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten zou dat toch waarschijnlijk niet het geval zijn. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp. Vermoedelijk zijn de overstromingen veroorzaakt door een aardbeving waarna lawines ontstonden. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Asian Mode, op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brazzafest. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.

0: gentlemen, may I have your attention, please? The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Doe je aan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brazza.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You Are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. De N305 Dronten richting Almere tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N302 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brazzaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus... Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivarkele, Pura Parivarke zat aan je. Our Manoranjan Praapje voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi, Sujal Umrao gezat met Surya.

En natuurlijk hebben wij ook op Brazzafest Anupa van Diamonds 2000. Our Anupa, ik heb aans mee. Zij dat zo'n je nog maar. Op Brazzafest is Anupa ook aanwezig. Toe je beheer.

En natuurlijk hebben wij B-Tune voor jou op 29 en 30 augustus. Brasa Vesper. B-Tune van de band. Arie Haap Kleer.

Koop je super early bird stickers via brasafest.nl. Wacht bij Aap Geriedelina. Arie he, Aapke was de himmend van Sensation.

En natuurlijk op Brazzaville Express daar hè. Mokka Singh, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokka Singh, Kewaas Mesunie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mukesh.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel verwierpen. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Er worden 384 toeristen vermist. En in de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het West-Nijl-virus. De betreffende persoon had het virus door een muggenbeet in Nederland opgelopen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Nederlandse Savi George's muziekformatie, de heetste muziekformaties en artiesten zullen aanwezig zijn op Brasa Fest. Jessica, Sensation Gear, Prashant.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mew Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Combe Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één.

wedding en events waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brasafest. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brassafest in the Summer Edition. GIA Event Center Den Haagweg. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar Brassafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brassafest. The Bad met Kieran Kedar, Misan, Bichung, Steven Kedar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Nataraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zen, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sorry Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. Tu aye, tu ganit kariye, tu ke dekhe kari, tu ke suni kari. Ja, beste DJs en dansgroepen. Get your tickets now via brassafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, gurm brassa namens Brassafest. Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juli in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we 4 maanden lang feest.

0: Met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl।
0: Restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brazzaville komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center Den Haag. India's restaurant Payal.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. Vorige week stierf een hoogbejaarde man onder verdachte omstandigheden, waarna ook een tweede sterfgeval aan de verdachte werd gelinkt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beide gevallen. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar één Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten zou dat toch waarschijnlijk niet het geval zijn. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp. Vermoedelijk zijn de overstromingen veroorzaakt door een aardbeving waarna lawines ontstonden. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ram Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brazzavest. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota sets, Viro, Gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzavest ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzavest. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzavest meer. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzavest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe... Jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, dikke, warme brassa.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik hou van Oceane Radio.
3: U luistert naar Oceane Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oceane Radio.

0: Wat een geweldige nummer, hè? Dil kya kare, kab kisi se kaha, kaise pyar ho jaye. En het mooiste is, ki kabhi kabhi aise hoi ki kohon tu ja hai, kohon tu baate. En je ziet iemand en je ziet meteen van, dit is mijn droomvrouw of droomman, toch? Direct. Ho jaye, kabhi kabhi ek jhoka mein, ek hawa mein, ek jhoka mein, één moment en het is meteen raak. Je kijkt naar elkaar en het is meteen, hè? Klik wat direct ho jayega. Welkom allemaal op deze prachtige woensdagmiddag koffietje, middagshow mee. En zometeen komt hier Anand Chandrika Singh. Jo aapse kuch baate kunnen wel hebben, hamse baate kunnen wel hebben met luchtige onderwerpen ook kerpaas direga. Dus aaj jaga hum banele party voor zijn onderwerpen en natuurlijk wat er allemaal op tafel komt hier in de studio. De headlines van vandaag. Onderzoek naar kindermarteling in Nederland. Kindermarteling, ja. Ah, hij zegt hoor, hè? De NOS vond in de afgelopen jaren zeker 12 ernstige gevallen. Deskundigen spreken van een blinde vlek, omdat signalen van langdurige mishandeling niet altijd tijdig worden herkend. Ja, we lezen toch vaker in de nieuws, dat de kinderen mishandeld worden, hier en daar. 6 mensen aangehouden in Limburg vanwege vermoedelijke online handel in illegale pillen. Sonolo, pillen, nakinie, zomaar. Hou je een keer griftaar kregen. 6 mensen zijn aangehouden in Limburg vanwege vermoedelijke online handel in illegale pillen. De politie onderzoekt de webshop Powercaps en zoekt mensen die na gebruik ernstige gezondheidsklachten kregen. In Israël zet Nederlanders het land uit. Nou ja. Israël zet Nederlanders het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken gebeurt dat vanwege Nederlandse maatregelen tegen producten uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Nederlandse gasvoorraden zijn deze winter waarschijnlijk niet volledig gevuld. Toch zijn er volgens deskundigen op dit moment weinig zorgen over een daadwerkelijke tekort. Wereldnieuws, zeker 15 pasgeboren baby's overleden bij een ziekenhuisbrand in Islamabad. Eén baby kon worden gered. Voorafgaand aan de brand ontplofte een compressor van een airconditioning systeem. Zware overstromingen in Nepal. Een plotselinge vloedgolf heeft dorpen, wegen, bruggen en energieprojecten beschadigd in het Himalaya-land. De Amerikaanse regering pauzeert wereldwijd afspraken voor immigrantenvisa. Meneer Trump krijgen. De maatregel geldt terwijl Washington de procedures voor visumaanvragen opnieuw beoordeelt. Voorzichtige beweging rond de straat van Hormuz. Iran en Oman praten opnieuw over een mogelijke tijdelijke corridor voor scheepvaart, terwijl het conflict tussen Washington en Teheran voortduurt. Ja, chalte, chalte, chalte. Aise samachar sunne ke milega. Duniya mein kya hoega. Welkom bij Ujjala's Coffee Chai Middagshow. Het is woensdag 26 augustus. Welkom allemaal. Het is een prachtige dag, een mooie middag. En Ujjala is bij jou.
1: En vandaag. Wie maakt je moe?
0: Ja, hè?
1: Wie maakt je moe?
0: Niemand toch?
1: Wie durft jou moeten maken?
0: Oh, meneer Trump, met Thakwade. Ja, met zijn,
1: meneer Wa.
0: Meneer Wa, ik dam ze Thakwade. Met zijn aals en cabulier.
1: Nou, dat je ook een mooie parhier en een parhier. Gewoon stoppen ermee, want hey, het vult alleen je hoofd. Moedig harde wegen,
0: Lloyd.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zoals vrouwen soms of mannen soms elkaar hoofd vullen. Hè? Hij zegt, meneer Trump, ook een mooie begrijpen.
1: Soms moet je iemand mijden om niet gek te worden. Soms moet je niet in gesprek gaan met iemand om niet gek te worden.
0: Nou.
1: Toen, Janito, die situaties ken je wel.
0: Ja.
1: Dan loop je liever weg dan denk je, hey, hoor man.

0: Nederland. Ujala. John Connacon met Sunayda de Rijka.
1: Zo is het, zo is het. Ja. Het is een bekend, een aangenaam geluid. het voelt vertrouwd, Lloyd.
0: Zouden mensen dat thuis ook nadoen? Hè?
1: Nee. Niemand is zo vies. Dit namor zo hamlok pila boy koi kia toi koffie. Iedereen is netjes opgevoed. Sap koi netjes pie koffie. Kali toke kaida na bar hamme na loy.
0: Wij doen het openlijk hier op de radio.
1: En wij zijn toevallig op de radio.
0: Ja.
1: Doe je gewoon big kaida wel hier.
0: Big kaida wel het mee.
1: Nou ja, in de rest hebben we wel kaida. Alleen met het drinken van koffie.
0: Ja. Nee, dan...
1: Kaidaloos.
0: Is een mooi woord, kaidaloos.
1: Kaidaloos. Kaidaloos.
0: Kaidaloos zeggen.
1: Ik heb mooi Ghana benaderd, zeg ik erover, Tjaloid.
0: Ja.
1: Kaidaloos.
0: Kaidaloos, ja, nou ja.
1: Maar ongetwijfeld zijn er artiesten die nu luisteren. Toen benauw ik ook Ghana, kaidaloos.
0: Kijk, Pajlera, hoe heet het? Kantjen of Sooner Popo had gezongen, toch? Abna Jaybe, Sasurik Hermé. Als je dat hele nummer beluistert, dat ik je allemaal om maar kon baden. In gedekte vormen kon baat om mijn heiga. Dus die het
1: hoe
0: is niet
1: je?
0: Van.
1: Wat bedoel je, Lloyd?
0: Arya bolaki abna jebe sasur ghar mein.
1: Mora sasur ki doi doi. Kaise bole? Doi doi.
0: Doei doei, ja, weet ik veel. Doei doei.
1: Doei doei wat?
0: Doei doei Maria of zo? Doei doei vrouw of zo? Doei doei.
1: Doei doei. Doei doei. Doei doei. Doei doei. Toch?
0: Doei doei. En roos roos hame dekhawe he, wagera wagera. Toen jij toch?
1: Ai, mi kado boy, hè? Toen waren bara morsuad mi tuba te chaloi. Is ab galma. Dek, hamar muri me bhajan haiga. Mujhe apne sharan me le lo, Ram.
0: Mujhe apne sharan me. Ai, mi gano se. Ja, ja.
1: Tromosom bhajan mujhe niet echt. Met te veel devotie zingen, Lloyd.
0: Nee?
1: Ik dam Shraddha Bhakti ke saath na ga yoga nwa. Mujhe apni sharan mein le le Ram.
0: Asa jo na le le. Aur tu maange hat aao aao aao.
1: Stel je voor dat Ram dat letterlijk neemt. Aur tu ke bola leis. Aur tu bolie, ey, kahe bola le le hamme Bhagwan.
0: Kahe bola le le, ey.
1: En dan gaat Ram Bhagwan tegen je zeggen van zonna. Tu apne to bolat rahe yaar. Mujhe apni sharan mein.
0: Mujhe apni sharan mein. Tal aaye le toch?
1: Dat kan hè. Ja. Tab ta kahe klaag karega.
0: Mang zomaar klaar krijgen.
1: Geloof jij in Jamdoet?
0: Jamdoet, hij gaat Jamdoet aan leven, toch?
1: Ha, toch?
0: Ah, nee, Dolly Parton, Dolly Parton, wat is het? Dolly Parton?
1: Dolly Parton. Parton.
0: Dolly Parton te merken op 80-jarige leeftijd. Parton. En dan hem boliekje van zoen. De dood herinnert ons elke keer van zoen. Je moet niet bang zijn voor de dood. Je moet wel denken, vaak denken aan de dood, toch?
1: Je moet er rekening mee houden dat alles vergankelijk is, Lloyd.
0: Ja, dus
1: je hoeft er
0: niet
1: bang voor te zijn. Je hoeft er niet op te wachten.
0: Maar denken we wel vaak aan de dood? Maar denken we wel vaak aan de dood? Ja.
1: Niet jij, hè, Lloyd. Het moet gebeuren. Het zal wel moeten gebeuren. Het is 100% zeker. Die hoiga, udinua aiga, dat je een dag weg moet gaan.
0: Ja.
1: Maar je moet er niet te veel mee bezig zijn.
0: Nee, natuurlijk moet je niet bij dus, af en toe kan je wel bij stilstaan. Elke keer word je daarmee wel geconfronteerd, toch?
1: Nou ja, je moet vooral één ding beseffen, denk ik. Dat het leven vergankelijk is. Dus, door samai jon haiga, bahut kam samai haiga.
0: Oh, is samai jon haiga, to konchi chahin karek yaaran?
1: Samai balwaan, he Lloyd.
0: Samai bada balwaan haiga. Samai bada balwaan haiga. Ja.
1: To sab kuch kin sakega dunia mein.
0: Ha.
1: Sab kuch.
0: Ha.
1: Maar samai na kin paye.
0: Samai na kin sakega. Dus, jeda samai haiga.
1: To samai jadon hoige.
0: Ja.
1: Boy, tu chahe miljoenen bigye, chahe miljarden bigye, maar tu na kin paye samai.
0: Maar jon samai het oké, die moet je goed besteden, toch?
1: Natuurlijk, hame samai isai thaiga bijvoorbeeld face karege. Hama muriyam khali hai, brasa fest.
0: Brasa fest aega, ja.
1: Nee, maar je moet genieten van het leven. Je moet harde man bolela ohi chij waloi.
0: Ha.
1: Na agoriya ki tab karab, tab hier karab kabhi. Na.
0: Ja, na.
1: Jon toke kare ke ba, chahi jon chij.
0: Ja, je
1: moet... Kijk, hoe ik bakken hoe, toen mange buitenland jij, toen mange... Ik ook Ghana opleveren, luid gezangen of goed gezangen. Toen mange Natania, ik naatje. Doe het, je leeft maar één keer, doe je ding. Maar na is een chichker, John admit, oké, gari dewe, of dat je andere mensen...
0: Nee, je moet wel de goede dingen doen natuurlijk, hè. Niet ook al, net de jam doet ook eigenlijk, ja, hè. Moet je op niet scheren met lille raam.
1: Ja, de keten aan het kijken, Charlotte. Je daagt de goden uit nu, hè? Je bent aan het
0: Nee. Nee, dat gaan we niet doen.
1: Sla je mond, Mohap en Marap.
0: Ja. Dat zei je vroeger, hè? Mohap en Male.
1: Mohap en Male. Ja, dus pijlen, als mensen er vroeger waren. Ik weet niet of het nu nog gebeurt, hoor, Lloyd. Maar mensen die iets moesten afzweren. Die op zijn hem nakker hebben. तो आदमी जाने ऊपर नीचे उठत बैठत रहा तो कान पकड़ के उठे बैठे समझे
0: कान पकड़ दे क्रिएट आउट स्ट्रफ या कनवा पकड़ है dan moet je op en neer.
1: Nee, maar oudere mensen. Oké, dat kinderen dat moesten doen. Oké, dat is iets anders, maar oudere mensen, dan ik daar op ik het toch. Ik op pjekker.
0: Ja.
1: Dan gaat hij nu aan die vrouw zeggen of aan die saas of sasoer van zo'n na. Hem beloof kari laat je aad zijn napie. Maar dik, hem kan pakken ke apen, hè?
0: Dik, je bijna maar vijf, want daar wil ik je bij staan.
1: Ja, ik ken mijn naam, dik, je tot een los
0: pier. Tot een los pier, ja.
1: Dan is die man het weer vergeten.
0: Trouwens, ik las iets over...
1: Ik koffie eigen.
0: Ja, laten we meteen die slurp geluid even maken hier op de radio.
1: Dit hoort er eerst bij,
0: Ja.
1: Ganti. Ik heb koffie ke ghanti loit. Ab bhi jaane bole to kar ghanti baja debe hum. Is echt van die uitspraken waar je niet meer stil staat. Ook een ghanti baja debe.
0: Dek, hum log ke itna jabardast fan hai Malita. Malita is momenteel in Turkije, Antalya. Aur wahan pe
1: hum log ke chhod ke
0: gal wahan pe sune, ma vakansi gal khai. Gal vakansi khai to.
1: Gel waar Ujala sune.
0: Ujala waar we sune en vakantie gemaakt bij Kahega. Nou, leuk om naar jullie te luisteren in Antalya. Leuk lach, ik lach met jullie mee. Nou, dat is het mooiste wat je kunt hebben als je kunt lachen met ons.
1: Ja. Ook dat hebben we gehoord, hoor, Lloyd. Dat jullie een aanstekelijke lach hebben, jongens.
0: Ja,
1: wacht
0: ja.
1: Lloyd, ik zo niet.
0: Ha.
1: Je wilt toch een vieze koffieslok?
0: Ja, natuurlijk. Zonder die vieze slurp kunnen we niet verder.
1: Nou, moeilijk niet, hoor.
0: Dan is het...
1: Lekker, Lloyd. Dankjewel.
0: Lekkere barista koffie, hè? Zoiets.
1: Lekkere koffie, echt waar. Ik, dus koffie, hè? Rakam koffie bij je, Lloyd.
0: Rakam koffie?
1: Je kunt, los van merken, hè? Natuurlijk zijn er heel veel merken. Maar je hebt dus roerkoffie, daar kun je gaan roeren. De koi piega met melk, koi piega met poeder, melkpoeder. Sommigen drinken zwart, sommigen met suiker. Sommigen drinken met, ik weet niet, een smaakje erbij. Maar rakam koffie, dikbaar, hè? Doe niet aan mee.
0: Ja, en een van die raarste koffie die ik heb meegemaakt. Of ik baat, als je naar Bali gaat. Volgens mij is het in Bali, hoor. Bali meegegaan, ik wil januari, ik wil rat of wat dan ook. Die eet die koffie, hoe noem je dat? Die koffie...
1: Azië mee, hè?
0: Zo kalen we het, van huggelen we het. En dan wassen ze dat, of weet ik veel. Amerika had je dan
1: Het is gewoon de poep van een kat. Ja. Een mooi symbool. Katwakke ontlasting, John Heiga.
0: Ja, en dan ooit kabelen, malekerke, pico, fibie, wel een paar bizar, hè?
1: Lloyd. En dat ding is extreem duur, hè?
0: Ja, ook dat nog, hè? Ook dat
1: dus
0: nog.
1: Die kattenkoffie, van poep gemaakt, ontlasting gemaakt van dat ding.
0: Ja.
1: Hoe halen mensen dat in hun hoofd, joh?
0: Maar hoezo?
1: Maar dus, dat ding is een delicatesse. Dat ding is duur.
0: Maar wat gebeurt er dan? Je koffie, bonen, lille wegen en dan poept die dan eruit. Wat gebeurt er dan in het lichaam van die kat of zo? Kika hoi, is dat bijzonder, hega?
1: Salmonella. Nee, maar wat jij zegt, iedereen die daar is geweest in Azië, in elk geval inderdaad op Bali heb je dat volop.
0: Ja.
1: Dan ga je naar zo'n koffieplantage, tussen aanhalingstekens. Eigenlijk is dat gewoon een toerisme. Hartstikke leuk, ze pakken je helemaal in.
0: Je betaalt ervoor.
1: Koffie. Nee, je krijgt de 20 soorten koffie gratis om te proeven.
0: Ja.
1: Dus ze pakken je helemaal in. Ze weten precies wat je moet doen.
0: Ja.
1: En daarna gaan ze je brengen en uitleggen. Koffiejakken, ze hebben Nehiga.
0: Ja.
1: En dan denk je van deze mensen hebben zo hun best gedaan.
0: Ja.
1: Garib en Mibetjaren.
0: Ja.
1: Laat ik ook iets kopen.
0: Man.
1: Dan hebben ze je daar waar ze je willen hebben.
0: Een koffie heb je lijkt naar hier.
1: Een rommel. Maar dan zie je die katten daar gewoon op die balustrades.
0: Ha.
1: Dus dan zie je die katten links en rechts.
0: Ja.
1: Doe je 10 god, toch de kwega. Je mag het niet aanraken, je mag het niet aaien, maar je gaat op de foto ermee.
0: Ja.
1: Als je toen mangje oekine, dan kost het misschien €50, €60 per kilo.
0: Belachelijk.
1: Dan denk ik het Boy, hebben we je paisab haras saman bhi loy? 50,000, 50,000. Dan hebben we abbeg ook goed naar letti. Ik zou niet eens een druppeltje nemen van dat ding. Maar er zijn mensen die dat doen, hè? Die vinden dat geweldig.
0: Ja, nou ja.
1: Maar kaviaar bijvoorbeeld, hè?
0: Kaviaar, ja, kaviaar.
1: Mensen eten toch kaviaar?
0: Ah,
1: Bahut mooi, bahut bisal, chichbole.
0: Ja, voor het hogere segment, hè? Mensen
1: ik
0: die...
1: Ik vind het verschrikkelijk.
0: Maar handen niet kaviaar, kan ik kailiki na kailiken. Maar hoe proeft het? Wat proeft het, hè?
1: Nou, poep. Toen kan je, gewoon niet eten.
0: Vreselijk.
1: Mensen maken van iets een delicatesse, omdat het moeilijk te vinden is.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is dat heel raar, dat je daarvan een delicatesse maakt.
0: Ja.
1: Het is moeilijk te vinden, maar betekent niet dat het goed is of lekker is.
0: Ja.
1: Het is schaars, well, so be it.
0: En mensen
1: maar alle schaarse producten zijn duur.
0: Ja.
1: Dat is het probleem. Trouwens, over schaarse producten gesproken, Lloyd.
0: Ja.
1: Heb net een bericht, Dick Liwati.
0: Wat je? Kom bericht.
1: Ik dan vers van de pers. Jaap, hij gaat uit Nederland.
0: Jaap.
1: Jaap heeft 40 baris ke upadhis ban yahan pe geologie, ki kahin konji, Utrecht mein. Toh chal gaya Canada, Canada ke baad chal gaya Suriname.
0: Arre? Suriname.
1: En nu komt hij.
0: Ja.
1: Diep in de jungle van de Surinaamse jungle.
0: Ja.
1: Dus diep in de Surinaamse jungle. Heeft dat bedrijf van hem, althans waar hij voor werkt, een Canadees bedrijf, Miata Metals.
0: Ja.
1: Heel veel goud aangetroffen.
0: Arie?
1: Sonake bouchar.
0: Apka hoiga.
1: Jaap, ab na jai sa naam chorke.
0: Ab na jai chorke sa naam, maar dan.
1: Barka goud voorraad. Ja, nee, kan voor de mensen die Suriname goed kennen. Sela Creek.
0: Sela Creek ken ik niet.
1: Dus geen Cola Creek, maar Sela Creek.
0: Maar waar is Sela Creek?
1: Boy, hebben mijn apotje, maar Aukaners, ke dorp Cuba.
0: Ha.
1: Dus Saramakaners, Aukaners, toen jij negat had. Toen pijlen toch?
0: Ja, ja, ja. Toen ze pijlen zijn naam.
1: Pijlen. We hebben meteen even dat getest. Je weet wie Aukaners en Saramakaners zijn. Dat weet je in elk geval toch? Baron, Bonnie en Solikeur.
0: Dus
1: beleggers hebben al 31 miljoen erin gestoken.
0: Oh ja.
1: Hoe vind je die?
0: Dat is heel veel geld.
1: En ze gaan goud ontginnen. Etenabole sona.
0: Sona ke bouchar. Maar dus waar IJsne Hamlo Kable Lutaila door andere mogendheden die daar komen. En dat is toch wel zonde, hè?
1: Andere mensen worden er beter van en rijker van. Suriname gaat er helemaal geen vruchten van plukken.
0: Zeker niet.
1: Integendeel. Integendeel, zo'n milieuschade, Regaloid.
0: Oeperse.
1: Dat is niet te overzien, voor die paar miljoenen.
0: Maar is dus, er een keer visum, of visum, keer is er deze kabel vergunning om daar te gaan ontginnen?
1: Bauta, of hoe heet die man? Ronnie.
0: Oh, hoe doen we deze?
1: Zeker, ja. Oh, is dat maar eens een keer hoe je het
0: is op die soort in Namibië.
1: En daarna liep het ook door. Volgens mij onder Chan liep het ook door. Dus er wordt geen paal en perk gesteld, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus Sela kreeg met Hardam zijn zona Milatra. Maar op Kaske Milega, sinds 1920 Bolewaanpe Milatra, heer zona.
0: Ja.
1: Nu, 100 jaar later, hebben ze ontdekt de echte Eldorado in Suriname.
0: Ai. Dus ja, dus.
1: Aptamasa.
0: Dus zona. was de Somme Silicariga. En daarna laten ze een heleboel smerigheid, milieuschade, Jonhoiga, Tjorke. Dan ja, Suriname.
1: 28 ton goud. Lloyd.
0: Is veel geld. Is veel,
1: hè? 28 ton.
0: Is heel veel geld. Is heel veel goud.
1: 1 ton heiga 1000, toch?
0: Maar is dat hier?
1: Zo toch? Kitna sona heiga? Chali saare, froisi ho jaye ja.
0: Hum log direct froisi.
1: Chali hum log Seila Creek mein.
0: Are, garun bas aaye jawa. 1 kilo hum log ki mili, to hum log santosh kar lebe. Hai? Santosh.
1: 1 kilo, wij zijn snel tevreden. Kinderhand, kinderhand is snel gevuld. Dekle to? Ohi bat ja heiga.
0: 1 kilo is al meer dan voldoende. Nou ja, hè? Maar het is wel heel veel goud wat ze daar gevonden hebben. Maar ik bericht wat ben net bieter aan je dus.
1: Ha, net. Sona kitna sona hai Suriname desh.
0: Sona kitna sona hai ga.
1: Vreselijk. Tel bhi bharal ba, tel bhi bharal ba.
0: Maar Suriname...
1: Dus
0: hier
1: probleem ho hai ga.
0: Ja.
1: Aage tu bol loit.
0: Namali, ja... Suriname is een van de rijkste...
1: Dit is geen kattenkoffie hoor, dit is geen
0: kattenkoffie. Suriname is een van de rijkste landen ter wereld. Als je zo wil bekijken, qua grondstoffen en dergelijke... Maar ja, Suriname heeft nu geniet gekregen van die grondstoffen. Olie, John Hega, Sona, John Hega, aluminium, John Hega, bauxiet, John Wapen Hega. Ja, het is toch zonde. Lakri, John Wapen Hega. Er is zoveel in Suriname. Alleen we hebben niet de juiste mensen die dan het land verder kunnen helpen.
1: Ja, ik heb er mee hem ook wat jij zegt, Kila. Roach. Maar we gaan het niet doen. Suriname, kijk, haal sapko Janega. Toch? Natuurlijk, yeah. Hele bronnen, de heer. Eigenlijk zou het land heel rijk moeten zijn. Althans, yeah. De mensen die er wonen. Maar het tegenovergestelde is waar. Het is allemaal corrupt. Het is echt niet goed geleid. Er zit geen idee achter. Ze doen maar wat.
0: Yeah.
1: Intellectuele John Haiga, John Raha of John Bachalba. Ohusa Bhagega, zijn naam, Chor. Dus ja, er is een brain drain in dat land.
0: Brain drain.
1: Ha, bara moeilijke situatie. Ja.
0: Nou, Hamdikila, ik kon het ook even met je stoere bril afgelopen weekend. Goedemiddag.
1: Moeilijke naam, maar bril, wat?
0: Goedemiddag, Lloyd Arendt. Ik luister vaak naar jullie koffie chai. Ik zag Arendt bij Milan met zijn stoere zonnebril. Jesse, jong boy, lekker er haar. Ik zie jullie misschien daar deze
1: week.
0: Wat dat wordt gezellig. Komend weekend. Komend weekend. Ria Pirajga Amsterdam mee. Niet Amsterdam. Ria uit Amsterdam gaat naar Brazza in Den Haag. Dus dan absoluut ook een zonnebril wel kijken per jaar.
1: Lloyd, tu barur verifikarega. No toke barwena, ma tu kama verifikarega. Wachti. Correctie, zonde valo. Dit gaat fout. Lloyd verft zijn haar nooit, want hij heeft geen haar. Dat is ook een hele probleem. Wana haiga.
0: Jeta bara sab khailis van.
1: Am apne ke dekhli video wap eto. Normaliter kijk je niet goed. Dus mensen hebben gelijk hoor.
0: Ja.
1: Begin bij jezelf. Ga zelf eerst in een spiegel kijken voordat je commentaar levert op anderen. Dus wij doen dat niet. Hamuna Karila, ik kijk ook niet in de spiegel, eerlijk gezegd. Ik heb daar geen tijd voor. En ik ben niet ijdel genoeg, toch?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk moeten mannen ook een beetje ijdel zijn. Ze moeten ook een paar minuten voor de spiegel staan. Maar hamlo ook toch sarike.
0: Nee, maar elke man, vrouw moet verzorgd de deur uitgaan.
1: Ja, maar hoeveel minuten besteed je eraan, Lloyd? 1 minuut?
0: Ja,
1: zoals crème legale, het geur legale,
0: ja,
1: is politieke
0: dat is wel
1: donker.
0: Zo. Wij mannen zijn snel wat daarin. Maar ja, heb ik een
1: maar we moeten eigenlijk 3 minuten besteden.
0: Heb ik ook ouder tegen? Als je koets hoest op jaar, ik hoor.
1: Ik ouder.
0: Ik ouder. Sub ouder. Brasa fest. Dit naar ouder Brasa fest zijn. Toch? Die gaan 3-4 dagen van tevoren op een bar benoemen. Op een...
1: Such Dutch
0: keer. Op een bar benoemen. De PJ op een... Hoe noem je dat? Die nagels. Hatwakjes, subtitje. En dan in orde kriegen. Al die nagels moeten goed eruit zien, toch?
1: Manicure, pedicure.
0: Manicure, pedicure.
1: Je wordt naar Janega,
0: Lloyd. Arie, tjaherwa, wie tjahenka. Subtitje, hij mooi rijke, toch? Dat toetje je je brasa vest.
1: Ja, maar zo hoort het ook.
0: Adamien keke halen.
1: Adamien, sarike. Dus ik kijk naar mezelf in die video's. Laatste dagen, toen ik een video IMDK online.
0: Toen in een barca sterren, helemaal afgelopen weekend.
1: Dus ik kijk naar mezelf, ik denk van, boy. ben wel een beetje grijs geworden.
0: Dus,
1: hoor.
0: Dus het mooie ervan is, dan hoor je, dan hoor ik jouw stem hier bij Ujala. Dan de hele dag door. Eigenlijk hoor je mij ook, maar ik hoor jou dan. En dan hoor ik jou op een andere station ook nog. He, die mensen denken van, ham schakel, kun je van Ujala naar een andere station, dan horen ze je daar ook nog.
1: Dat is goed, dat is goed. Maar dat is positief. Maar waar ik van schrok, Lloyd. Omdat je bijna grijs ogen jaar.
0: Toen grijs ogen ja.
1: Kom dan aan het reed naar grijs ogen jaar.
0: Einwan, toen had ik het.
1: Apamjaila, nu gaat het goed kiezen, kuch.
0: Ja, begin.
1: Apamjaila, kuch. Kuch kienun, kieb bij hem laila. Kahun se, hem laini kahan. Kon dukaan me, Saharia me mili kuch. Apamjaila, Sahar. Dus de mensen die naar Almere Sahar komen, die gaan we daar zien zometeen.
0: Ja.
1: अब हम जाएला कुछ खोजे वहां पे ब्रिल क्रीम नुगत एक भी नहीं बात मैं कुछ तो लगाओ एक परिवार वहां में यार
0: या सेकर सेकर सेकर नहीं आई कैन
1: बोल कुछ ना मिली तो को स्पाइट बस किन ले सारे के खून एक्शन में जाए के स्वार्थ स्पाइट बस ये स्पोइटा हेर भी नहीं
0: सुन हम आज सुबह हम दूसरे सुबह से हम तम राज्य सुनी लेला दन दुख उजाला आन एंड होर को न्यूज़ अब टू है ऑफ उजाला एंड दन एक ब्रिक व्हाट मैं ऑफिल वाफन आई थिंक फन इनडेट की काबले dus deze meisje waar het heel hoog is. Het gaat over kindermishandeling. Hè? En dan in Nederland gebeurt het ook vaak. Maar je hoort wel af en toe wat. Maar iets wat voor mij zjada hoog
1: is. Bara lekkere koffie, Lachalo. Dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Nou, zjada na hoog is gelukkig. Nee, maar het probleem was. Ja. Het gebeurt dus stiekem.
0: Ja.
1: Het min na jaan pauwe vaak. Kika hoog is gezin waarmee.
0: Ja.
1: En die kinderen... die moet je eigenlijk beter kunnen monitoren. Dus datratra John Haiga, vriendjes John Haiga, buren John Haiga, familieleden, maar vooral de juf en de meester.
0: Ja.
1: Die hebben elke dag zo'n kind in hun klas, zeker, als het
0: zeker.
1: Goed is.
0: Ja.
1: Dus als je daar een beetje goede band ontwikkelt met je leerlingen, dan zie je het wel en dan kom je er wel achter dat er iets niet goed is.
0: Ja.
1: Dus alerter zijn, eerder signaleren, eerder ingrijpen. Dat soort dingen moeten we toch een beetje beter gaan doen.
0: Maar Anne, met die signalen, zijn die niet een beetje verspreid? Scholia, hulpverleners, artsen, jeugdzorg.
1: Ja, maar iedereen heeft daarin een taak.
0: Ja.
1: Je kunt niet zeggen van Kali dat Tarawak Tjaikjelke.
0: Ja.
1: Of Kali Mai of Babke Tjaikjelke. Nee, iedereen
0: maar
1: moet
0: wie,
1: een beetje opletten.
0: Maar wie ziet het hele verhaal van... Hey, ik ga erom mee, ik ga ze erom mee, kus garbar hega. Wie is het
1: centraal?
0: Nee,
1: je kunt alleen maar signaleren. Je kunt alleen maar signaleren.
0: Ja.
1: Je kunt alleen maar zeggen en een melding daarvan maken van zoon. Hame vermoeden hega, op basis hiervan. Ki u garwa me u larkwa ke saman pite hega. Or marega, or mishandel karega. Dus dat is eigenlijk iets wat elk mens zou moeten doen. Maar het probleem is, we kijken niet goed naar elkaar. We zijn zo met onszelf bezig. Die hem ook na mooiste kjaal karila, die of het goed gaat met iemand anders. Soms zie je ook iemand zelfmoord plegen, Lloyd. Waarvan je achteraf hoort van, man, ik zag er niet aankomen.
0: Ja.
1: Adam, jij hebt ook dan mooier, Adam, jij hebt ook dan vrolijker af. Weet je? Maar dat betekent dat wij signalen gemist hebben, kennelijk.
0: Ja. Ja.
1: Dus kennelijk waren we zo met andere dingen bezig dat we dat gemist hebben. En af en toe kan het inderdaad voorkomen dat iemand iets doet zonder enig signaal vooraf. Dat kan.
0: Ja.
1: Maar meestal zijn er wel signalen, hoor. Iemand die extreme dingen doet. Iemand die een ander gaat vermoorden. Of abedek ego admi, net kebadba.
0: Ja.
1: Kon een dorpoem in Nederland mee.
0: Ja.
1: Adam jagel auratia ke maadharis. Auratia ke maadharis. Or abne ke bhi apan jaan bhi lelees. Weet je, dit soort dingen moet je toch een beetje mijlenver zien aankopen. Zou ik bijna denken.
0: Ja.
1: Het gaat niet goed in dat gezin. Om wat voor reden dan ook, hoor. Soms heeft die vrouw een andere man. Of weet ik veel wat. Die man kan het niet verwerken dat die vrouw een andere vriend heeft. Dat soort dingen liggen er vaak ten grondslag aan, Lloyd.
0: Ja, maar ja.
1: En
0: goed,
1: dat zie je aankomen, hoor.
0: Ja, en
1: enigszins.
0: En toch kon ik bij de organisatie heet, je hebt al die signalen binnenkomen. Hè? Misschien is het een centraal punt. Of ze reageren niet, of ze reageren te laat. Of,
1: Wat is dat nummer? 113, toch?
0: Hamrena is zeg ik.
1: Toch?
0: Hamrena.
1: Volgens mij, als jij moordneiging of hoe noemen ze dat? Zelfdoding.
0: Ja,
1: dan moet je 113 bellen, volgens mij. Maar het punt is, wat ik wil maken, Lloyd, we moeten beter op elkaar letten.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: Nou, ik kan niet even naar het hele onderwerp gaan. We hebben een aantal onderwerpen gisteren behandeld. Maar voordat ik naar die onderwerpen ga, of wat, wil je zeggen?
1: Nee, nee, bol.
0: Nou ja, voordat ik naar die onderwerpen ga. Dus
1: Mahase.
0: Hebben we ook woorden die Mahase? Je kent dat woord? Mahase, Mahajan. Wel mooie woorden.
1: Ik kwam op een afgelopen weekend kwam ik een meneer tegen.
0: Ha.
1: En ik dacht er heel even aan net.
0: Ha.
1: Van als ik die man vraag hoe gaat het met u, zegt hij altijd Latte Parte.
0: Latte Parte.
1: Latte Parte. Echt, die man heeft dat altijd op die manier gezegd. Latte Parte.
0: Latte
1: Parte.
0: Latte Parte.
1: Ik weet niet waar het voor staat hoor. Ik weet,
0: als mensen het weten.
1: Toen Janet kon soms admi bole, hoe je wat hoor. Latte Parte.
0: Ja, misschien betekent het dat gaat goed. Ja, challenge.
1: Vijay luistert nu, Vijay gaat zo meteen vertellen.
0: Vijay, hem lukt het toen betaalde, want hem lukt er niet een paar baartje uitje doen mee.
1: Dus ja, is dat zoiets hem lukt.
0: Hey,
1: dus
0: ja, Brassafest mee. Het is niet heel artiesten eigen. En ik kan al die namen noemen. Sanjay, Jodhaan, Mukesh, Nand Kumar Singh. Maar één van de artiesten is die ik naam
1: wel voetbal toe zat naar mond bos aan ik
0: Omar Waghi te zijn, Nizam Waghi te zijn,
1: Kahir ook net een mooi naam
0: Kieran Kedar, Lady Sanjana. We hebben Tira Gozal, erg jong, maar ze kan goed zingen en goed dansen. En we hebben Sujal Umrao Siwam Rajaram. Maar een van die artiesten is Omar Waghi te zijn. Toen besef ik kreeg je ook er gaat in kitna leuk maar bij eigen.
1: Ham na Janila.
0: Toen had Janila, ja, ik denk die man heeft zoveel fans, zoveel aanhangers, zoveel mensen die opgegroeid zijn met Omar Waghi te zijn. Ken had Janila ook?
1: Nee, maar die andere jongens hebben toch ook heel veel fans?
0: Ja, natuurlijk, maar Ihe wel exceptioneel.
1: Ik hoor iets doorklinken bij jou.
0: Dit is exceptioneel.
1: Dus Tuba tegen fan ook?
0: Nou ja, fan. Ik ben fan van iedereen hoor. Het is niet ook een speciaal. Ook er gaat hij helemaal niet. Maar ik ben voor iedereen natuurlijk kom ik daar. Maakt niet uit.
1: Ja, maar
0: Ham Sotila. Ik heb een keertje een show van hem gezien. En dan zie ik hoe mensen zo dol op die man zijn.
1: Wel leuk hè?
0: Ha.
1: Maar artiesten, Lloyd, Hamar Dambolila. Hindustanische artiest John Bahamlokke Beach mee. Die kunnen er niet van leven. Je kunt niet rijk worden. Nah. Je kunt helemaal niks ermee.
0: Nah.
1: Dus ik ga die toekarega dat mensen van je houden.
0: Yeah.
1: Dat mensen je liefde geven. Dat mensen applaudisseren van jou. Dat mensen uitspreken ook tegen jou dat ze je goed vinden.
0: Yeah.
1: En dat moeten we doen tegen alle artiesten.
0: Yeah.
1: Na ego, oké. Sapko ik hem ook deja udarja.
0: Tuurlijk.
1: En die egaars. Laten we iedereen, al die of ze jong zijn of oud. Er is één artiest bij van 13 jaar maar, hè?
0: Oh ja, ook er kan aan mee.
1: Die gaat optreden.
0: Verdien of...
1: Dus ik bedoel, laten we iedereen waardering geven.
0: Ja,
1: zodat de kinderen,
0: tuurlijk.
1: Maar ook andere artiesten verder kunnen doorgroeien.
0: Ah.
1: Ze willen niks van jou. Ik kosies door naar Mangega als publiek. Hoe Mangega door PR, hoe Mangega door applaus.
0: Ja.
1: Laten we ze dat vol geven komend weekend tijdens Brassafest.
0: Ja.
1: Hato? Hij wat jaren zo neem aan
0: Ja. Je hebt het heel mooi omlijst. Oké, tiek. Je had een heleboel
1: onderwerpen. Dus als je naar buitenland gaat, we zijn net collega Bali.
0: Ja.
1: Of Thailand. Of India.
0: Vietnam.
1: Dus hoe heer des one mee hoi zakega. Dat je tegenkomt, maar ook in Turkije.
0: Ha.
1: Dichter bij huis komt dat extreem vaak voor. Maar ham Geili een paar jaar terug naar... hoe je dat ding, joh? Dat prachtige eiland. Kan er even niet op komen. Malediven, Lloyd.
0: Ha.
1: Dus op Malediven kwam ik het ook tegen.
0: Ja.
1: Malediven. Maar ook in Turkije kom ik dat tegen. En Sunewalo, ik ga vertellen wat ik dan tegenkom.
0: Ja,
1: want misschien heb jij dat ook meegemaakt.
0: Nou.
1: Je landt daar op de luchthaven.
0: Ha.
1: Je moet naar een oord toe of naar een hotel of aan te boeken. Maar je komt in een vreemd land terecht.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een taxi nodig.
0: Ha.
1: En nu gaan die taxichauffeurs een spelletje spelen met je.
0: Atcha.
1: Gebeurt ook in Amsterdam, dus volop.
0: Ze maken,
1: en dat noemen ze de handremmethode.
0: Oké.
1: Handremmethode. Ja, wat is dat? Lloyd, tjoin, maar moet je hem kijken.
0: Ik weet ook niet wat hier gebeurt. Ik weet niet wat dat was.
1: Handrem, ik kon een taxichauffeur hem een jam krijgen.
0: Dus, ik hoorde dus het ook
1: wat
0: opeens.
1: Doen ze? Ja. Wat doen ze? We gaan even terug naar... Ik heb dit meegemaakt in Malediven bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Heel extreem, heel extreem.
0: Ja.
1: We waren daar met een kinderen, hè, gezin. Dus je hebt best wel veel koffers.
0: Ja.
1: Je hebt best wel veel spullen.
0: Toen Malediven wel kijken regelijker.
1: Arier, romantisch toch?
0: Oh, tja, oké. Okay.
1: dus je wil het liefst één taxi hebben, een grote bus.
0: Ja.
1: Want al die bussen staan er.
0: Ja.
1: Waarin al je koffers kunt zetten, dan kun je gaan.
0: Ja.
1: Nou, wat denk je? Dan wordt er gezegd, nee, dit past allemaal niet. Dus allemaal afgesproken werk daar. Hè?
0: Ah.
1: Dus je gaat met de eerste chauffeur praten. De eerste in de rij.
0: Yeah.
1: Tobolina, na hoi ze kega. De tweede wel is wat je tobolina. Toch het je gaat doen, busleuweke. De derde wel is bolieta u weiger karibhi. Dan gaat de prijs omhoog.
0: Yeah.
1: De ego bepaalker dega, je moet €40 betalen bijvoorbeeld. Yeah. Terwijl je weet, je hebt het gelezen, dat het €10 moet kosten.
0: Ah.
1: Maar nu gaan ze je tellen toch? Omdat raad je toe aan je
0: tuurlijk, je bent maar moe, je wil snel naar je hotel.
1: Je wil weg. Mm. En nu moet je twee keer €40 betalen.
0: Boy.
1: Dus die taxichauffeurs in heel veel landen zijn corrupt. Maar in Amsterdam gebeurt het dus ook. Dus daar, wat gebeurt er? Je hebt die standplaatsen in Amsterdam.
0: Ah.
1: Die taxistandplaatsen staan ze achter elkaar.
0: Ja.
1: De eerste wali, die trekt de handrem aan, als het ware.
0: Ja.
1: Dus toen ook een lege jayye. Dat toebolie hem mangila jay Prinsengracht. Bijvoorbeeld een rit van 10 minuten maken.
0: Ja.
1: De rit wat behoort schotter hinnen. Dan gaat hij weigeren. Dan gaat hij zeggen, na karabeo ritwa. Dan stuurt hij je automatisch door naar de volgende.
0: Ja.
1: Dan gaat die volgende ook weigeren.
0: Mm-hmm.
1: Of die gaat zeggen van, luister nou. Eigenlijk kost die rit misschien wel €20. Maar hem door €40 met een toketje laten bij.
0: Ja.
1: Maar die eerste heeft jou toch geweigerd. Dus dan ben je al bang.
0: Yeah.
1: Dus dan denk je van, hoe zou we weigeren? Kan je,
0: snel naar mijn hotel.
1: Dus dan betaal je twee keer de prijs omhoog.
0: Ai, jongen.
1: En die methode, dat is schering en inslag in Amsterdam. Maar in Turkije hetzelfde probleem. Ja.
0: Dus doe niet af en met je zwaaien.
1: Een paar jaar terug om Gali Istanbul. Je kunt niet terugreizen als je niet extreem veel geld betaalt. Terwijl het misschien een rit is van 2-3 kilometer maar.
0: Ja.
1: Ze weigeren gewoon.
0: Maar kun je niet van tevoren ergens een taxi boeken? Dus dat je dus niet hoeft te gaan hosselen.
1: Want bij Uber, Grab, hoe kun je nou mooi kamaaien? Het is één corrupte bende, echt waar.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dit noemen ze de handremmethode in Amsterdam.
0: Dan kan je, maar wat kan je eraan doen?
1: Taxichauffeurs.
0: Wat kan je eraan doen?
1: Niks doen.
0: Je kunt
1: helemaal niks doen. Nee, okay. Je kunt ruzie gaan maken, maar je lassie.
0: Oké.
1: En het kabinet gaat dat nu onderzoeken. Hoe vind je dat? De regering. Dus niet de gemeente Amsterdam. Dus probleem van Barkaiga, Lloyd.
0: Ja.
1: Er komt een landelijk maaiveldonderzoek nu.
0: Maar het kabinet heeft andere dingen aan hun hoofd.
1: Nee, dit gaan ze echt onderzoeken. Dat is geen grap.
0: Oké, prima dat ze dit gaan doen. Maar er zijn nog wel belangrijke dingen natuurlijk. Dit kunnen ze ook overlaten aan anderen. Maar ja,
1: dit moet de gemeente oplossen, vind ik. Maar goed,
0: vind ik ook.
1: Kennelijk is het zo ernstig.
0: Ja.
1: En krijgt de gemeente het niet onder controle. Dus de Rijksoverheid gaat het nu oppakken.
0: Ja.
1: Tegen Aurat Heiga, Bechari.
0: Ego Aurat.
1: Of Bechara, ik weet
0: ego
1: het niet.
0: Ego
1: Aurat Bechari.
0: Ha.
1: I verhalwa ego aurat ke over jaiga loit.
0: Ja, trouwens over Lutte-partij gesproken, betekent sommige dagen zijn goed en sommige zijn slecht.
1: Dik letto.
0: Ja.
1: Upanietje, links rechts.
0: Ja, dus ja, oké.
1: Dus ego aurat heiga maharani.
0: Ja.
1: Op jaar is ego 61 jaar ke admis hè. En nu is ze aan het scheiden. Maar ik probeer haar leeftijd even te zoeken, hoor loit.
0: Ja.
1: Maar ze is nog redelijk jong, kom op parlire, maar ik kan het nu niet zien.
0: Maar dan mia buruwa heiga?
1: 61 jaar.
0: Boulevard 61. 61 is toch 40 tegenwoordig?
1: Ai, zo is het.
0: Ja.
1: In elk geval, nu komt hij.
0: Ja.
1: Die vrouw zegt dus in Amsterdammetje, van Sunna, waar we zijn getrouwd, Adhapa is Wahamarba. Ze hebben €4 miljoen, dus afrouw kiest €2 miljoen.
0: Zo.
1: Ja, 2 miljoen heeft ze meegekregen bij de scheiding.
0: Ze hoeft niet meer te werken.
1: Nee, maar nu zegt die vrouw van wauw, ho, dat is niet genoeg.
0: Ja.
1: Mijn man verdient 40.000 per maand. 40.000 per maand hè, verdient die man.
0: Ja.
1: Dus ik ben een luxe levensstijl gewend. En dat moet ik kunnen bekostigen, straks na de scheiding ook.
0: De kletter, dus wat met uw kabel wordt hij helemaal kaal geplukt als je
1: ook, ook een naam, heb partneralimentatie, Lloyd. Toen ja, een mooi woord, maar partneralimentatie, juist woord.
0: Nee, ja, ik ken maar luister, de partneralimentatie, kinderalimentatie, hè? Hi.
1: Juist, hondenalimentatie. Maar wat die vrouw nu eist, hè?
0: Ha.
1: 12.000 euro per maand extra.
0: Ai boy, serieus.
1: Dus ze heeft al 2 miljoen gekregen.
0: Ja. Yeah.
1: En ze wil gewoon nog 12.000 euro per maand hebben extra. Mikado. Hoe vind je die?
0: Is erg. Maar, hè,
1: maar de rechter zegt nu van luister nou mevrouw, dat ding is veel te gortig.
0: Ja.
1: Ham toch het jaar gejaard, wel. Dus ze gaat toch nog 4.000 krijgen hoor, per maand. Hoe vind je die?
0: Dus 2 miljoen en dan ook nog 4.000 per maand ook nog erbij krijgen. Is toch niet te geloven?
1: Toen hun kon een moesje op een gelema pillen.
0: Maar met je wel wat kine keer periga, op hem zelke periga kon een mahanga rasta mee zijn. Kon een milje hem mee, dus er aan bjakers kila.
1: Ik heb al je moet een fout. Toch ik een fout, die kan ik per je.
0: Maar dan vraag je je toch af, die man, waarom trouwt die dan? Hè? Waarom trouw je dan?
1: Nou ja, zo'n als je van iemand houdt, dat trouw je toch. Maar die man is ook getrouwd in gemeenschap van goederen.
0: Ay, mi gado, sub.
1: Dus het is een slimme man. Het is een zakenman.
0: Waarschijnlijk toch niet zo slim.
1: Hamboli na piar me. En mi dub ja higa loy.
0: Na piar me andau ja look.
1: Andau ja higa. Maar je de mia dub gera piar me. Usoche don hama jeevan saath hi mil gaya ba. Ye auratiya kabhi hame chhod ke na jayega.
0: Jeevan saath hi saath me rehna hame kabhi chhod ke na jana. Hè?
1: Ai, zo is dat ding. dus een ego echtpaar heiga.
0: Ha.
1: Us op een kego ghar heiga, ego villa.
0: Ja.
1: Van 2,6 miljoen.
0: Ja.
1: Amsterdam mein.
0: Ha.
1: Amstel pe to, tu jane Amstel kahan ba?
0: Ha, ha, ha.
1: Vlakbij Amstel.
0: Hama darin hai, ha.
1: Ha, tor 5 minuten tor se.
0: Ja.
1: To. Dus die mensen hadden die villa verkocht aan iemand, maar terwijl overdracht wat bij bezig raha, zijn de krakers ingetrokken.
0: Oh, de.
1: Nu zijn krakers heel erg goed beschermd op een of andere manier in Nederland. Terwijl er nieuwe wetgeving is hoor, toch zijn ze goed beschermd.
0: Ja.
1: Dus die mensen willen niet eruit.

0: Sommige dingen zitten niet ultra hoor je.
1: Het is toch wat, hè? Dit soort dingen gebeuren daar, hoor.
0: Nou ja.
1: Gebeuren hier, hoor. Ja. Saname trouwens. Ah. Als je daar een prasi hebt, hè?
0: Ja.
1: Oké, prasi is nog goed. Maar dan let ook ik ook gharba.
0: Ha.
1: O gharba boedel hoi geba.
0: Ja.
1: Dan, en osap koi saname na het, hoor. Ah, osap koi Nederland.
0: Ja.
1: Dus dat huis staat daar en iemand zegt, kono neef, kono tante, kino kono bekende, hoor. Van zo'n naam ik gharba juru karde of tijdelijk dede, tamra poman.
0: Ha.
1: Nou, als je dat niet goed regelt, hè,
0: ja.
1: Lloyd, dan gaan ze in je huis zitten daar en je krijgt ze niet meer eruit, hebben, ja?
0: En dan ben je
1: niet makkelijk.
0: Ja, en dan ben je ook nog alles kwijt daar, misschien ook nog. Ja, ja, ja.
1: Nou, nee. Alleen maar gedoe, hoor. Dus alleen maar ja, gedoe. Bekijk het, hoor.
0: Dus, ja, nou ja. Maar ja.
1: Toch kijk ook gharba, woon er zelf in. Hè? En na die krakers, ja, toch kon ik eigenlijk man ook naar die karpen, je Lloyd?
0: Nou ja, je kan niemand wel kirijpen deze keer, hè? Maar ja, op papier en zo, maar. Ja, het is wel een moeilijk verhaal, hè? Boedelverhalen in Suriname.
1: Nou, ik kan je een mooi verhaaltje bij vertellen, trouwens, Lloyd. Privé, toen jij een privéetje doet, hem sabbat
0: aandelen. Ja, hamek, privé, hè? Sabra stappen, hè?
1: Maar ik heb het zelf ook meegemaakt.
0: Ja.
1: Wij hadden daar een huisje, hè, ja. Familiehuisje.
0: Ja.
1: Maar garwa me zomaar aan mira het raha, zoals om me, upper nietje, toch?
0: Ja.
1: Maar we kregen ze er niet meer eruit, hoor, Lloyd.
0: Is moeilijk.
1: Nee, ja, echt moeilijk. Bas kaini kai se bhal, bas garwa me kut tutge. Toen hebben we die mensen gezegd van sunna, toen een jetana chich mang lele. Garwa bhar sloop kar dhar chahe. Wadi, kursi, jon chitu mang lele. Gaan jullie een nieuw huis bouwen ergens?
0: Ja.
1: Bas Adamien Mange, en je geeft ze nog een zakcentje mee.
0: Oh,
1: Lloyd,
0: dat nog?
1: Om ze eruit te krijgen. Ja, je krijgt ze niet eruit, hè? Je kunt doen wat je wil.
0: Ja.
1: Je kunt gaan vechten. Nou ja, goed, dat kan allemaal wel. Maar ja, je laat haar zaak. Want als je de politie roept, als zij de politie roepen, heb je ook een probleem. Want je mag ze niet zomaar eruit gooien. Dus op een gegeven moment waren ze weg. Het eerste wat ik heb gedaan.
0: Ja.
1: Binnen 24 uur. Bulldozer.
0: Direct.
1: Bulldozer kan wel die je wel klaar.
0: Bulldozer kan wel die.
1: Naar ghar.
0: Oké, okay, nou ja, ghar. Acha. Hé, nou ja, oké. Okay.
1: Iraanse staatsmedia melden, Lloyd.
0: Ja.
1: Chok galerie wat je jambo li kalia.
0: Ha.
1: Dek Trump ke ego betwa hai ga, Baron.
0: Ja.
1: Hij meer zo, ne?
0: Ja.
1: Maar i overatia ke sange, hoe is ze? Melania?
0: Melania, ja.
1: तो भूल गए मेलानिया के ना
0: मेलानिया या
1: तोर भौजी है यार
0: हमारे भौजी है इतना खूबसूरत भौजी के मोकर चेहरे पे भुला जेला कभी
1: ओके चेहरा तो भूल गए ना
0: मैं
1: बैरन का नाम मैं बेचारे का
0: तुम बैरन कैब्रिज के दान हुआ तो इस
1: 20 यार मैं बैरन इज फॉर्म्स में 2 मीटर 4 ऑफ सो विच और अमन लंगा
0: बापा के पास है
1: ओ लंबा बहुत एक्सट्रीम लंबा है Een paar jaar terug was hij een kleine jongen, maar als je hem nu ziet...
0: Ja.
1: Maar Baron, bichara... Nou ja, ik weet niet of iemand kwaad doet of niet. Ik denk het niet.
0: Nou, zeker mijn wakker
1: bij zeggen. Iran.
0: Ha.
1: Iran de kie boliska. Iran bolis sunna. Degene die deze man, deze jongen dus, hè, Baron vermoord, krijgt $10 miljoen.
0: Maar terwijl die man heeft eigenlijk niks gedaan, of wat dan ook. Omdat Bapua is en hoe hega, karab hega...
1: Maar dit kan toch niet, Lloyd?
0: Dit kan gewoon niet.
1: Bapuacha is John Chikarisba. Maar ook staatsmedia. Dus John had me bolet hoi na, maar Iran is na karisoi, koi pagla karisoi. Nee, Iraanse staatsmedia. Dus ook er met lab Iran ke televisie joba, sarkar ke. Maar ook sub televisie, sarkar ke patrons. De Oman saman bole jaar. Ik kom met een film, met alles erop en eraan. Or ook een naam liki se, ook er pata liki se, kahan u padhega. कहां पे जाएगा फुटबॉल खेले कहां जाएगा एक्सबॉक्स खेले डिस्कॉर्ड सब खाई में चीजों सब बता दिए सब
0: एंड ऑन ओकर मुड़ी पे कितना है 3 मिलियन चाहिए
1: एंड देखिए चल लेटर लिख लिख अन एट एंड ऑफ द वीडियो वर्ट एन बलोनिंग uitgeloof van $10 miljoen 8.6 miljoen euro dus voor wie erin slaagt om de zoon van de Amerikaanse president om het leven te brengen een missie waartoe velen bereid zijn aldus de vertelstem
0: Nou.
1: Boy, dat ding is toch... Hey,
0: nou,
1: dat is erg. Toch gek aan het worden?
0: Ja. Maar ja, dit is...
1: Hoe je betwakken je hier maar, hè?
0: Nou, eens een keer, ja. Het is...
1: is toch, hé. Hey.
0: Ja.
1: Barabar maasie, karese maar, Lloyd.
0: Ja.
1: Doen
0: je barabar heel bed maasie, hoor.
1: Ha, man, behoed jada. We hadden het over dingen, toch? Woningmarkt.
0: Ha.
1: Ki prijs wat omhoog jij, ki na jij.

Speciale radio waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

0: Yau Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Altijd Sweetie. Trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brase Vest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. Perfect gekruid en altijd

0: Yes, yes, yes, Brasa Fest. Taiyar ho ja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brasa Fest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brasa Fest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brasa Fest. Beste DJ's en beste dansgroepen Nederlandka. Get your tickets now via brasafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brasafest. Get it now online via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het sociale mediabedrijf gaat maximaal $18 miljard betalen aan 29 Amerikaanse staten. Meta belooft ook maatregelen zoals nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van likes bij minderjarigen. De doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Hi, Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Attention, please. The show.
1: Ja. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa. Warung Tutti, Brasavest, wordt nog lekkerder met Warung Tutti. Geniet van Sauto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warung Tutti op Brasavest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag mee.

0: WNUR.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur vertraging. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn, een uur extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Er ligt olie op de weg na een aanrijding. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot een kwartier. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Knoopend Valburg en Bemmel 4 kilometer file door een ongeluk. De rijbaan is daar ook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Raad Kisap naar Opujala Radio en dit is het programma Stamppot natuurlijk. En we zitten weer klaar. We zijn er helemaal klaar voor, of niet Leo?
1: Zeker, we zijn er absoluut klaar voor.
0: Alhoewel, jouw stem is niet helemaal ready.
1: Nee, mijn stem die heeft betere tijden gekend. Dus misschien dat het vandaag wel echt radio wordt en niet podcast.
0: Oh jee, ja. Kunnen we niet jappen?
1: We kunnen altijd jappen, maak je daar geen zorgen over. Alleen het gaat iets anders klinken dan normaal.
0: Oh nou girl, wat heb jij gedaan dat je geen stem meer hebt?
1: Girl, ik was vliegen en mensen in het vliegtuig waren vies en ziek. Dus ik heb nu ook een beetje last van mijn keel.
0: Ik vind dus eigenlijk als je ziek bent in het vliegtuig moet je gewoon een mondkapje dragen.
1: Ja, ik vind dat
0: standaard.
1: Ook. Ik vind dat ook.
0: Heb een beetje respect voor elkaar. Je zit hoeveel
1: zo
0: uurtjes lang?
1: Op elkaar.
0: Ja.
1: En je bent gewoon dezelfde lucht volgens mij gewoon aan het circuleren. Dus iedereen die krijgt dat is een smoel.
0: Ja. Ja. Je moet gewoon een beetje respect hebben voor de ander. Zo een mondkapje opdoen.
1: Ja,
0: in ieder geval als je aan het hoesten bent en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ach, Leo, je bent vies gezet.
1: Ja.
0: Je hebt nog steeds geen goede karma opgebouwd.
1: Nee, och, mijn geluk is nog steeds zo op. Ik moet wassen met blauw, denk ik.
0: Ja, maar jij had wel lekker weer. We hadden afgelopen dagen echt veel regen.
1: Ik heb zoveel zon gehad. Het was echt heerlijk.
0: Vorige week was veel regen. Deze week is het wel weer ietsjes warmer geworden.
1: Oh, beter. Ja. Maar het is altijd lekker. Als je op vakantie gaat naar ergens waar het zonnig is en dat dan in Nederland gewoon slecht weer is. Dat is echt zo lekker.
0: Dat is zo gegaan. Ik kreeg ook foto's van jou doorgestuurd met blauwe lucht. En ik zat hier in de regen. Ik was van
1: palmbomen, blauwe lucht.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Maar dan weet je dat het waard is, zeg maar. Als je gewoon gaat en het is in Nederland ook lekker weer, dan denk je ook jij kan het goed thuis kunnen blijven.
1: Ja.
0: Oh no, girl.
1: Ja.
0: Je bent vies gezet.
1: Ja, is wat
0: niet
1: is.
0: Goed. Oh jee.
1: Ja, oeps.
0: Oké, dan gaan we jouw stem af en toe laten rusten.
1: Ja.
0: Dan gaan we alvast naar een liedje.
1: Ja, dan ga ik alleen dansen en niet zingen.

0: En nu was het liedje iets sneller klaar dan wij dachten. En toen was het opeens stil.
1: Ja,
0: maar dat hoort erbij bij radio.
1: Ja,
0: kan
1: zeker.
0: Gebeuren.
1: Kan gebeuren. Maakt niet uit.
0: Jij hebt geen stem, maar over één ding moeten we het wel hebben. En dat is irritatie van de week.
1: Ja, mijn irritatie sluit daarop aan. Want je wordt niet alleen slecht gezet door zieke mensen, maar ook door mensen die meteen al gaan staan zodra dat vliegtuig is geland.
0: Oh nee.
1: Ik vind dat toch zo irritant. Het gaat zo inefficiënt. Iedereen gaat meteen lopen smijten met die koffers. Niemand kan rechtop staan. Iedereen staat daar als een soort shrimpie nog 20 minuten te wachten.
0: Shrimpie.
1: Totdat ze die tunnel hebben vastgemaakt.
0: Kijk, ik kan daar gewoon fijn staan toch? Want ik ben niet zo lang.
1: Ja.
0: Maar ik zie dus inderdaad mensen. Want
1: al die
0: Nederlanders
1: lange Hollanders.
0: Ja. Die staan daar zo helemaal gebogen te wachten.
1: Ja.
0: En dan zeggen ze, nou, dat duurt wel lang.
1: Ja, blijf dan rustig zitten, want je gaat niet sneller eruit als je nu al staat.
0: Kijk, bij een hele lange vlucht, dan begrijp ik het. Want dan wil je op een gegeven moment gewoon je benen strekken.
1: Ja.
0: Dan wil je niet nog een keer 20 minuten daar zitten.
1: Ja,
0: maar Portugal, kom op jongens.
1: Het was niet zo lang, hè. Je kon gewoon rustig eventjes zitten tot ze zeiden, en nu kunnen we gaan.
0: Klappen mensen nog, als het vliegtuig is geland?
1: Op de heenreis had ik een meisje voor mij met een groep vriendinnen. En die ging heel hard klappen. En toen keken die vriendinnen elkaar zo aan van, we moeten eigenlijk wel meedoen, want anders is ze alleen. Toen gingen zij meeklappen.
0: Okay.
1: En toen daarna gingen nog een paar anderen heel verspreid door het vliegtuig ook meeklappen. Maar het was wel echt een beetje ongemakkelijk.
0: Ik kan me dus niet meer herinneren dat we dat doen. Vroeger deden we dat als wel altijd. Klappen.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar op een gegeven moment was er een switch van, ik ga niet klappen voor het feit dat jij gewoon je werk doet. Zeg maar toch?
1: Ik mag hopen dat we gewoon fatsoenlijk landen elke keer.
0: Ja.
1: Stel, het gaat bijna fout en het komt goed.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dan is het knap.
0: Onverwachte storm of zo, dan
1: maar als je hem gewoon
0: applaus.
1: Perfect landt en het waait niet en er is niks aan de hand, heb je gewoon je werk gedaan.
0: Ja, precies toch?
1: Ja, heel knap, maar gewoon je werk wel gedaan.
0: Ja.
1: Ja, ik ga ook niet klappen als ik een hele goede e-mail stuur. Toch?
0: Nee. Dat is wel heel random.
1: Ja, het is ook gewoon mijn werk. Maar goed, mijn irritatie.
0: Valid. Mijn irritatie is heel mild, moet ik zeggen. Maar wel heel irritant.
1: Ja.
0: Als mensen in de supermarkt met zo'n karretje lopen, pak gewoon een mandje. Of pak alles in je hand, zeg maar, wat je moet hebben. En als je dan al een karretje pakt, laat het niet in het midden van het gangpad staan. Alsjeblieft. Want ik kan er dan niet meer langs.
1: Nee.
0: Ik vind dat echt vervelend.
1: Ja.
0: Soms zie je ook zo'n karretje helemaal abandoned.
1: Mm-hmm.
0: Dat je echt denkt, waar is jouw baasje?
1: Ja, zeg maar. Van wie is dit?
0: Ja.
1: Ben je alleen?
0: Waarom staat het niet netjes aan de kanten, weet je wel?
1: Ja.
0: Maar dan soms staan er ook gewoon mensen bij dat ik echt denk, ja bro, schuif dan een beetje. Je ziet dat ik aankom.
1: Ga een beetje aan de kant.
0: Ja.
1: Hoezo moet je in het midden staan?
0: Minderlijk.
1: Ja.
0: Echt vervelend. En je hebt ook nog van die paar van die random palen altijd, toch?
1: Ja, waar je altijd ook nog omheen moet.
0: Ja, het is altijd bij zo'n paal dat ze
1: waar
0: dan ook stilstaan.
1: Waar het smaller is.
0: Ja.
1: En dan gaan ze precies daar hun karretje laten.
0: Ja, dat vind ik heel irritant. Dus maar een paar keer overkomen deze week en dan ben ik er helemaal klaar mee.
1: Maar wat doe je dan?
0: Sorry, mag ik er langs?
1: Mag ik er langs?
0: Ja.
1: Gewoon aan de kant zetten?
0: Als er niemand bij is, zet je het aan de kant.
1: Ja.
0: Maar als er wel iemand bij is, dan zeg ik altijd wel, pardon, mag ik er langs?
1: Sorry.
0: Pardon. Maak ruimte.
1: Ja, is vervelend.
0: Ik vind dat heel vervelend. Hoezo denk je niet na? Je ziet toch dat er andere mensen zijn?
1: Ja. Of mensen die dan heel lang aan het twijfelen zijn. En dan heen en weer blijven bewegen precies voor waar jij moet zijn. Zodat je er net niet bij kan elke keer. Omdat ze aan het twijfelen zijn, vind ik ook lastig.
0: Oh, dat heb ik niet meegemaakt.
1: Oh, ik wel.
0: Oh.
1: Ja, het gebeurt af en toe. Dan denk ik, kies. Blijf aan de kant tot je het zeker weet. En anders
0: dan moet
1: weg.
0: Je aan de andere kant van het gangpad staan, weet je wel.
1: Ja.
0: Totdat je weet wat je wilt en dan kan je naar de overkant gaan.
1: Ja, dan kan je doelbewust een actie uitvoeren en het meteen pakken. En dan kan je weer weggaan.
0: Heel valid.
1: Ja.
0: Oké, wil je even laten rusten? Je stem?
1: Even een slokje water.

0: Het is eindelijk zover, Leo. Ja. Het is dit weekend.
1: Het is aftellen.
0: Ik ben zo ready.
1: Ja, ik ook.
0: Het leeft al zo erg, Brassafest.
1: Ja?
0: Iedereen heeft het erover. Oh, iedereen heeft ook al zijn tickets. Daarom zijn we natuurlijk ook al bijna uitverkocht. Ja. Dus, maar echt, iedereen heeft het er al over.
1: Ja, maar dat is toch leuk?
0: En mensen hebben ook echt FOMO. Dus ik kwam een paar groepjes mensen tegen.
1: Nee, wacht even. Voor de mensen die niet weten wat is. Sorry. FOMO, fear of missing out. Ja. Dus dat je bang bent dat je ergens niet bent waar het heel leuk gaat zijn.
0: Ja, en dat mensen het erover gaan hebben en zo. En dat jij het later ziet en dan denkt, shit, waarom was ik er niet?
1: Ja, precies.
0: Dat is FOMO.
1: Ja.
0: Dankjewel voor deze toelichting. Maar mensen hadden dus echt FOMO. Die hoorden dan van andere mensen uit hun familie en vriendengroep dat zij gingen.
1: Mm-hmm.
0: Of gaan naar Brassafest natuurlijk. En ze hadden zo van, ik moet daar ook bij zijn.
1: Ja.
0: Kan ik nog tickets kopen? Dus ik zei, koop snel, want aan de poort worden ze duurder. Dus koop ze nu online. Maar mensen hebben het echt over.
1: Dat
0: en
1: is
0: ze
1: zo
0: leven
1: leuk.
0: Er echt naartoe. En ik zag ook allerlei outfit langskomen. Dus van, ik kan dit aantrekken, ik kan dit aantrekken. Ik dacht echt, voor jou.
1: Oh, wat leuk. Dat is wel echt zo leuk om te merken.
0: Mensen hebben er echt zin in.
1: Ja,
0: en logisch. Mensen zijn natuurlijk ook echt fan van Soojal en Shibum en dat soort
1: mensen. Komen allemaal goede mensen.
0: Ja, echt heel erg leuk om dat te zien. Het
1: wordt echt een feestje.
0: Ja, ik
1: gewoon
0: ben
1: twee dagen.
0: Zo ready. Ja, maar ook hele gezinnen zo natuurlijk. Want dit is gewoon een Milla. Het is gewoon een family event. Het is geen dansavond, zeg maar.
1: Nee, het is niet zuipen en weet ik veel wat over gekke dingen doen.
0: Het begint gewoon netjes in de middag om 2:00.
1: Ja, het is leuk voor iedereen.
0: Ja. Maar ook gewoon hele gezinnen en ook kleine kindjes en zo die er naartoe willen.
1: Ja, ook leuk toch?
0: Echt superleuk om dat te zien.
1: Ja. Oh, ik vind dat echt lief.
0: Ja, ik zag ook twee kleine kindjes afgelopen week. En die gingen dan naar... Maar ben jij dan volgende week ook op Brassafest?
1: Dat is
0: heel schattig.
1: Dat is lief.
0: Ja, dus, ja, ik ben er ook. Kom, wil je dan met mij dansen, zeg maar?
1: Dat is echt
0: heel schattig.
1: Echt heel lief.
0: Mensen hebben
1: wat
0: er echt
1: leuk.
0: Zin in.
1: Ja, wij ook.
0: Ik ben echt ready.
1: Ja.
0: Ik ben echt de dagen aan het aftellen.
1: Ja, het is echt bijna.
0: Oeh, ik ben zo excited.
1: Ja.
0: Maar ook voor al het eten wat er gaat zijn en zo. Alle
1: dingetjes alle leuke dingen die extra zijn naast de muziek.
0: Alle dingetjes die ik kan proberen en zo.
1: Ja.
0: Wat zei jij net tegen mij? Jij wilt mijn handy laten zetten.
1: Ja.
0: Ja,
1: oh, dat lijkt me zo leuk.
0: Ja.
1: Nog nooit gehad, gedaan, gezien. Zeg maar alleen bij jou.
0: Ja, ik heb het nu toevallig.
1: Ja,
0: maar,
1: precies.
0: Ja.
1: Zo mooi. Lijkt me echt knap als mensen dat goed kunnen.
0: Ja, dat zijn allemaal dingen die je kan laten doen natuurlijk. Op Brassafest.
1: Ja.
0: Ik
1: catch
0: sorry.
1: Me daarna met outfits, Mandy, weet ik veel.
0: Je kan ook helemaal over designs nadenken.
1: Designs? Oh ja.
0: Voor je Mandy.
1: Oeh.
0: Ja, ze kunnen echt van alles.
1: Laat me nu een Pinterest board starten.
0: Ik ben vooral heel erg ready voor het eten.
1: Ja.
0: Ik ben zo excited.
1: Ja.
0: Ik hoor nu ook op de radio natuurlijk al die sportjes voorbij komen van mensen die aanwezig zijn op Brassafest.
1: Mm-hmm.
0: Met hun standje. Ik hoor zoveel lekkere dingen voorbij komen.
1: Oeh.
0: Ik ben zo ready.
1: We gaan daar echt een lijstje van moeten maken. We gaan alles af moeten vinken.
0: Ja, maar gelukkig hebben we 2 dagen.
1: Ja.
0: Dus wij kunnen echt alles proberen.
1: Ja.
0: We gaan niet werken, we gaan alleen
1: dat
0: eten.
1: Dat komt goed.
0: En ook heel veel leuke sieraden en zo kan je kopen.
1: Ja.
0: En kleding en dat soort dingen. Ik ben echt excited.
1: Ja, ik ook.
0: Ik ben zo leuk.
1: Maar ook als je dit luistert op zaterdag, dat is natuurlijk de herhaling. Je kan gewoon zondag komen, hè?
0: Je kan nu nog komen.
1: Ja,
0: dan
1: je hebt eigenlijk nog de hele avond.
0: De uitzending is van 1 tot 2 op zaterdag.
1: Ja.
0: Het begint pas om 2:00. Dus je kan gewoon
1: mensen
0: komen.
1: Take this as a sign. Start de auto.
0: Geef gas. Pak urgentie.
1: Linkerbaan.
0: Geen boetes. Je mag geen boetes doorsturen naar Oudjala.
1: Nee.
0: Die gaan we
1: daar
0: niet betalen.
1: Daar zijn we niet voor aansprakelijk.
0: Je mag ze wel naar Leo doorsturen.
1: Nou,
0: Oké. We gaan naar Soojal. Hij is er ook bij.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uit

0: Weet je wat ik altijd leuk vind aan in het buitenland zijn?
1: Nou?
0: Je wil natuurlijk eigenlijk als je op vakantie bent geen Nederlanders tegenkomen, toch?
1: Het liefst niet.
0: Nee. Maar als je wel Nederlanders tegenkomt en ze hebben niet door dat jij ook Nederlander bent. En ze gaan allemaal juicy verhalen vertellen. Om dat dan af te luisteren, dat is genieten. Want altijd, je denkt niemand verstaat mij. Dus je kan zeggen wat je wil zonder dat er iemand op of omkijkt, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus als je dan stiekem mee kan luisteren, is dat wel leuk. Ik had de laatste keer op vakantie en toen was het een gezin. Dus ouders en een dochter. En die gingen toen helemaal al die vriendinnen van die dochter af,
1: no.
0: Zeg maar. Van, die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. Ja, en die moet haar studie nog doen. Maar volgens mij gaat het echt vet slecht. Want ik sprak laatst die moeder en zus en zo. Gewoon al die vriendinnengroep is gewoon besproken. Gewoon alle details op tafel gegooid.
1: Mensen die niet zeggen, of mensen die zeggen dat ze niet roddelen. Echt
0: leugenaars.
1: Cap gewoon. Ja, echt leugens.
0: Dat kan echt niet.
1: Oh, dat is echt
0: zo juicy.
1: Maar dan ben je ook heel invested.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment ben je echt dat aan het volgen gewoon.
0: Ja, precies. En dan zit je daar ook met iemand die dat dan ook begrijpt. Dan kijk je elkaar zo aan van, hoor jij dit ook? Lock in, want dit is goede tea.
1: En zelf
0: die mensen niet?
1: Nee.
0: Maar wat dan echt leuk is, als ze dan ook nog met voor- en achternaam zo gaan zeggen. Want dan moet je even checken of ze het over dezelfde hebben, toch? Dus dan kun je daarna op Instagram gaan. En dan kun je diegene ook nog opzoeken. En dan weet je precies over wie ze het hebben.
1: Maar ga je dan ook meddelen?
0: Nee, ik ga nooit bemoeien. Ik ga doen alsof ik niks hoor, niks weet, niks begrijp.
1: Stel, het is een bekende.
0: Iemand die je kent?
1: Ja.
0: Ja, maar die kent mij dan toch ook?
1: Nee, maar je kan toch een gemeenschappelijke vriend hebben, zeg maar?
0: Ja.
1: Stel, ze gaat een van die vrienden langs en het is een vriendin, ja, okay, die jij ook kent.
0: Oh, dat lijkt me heel messy.
1: Extra plot twist.
0: Ja, nou, dan ligt het eraan wat je hoort, toch? Of je gaat bemoeien. Nou, ik zou sowieso niet bemoeien, maar ik zou het misschien wel even terugkoppelen later.
1: Terugkoppelen?
0: Aan die gedeelde vriend, zeg maar.
1: Ik hoor dus altijd de meest juicy verhalen als ik in de rij sta voor iets.
0: Ja.
1: Als het lekker weer is en je gaat een ijsje halen, dan zijn de rijen altijd super lang.
0: Mm-hmm.
1: En dan hoor je echt de meest juicy verhalen gewoon.
0: Yeah. Love.
1: Vrouwen hebben sowieso veel content.
0: Ja. Zijn leuker in mat als luisteren dan mannen. Ja. 100%.
1: Die hebben echt content.
0: Ja.
1: Maar heel soms heb je dan twee jongens van in de 20, zeg maar. Begin 20.
0: Nog jong.
1: Nog jong. En die gaan dan opeens roddelen met elkaar. Oh. Dan krijg je de meest juicy verhalen.
0: Dat is ook grappig.
1: Ja.
0: Ja, maar ook gewoon wat voor dingen ze dan zeggen. Hoe ze denken. Hoe ze dingen vertellen. Is gewoon heel, heel anders dan hoe wij dat gewend zijn of zo.
1: Ik heb dus vaak op terrasjes en zo. Dat mensen denken dat ik een Indiër ben.
0: Ah.
1: Dat ze niet denken dat ik Nederlands kan.
0: Oh,
1: ik word ook heel vaak aangesproken in het Engels. Doen gewoon een aanname.
0: Kan jij goed meeluisteren?
1: En soms verbeter ik ze niet, omdat ik dan invested ben in een verhaal. Dus dan ga ik ook gewoon rustig mijn patatje in het Engels bestellen.
0: Ja. Oh, wat goed.
1: Omdat ik al aan het luisteren ben.
0: En dan heb je ook nog een snackie erbij. Dat is toch helemaal winnen.
1: Helemaal geweldig.
0: Ja, maar het is ook soms ochtends in de trein, zeg maar 8:00 als iedereen naar kantoor gaat, dat mensen dan een telefoongesprek gaan voeren waar ze dan overdag even geen tijd voor hebben, maar wat wel moet gebeuren. En het zijn ook vaak vrouwen die dan docent zijn of zo. En die gaan dan even nog ranten tegen iemand over die kinderen in hun klas. En met die gaat het niet goed. En volgens mij heeft die geen goede thuissituatie. En deze doet niet zijn best.
1: Zit daar ook geen beroepsgeheim of zo?
0: Ja, daar hebben ze dan gewoon over. Terwijl, weet jij veel? Misschien zitten er wel collega's van jou ook in die trein.
1: Of ouders van die kinderen.
0: Ja.
1: Weet jij veel?
0: Ja, ik vind dat echt heftig. Sowieso bellen, zeg maar, in zo'n gesloten openbare ruimte. Als je gewoon voorbij iemand loopt of zo, je bent over iets aan het bellen, ja, whatever. Maar in zo'n gesloten ruimte voor een langere periode vind ik vrij postig.
1: Is wel vrij postig.
0: Ja,
1: is wel,
0: ik doe dat nooit.
1: Maar je hebt ook gewoon mensen die normaal praten. En dan heb je vooral jonge meiden die dan echt luid gaan praten. Die zijn hinderlijk.
0: Ja, dat vind ik ook niet fijn.
1: Die hebben echt geen manieren.
0: Nee. Of mensen die heel hard gewoon hun TikToks gaan kijken in de trein. Dat vind ik ook vervelend.
1: Dat is wel sociaal.
0: Ik wil niet meeluisteren.
1: Dat mag niet.
0: Ik wil niet horen.
1: Nee, dat vind ik niet netjes.
0: Het zijn geen etiketten.
1: Nee. Oh nee, het zijn wel echt juicy verhalen die je altijd hoort.
0: Ja.
1: Wel leuk.
0: Ja.
1: Je hoort ook de meest juicy verhalen na een feestje, zeg maar. Dan kom je thuis en dan komt die debrief, toch?
0: Ja.
1: Dan hoor je de meest juicy verhalen.
0: Als je onderweg naar huis bent, dan moet meteen even alles besproken worden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, dat is wel echt leuk.
0: Ja.
1: Al die invalshoeken en zo.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Heb je die gezien en weet je wat zij deed en die met die?
1: Ja.
0: En toen zei ik zus, zei ze zo.
1: Oh, daarover, wacht. We gaan eerst naar een ander liedje, anders wordt het echt een podcast. Maar we kunnen daar ook zo meteen wel voortborduren.
0: Oh, we gaan hierop terugkomen, luisteraars.
1: We gaan terugkoppelen. Ja.

0: Dit is natuurlijk Stamppot op Ujala Radio. En wij hadden net beloofd om even terug te cirkelen. Want er was nog een aanvulling.
1: Ja, waar hadden we het ook weer over?
0: We hadden het over gesprekken afluisteren en een debrief als je terugkomt van een event.
1: Juist. En in die debrief zitten soms zulke shocking dingen.
0: Ja.
1: Ik had dus laatst eentje. Ik zag iemand. En mijn moeder zag diezelfde persoon ook. En we dachten, we hadden het blijkbaar over dezelfde persoon, maar dat wisten we niet van elkaar.
0: Oh.
1: Omdat ik het dus had over haar TikTok, zij. Yeah. En mijn moeder had het over zij in het echt, zeg maar.
0: Oh.
1: En die twee kwamen niet overeen.
0: Visueel kwamen ze niet overeen,
1: qua uiterlijk.
0: Wat dan?
1: En dus ze zei van, ja, ik heb die en die gezien. Ik zei van, ik heb ze niet gezien. Zeg maar. En ik was van, Ik heb ze toch echt gezien?
0: Ja.
1: Maar het was niet, ja, het is dus dezelfde persoon. Maar op TikTok en in het echt zien ze zo anders uit.
0: Door filters of make-up of AI of Facetune of dat soort dingen.
1: Ja.
0: Oh, wat raar.
1: Compleet anders.
0: Dat je gewoon niet weet dat je het over dezelfde persoon...

0: Pornhub is wel echt een heel groot verschil.
1: Dan, ja.
0: Ja.
1: Dat is echt catfishen op next level gewoon.
0: Ja, want ik snap dat je in 3D anders bent dan op een foto of in een video, zeg maar. Maar zo'n groot verschil is wel heel bizar.
1: Echt crazy.
0: Ja. Maar, huh? Dus ze zag er ook niet echt uit dan?
1: Nee.
0: Op de TikTok of...
1: Ja, dat is heel raar. Ik begrijp het niet, zeg maar. Nee. Maar kijk, ik ben ook iemand die niks post.
0: Ja.
1: Dus ik heb een profielfoto en that's it.
0: Ja.
1: En meer ga je ook niet vinden zo snel.
0: Verder gaan ze je alleen in het echt zien.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar gewoon überhaupt mensen die ik dan van social media ken en dan niet echt zie. Dan denk ik echt van, ben jij dezelfde persoon?
0: Ja.
1: Want ik vind dat echt raar. Ja. Gewoon.
0: Ja. Oh, dat geloof ik wel hoor.
1: En niet ook qua uiterlijk, maar ook qua personality. Mm-hmm. Op social media zien ze er altijd echt heel leuk en vrolijk uit en dat soort dingen. En dan zie je ze niet echt. Dan denk ik echt van, ben jij diezelfde persoon?
0: Oh, gewoon ook op karakter.
1: Karakterniveau,
0: gewoon
1: ja.
0: Gewoon nep ook.
1: Ja.
0: Maar wat is dan echt? Hoe is iemand dan echt?
1: Ja.
0: Of dan... hebben ze dan gewoon een soort van twee persona's? Eentje in het echt, eentje online.
1: Denk je?
0: Die dan gewoon niet op elkaar lijken.
1: Ik denk dat ze een nep persona hebben op social media.
0: Ja.
1: En dat als je ze in het echt ziet, in hun natuurlijke habitat, zeg maar.
0: In het wild,
1: in de supermarkt of zo, weet je wel. Dan zijn ze gewoon hoe ze echt zijn.
0: Ja. Oh, wat raar is dat.
1: Raar, hè?
0: Ik kan me dat ook niet voorstellen. Maar het lijkt me ook heel verwarrend voor jezelf, zeg maar. Dat je niet altijd dezelfde persoon bent.
1: Het lijkt een beetje op, zeg maar, de persoonlijkheidsswitch tussen vriendengroepen.
0: Ja.
1: Soms heb je vriendengroepen die allemaal heel verschillend zijn. En dan ben je ook een andere versie van jezelf.
0: Ja.
1: Bijna. Maar dan, ja. Want zit er toch nog iets gemeenschappelijks?
0: Ja, je bent nog steeds jezelf.
1: Ja, je hebt gewoon andere kanten. Met één vriendengroep voetbal je en met die andere lees je een boek in de boekenclub, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Dan heb je andere hobby's, zeg maar. Ja. Maar je bent nog steeds dezelfde persoon.
0: Ja.
1: Daar lijkt het een beetje op. En dan is in extremere mate het verschil tussen social media
0: maar
1: en zo.
0: Ook in het echt met verschillende vriendengroepen ben je wel echt. En ik heb het idee met social media dat je gewoon een soort van nep-versie van jezelf, waar alles leuk en gezellig en vrolijk en blij is.
1: Ja.
0: Dat nog een soort extra laagje geeft.
1: Overtreffende trap.
0: Ja. Could not be us.
1: Dus je kan catfishen op hoe je eruit ziet.
0: Ja.
1: Maar je kan ook catfishen op hoe leuk het leven is, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja,
0: maar luisteraars, wees ook gewaarschuwd. Want wij zijn net zo irritant in het echt. Ja. Dit is precies hoe wij zijn.
1: We hebben geen persoonlijkheid op de radio. We hebben één persoonlijkheid. Ja. Dat is gewoon irritant zijn.
0: Gewoon irritant. Irritant lachen. Alles is grappig.
1: Oké, ik vind dit als een cue om eruit te gaan.
0: Ja, laten we snel een liedje doen.

0: natuurlijk nog een vraag beantwoord waarmee we onszelf even gaan exposen.
1: Alsof we onszelf niet al genoeg hebben exposed.
2: Let's go.
0: Ja, klopt. Dus eerlijk antwoorden, luisteraars, denk ook even na. Welke leugen vertel jij altijd aan jezelf?
1: Hoeveel tijd hebben we?
0: We hebben een lijst.
1: Nee, de grootste leugen die ik mezelf altijd vertel is dat ik vandaag echt op tijd ga slapen. Mm-hmm. Vandaag lig ik echt om 11 uur al in mijn bed.
0: Ja, telefoon aan de kant, lichten uit.
1: Precies, helemaal
0: slapen.
1: Ja, locked in om te slapen. Ik doe het nooit. Het lukt me nooit. Ik zeg het je, het lukt me 1 keer in het half jaar misschien om 11 uur in bed te liggen.
0: Ja, maar dan krijg ik ook volgende dag appje van, oh mijn god, ik ging echt op tijd slapen gisteren. Ja. Dat is echt een ding.
1: Ja. Ja, dan voel ik me ook echt weer tot leven gekomen. Ja.
0: Zo accomplished. Ja. Ik lieg altijd als ik een boek aan het lezen ben en ik moet eigenlijk iets anders doen waar ik geen zin in heb. Van, oh, ik lees nog 1 hoofdstuk en dan ga ik echt dat andere ding doen. Eindstand lees ik het boek uit.
1: Leo.
0: Nee, is echt. Dat is zo vervelend. Maar op een gegeven moment dan zit je gewoon in het verhaal. En dan komt er net zo'n plot twist. En dan ben je van, ik lees nog een hoofdstuk. En dan gebeurt er weer iets. En dan ik lees nog een hoofdstuk.
1: Dat zijn wel boeken die echt goed zijn geschreven dan.
0: Ja, ik heb dat niet met alle boeken hoor. Soms ben ik het ook even zat. En dan denk ik, ja, is goed met je. Maar als het echt goed is, of een thriller of zo. En je komt dichter bij de clue. En dan de ontmaskering. Nou, dan kan je mij oprapen. Dan ga ik het gewoon uitlezen.
1: Dan ga je gewoon niks meer doen.
0: Ja, dan ga ik gewoon niks. Dan ga ik gewoon dat boek lezen. Punt. Dat is dan de activiteit. Ja, dan ga ik niet mijn kamer opruimen, want ik ben bezig.
1: Kijk, jongeren zouden dan zeggen, ik ga nog even een kwartiertje scrollen op TikTok. Ja, en dan
0: ik kijk nog 1 aflevering.
1: Nog 1 aflevering.
0: Ja.
1: Leven lees nog 1 host. Ja.
0: En hoe goed van mij is dat? Ik had ook drugs kunnen doen, hè?
1: Leo. Hoe vaak ik die gooi, is echt abnormaal.
0: Ja. Oh, ja, nee. Maar net zoals winkelen en dan zeggen, heb ik dit nodig? Ja. Heb je het nodig? Nee, want je hebt al 3 van die topjes.
1: Ja. Ik heb al met lipgloss.
0: Ja. Ja. Nog meer schoenen. Nog meer tassen.
1: Nee, maar ik ga mezelf er ook echt van overtuigen dat dit net een andere kleur lipgloss is. Dan wat ik al heb. Dat ik deze echt nodig heb nog gewoon. Uh-huh. Echt, ik heb dat echt nodig.
0: Ja.
1: Ik heb het niet nodig.
0: Ze heeft het niet nodig, mensen. Ze heeft het niet nodig.
1: Oh, ik zeg ook altijd dat ik echt morgen mijn kamer ga opruimen.
0: Ja.
1: Morgen ga ik het echt doen.
0: Maar ik heb dat sowieso vaak 's avonds dat ik denk van, morgen dan gaat die to-do-lijst er in 1 keer aan gewoon. Ik ga gewoon bam, bam, bam, bam, alles doen. Eindstand sta ik later op dan ik wou. Dan ga ik chillen.
1: En dan moet je lezen.
0: 4 uur 's middags en is het te laat om nog iets te starten.
1: Precies. Dat kan
0: en
1: niet meer.
0: Heb je niks gedaan.
1: Ja.
0: Je hebt echt urgentie en plannen. En dan die avond ga je precies hetzelfde doen. Ga je weer zeggen, morgen ga ik echt wel alles doen. En eindstand doe je het weer niet.
1: Verder hebben wij ons leven wel op orde.
0: Ja, het gebeurt altijd als er genoeg urgentie is.
1: Precies dan.
0: Maar als er andere leukere dingen zijn en het heeft niet echt urgentie.
1: Nee,
0: is het heel moeilijk.
1: Ik heb het als ik de druk voel van mijn to-do-lijstje dat te groot wordt.
0: Ja.
1: En dan ga ik echt locked in een dag en dan doe ik alles.
0: Ja.
1: En dan doe ik vervolgens maanden niks. Ja.
0: En dan weer alles.
1: Ja. En dan zeggen ook mensen tegen me, ja, je moet gespreid doen, dan is het minder erg. Maar dat lukt me gewoon niet.
0: Nee, starten is gewoon heel lastig.
1: Ik kan dat niet doen.
0: Ik probeer mezelf soms wel te triggeren van, oké, ik ga 5 minuten aan iets beginnen en als het dan niet lukt, dan stop ik er weer mee. Maar meestal als je net begonnen bent, dan denk je van, nou, dan doe ik dit ook nog wel. Nou, dan doe ik dat ook nog wel. En op een gegeven moment heb je veel meer gedaan dan je wou.
1: Je bent jezelf gewoon aan het mind tricken, zeg maar, om het te doen.
0: Ik ben mezelf gewoon aan het gaslighten van, je hoeft maar 5 minuten. En dan op een gegeven moment ben ik alsnog bezig en dan is het fijn.
1: Ik heb dat altijd met sporten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat heb ik ook. Of dan heb ik 's ochtends al van, ik heb geen zin om te gaan. Laat me nu toch die sportkleding aantrekken. Want dan heb ik het al aan. Nee, dus hoeveel moeite is het om dan nog te gaan?
1: Mijn fail switch, dat ben jij dan. Dan ga ik jou appen, Leo, gaan we sporten.
0: En dan zeg ik ja.
1: En dan zijn we al committed en dan moet ik gaan. Want we kunnen natuurlijk niet meer cancelen.
0: Nee, precies.
1: Dus dan moet je gaan met Chest gewoon.
0: Ja, je moet jezelf gewoon trikken af en toe.
1: Af en toe gaslight, Leo, dat is wat het is.
0: Dat werkt
1: niet
0: gewoon.
1: Trikken, gewoon gaslight.
0: Gaslighting.
1: Oké, we hebben onszelf genoeg exposed.
0: Ja, snel we gaan even weer een liedje aanzetten.

0: Ik ben zo ready voor Brassenfest.
1: Ik ook.
0: Ik hoor al deze liedjes en dit zijn precies de liedjes die we gaan horen.
1: Ja, ik heb daar echt zin in. Ik ben me al mentaal aan het voorbereiden. Ik ben al aan het genieten.
0: Ik ben zo ready. Ik kan echt niet meer wachten.
1: Het is echt bijna gewoon.
0: Gaan wij zo meteen outfit zoeken?
1: Ja.
0: Want iedereen is al voorbereid, maar wij zijn nog niet voorbereid.
1: Nee, wij moeten hier echt nog even heel goed over nadenken.
0: Gaan we afsluiten en dat zoeken?
1: Ja, dat lijkt me echt een heel goed plan.
0: En zullen we dan afsluiten met deze van Soojal?
1: Ja,
0: gewoon omdat ik fan ben en niet kan wachten om hem zondag live te zien op Brassafest.
1: Let's go!
0: Tot volgende week. Dit was Stamppot op Bujala Radio. En we zien elkaar allemaal dit weekend bij Brassafest.
1: Ja, dank voor het luisteren.

live vanuit de Hoofdstad. Moena's Cake and Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake and Boyo op Brazzaville. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele boyo. Vers homemade en met liefde gebakken. Mahout Piarseer. Proef het zelf op Brazzaville. Moena's Cake and Boyo. Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Kortjarig, door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende saskar heet. Ujala Radio per vermaagst aap deze te heet. Pandra vermaagst voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm gurm warme brassa namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toete jaar hoja. De beste muziekformaties. En artiesten uit de scene op één event Brassefest. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassefest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassefest.nl. Get it now on brassefest.nl. Brassefest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Bestaat 40

0: Maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmeel Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Kaha jate ho ruk jao.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Door de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden op grasland. De termijn is verlengd tot half september. Boeren hebben de afgelopen maanden weinig gras kunnen maaien en daardoor weinig hooi voor hun koeien. Met extra mest hopen ze in september alsnog meer gras te kunnen oogsten. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Fashion Mode. Op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brazzaville. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center Den Haag.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. De meeste files worden nu wel langzaam korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk 20 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn, een uur extra reistijd. Er is één rijstrook dicht. Na een aanrijding ligt daar olie op de weg. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een uur vertraging. Eén rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Guru's Routine, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 s'avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 s'avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
2: India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brazzaville komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center Den Haag. India's restaurant Payal.

0: Het is bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready to Tejan Hoja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket Grielina via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoop uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutajar Hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazzafestival. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania, Londwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, daar ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm, brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Route Odin. Subha Odin Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hè, door shadi honen wel hè, zijn wel ook. Door DJ A vermaaij op Ujala Radio. Andra vermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hè, door shadi honen wel hè. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Er gaan extra Oekraïense troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar 2 nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïense verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Britse actiegroep Palestine Action. Washington bestempelt de groep als een transnationale terroristische organisatie. Amerikaanse tegoeden van de beweging worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de organisatie. Het Verenigd Koninkrijk plaatste Palestine Action vorig jaar al op de terrorisme-lijst. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: या या मौसी तो क्या आवे के परी यस यस ब्रा सफेस तैयार हो जा तैयार हो जा दैट इज बैना सोफेर ब्रा सफेस गेट रेडी फॉर द हॉटेस्ट हिंदुस्तानी इवेंट ऑफ द ईयर ब्रा सफेस इन द समर एडिशन जिया इवेंट सेंटर देन हाग में zaterdag 29 en zondag 30 augustus twee dagen non-stop entertainment culture food music dance and show 10,000 party peeps 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar Brazzafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brazzafest. The Bad met Kieran Kedaar, Misanj, Bichung, Steven Kedaar, Diamonds met Abid, Hansa en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj, Umer en Squad met Umer, Wijk de Zijn, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sorry Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. To Aye, to Ghanit Kariye, to Ke Dekhe Kwari, to Ke Suni Ke Pari, ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brazzafest. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center Den Haag.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 andere medewerkers raakten besmet, maar zijn inmiddels hersteld. De luchthaven heeft muggenvallen geplaatst. Volgens de autoriteit is het risico voor reizigers en inwoners verwaarloosbaar. De malaria-muggen die de besmettingen vermoedelijk veroorzaakten, leven waarschijnlijk niet meer. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa wereldwijd tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers extra trainen. Daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk kunnen worden van Amerikaanse overheidssteun. Hoe lang de pauze duurt, is nog niet bekend. Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar 2 nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïnse verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brazzafest. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota Sets, Viro, Gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzafest ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzafest. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzafest mee.

wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tu jaane hai toh, aaja. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu maange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan naar. Toch aan wie? Hartjes. Raad o din. Aap hamse baat kan sakte hai.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brazzaville komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Jia Event Center Den Haag. India's restaurant Payal. Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaana hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan? हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए. उजाला इज फ्रॉम हेल नीलॉन्ग. तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Yes, yes, yes, Brazzaville. Tayyar ho ja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brazzaville. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brazzaville. De heetste.

Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Bhotekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat voor het eerst onderzoek doen naar kindermarteling in Nederland. Uit NOS-onderzoek blijkt dat er minstens 12 gevallen zijn geweest. Danny Tenek van het landelijk netwerk Veilig Thuis benadrukt dat meer kennis de signalering verbetert en betere samenwerking tussen jeugdzorg, politie en het OM essentieel is. En na een droneaanval op het schip MCS Ulsan 3 stopt rederij MSC tijdelijk met varen naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. MSC vaart nog wel naar andere Russische havens. Sinds juli voert Rusland en Oekraïne aanvallen op koopvaardijschepen op wat graantransport en Russische export van staal en kolen verstoort. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn. En 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai. FM Plus. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे लगे ना नजरिया इज योर बिजनेस टू ऑन द वॉल्यूम द स्टॉप वन ग्रोइंग नार ग्रोटर ग्रोइंग दन इज दिस योर मोमेंट उजाला रेडियो मेल नार info@ujala.nl
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen staat een file van 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Er is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Assalamu alaikum, main hoon Rahat Fateh Ali Khan aur ye hai Ujala Radio. Ujala Radio ko sunte rahiye aur madhur madhur sangeet jo hai wo sunte rahiye Ujala Radio pe aur mere bhi gaane suniye, auron ke bhi surile gaane suniye.

0: You Are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen staat een file van 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dil ko chhu jane wale gaane. Sirf Ujala Radio par.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ja, yes, yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurum gurum warme brassa namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Tout de jaar hoja. De beste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brasafest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Get it now on brasafest.nl. Brasa Vest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are. You are. You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in de noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.
3: Ik zie ik aanwazen en gieten die pehchaan. Sunie, Ujala Radio par.

You are. Ujala Radio Headlines. Het Surinaamse OM publiceerde vanmiddag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Bij overstromingen in Nepal zijn zeker 160 mensen omgekomen. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready to Tejarroja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillina via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoop uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutta Yar Hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinaag, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, dan ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm, brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de

0: invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn. En 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist in Dumé. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baat Kersekte. Or Ham. Aap Se Baat Keringe. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp nummer hè.
9: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: WNUR.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

0: Wat een geweldige nummer, hè? Dil kya kare, kab kisi se kaha, kaise pyar ho jaye. En het mooiste is, ki kabhi kabhi aise hoye ki kahu tu ja hai, kahu tu baate. En je ziet iemand en je ziet meteen van, hey, dit is mijn droomvrouw of droomman, toch? Direct. Hoor jij, kabhi kabhi, ek jhoka mein, ek hawa mein, ek jhoka mein, één moment en het is meteen raak. Je kijkt naar elkaar en het is meteen, hè? Klik wat direct hoor jij. Welkom allemaal op deze prachtige woensdagmiddag koffietjai, middagshow mee. En zometeen komt hier Anand Chandrika Singh. Jo, aapse kuch baate kunnen wel heen, hamse baate kunnen wel heen. Met luchtige onderwerpen ook krepaas, dheer heen. Dus aad jaga hem ben hele partie voor zijn onderwerpen. En natuurlijk wat er allemaal op tafel komt. Hier in de studio. De headlines van vandaag. Onderzoek naar kindermarteling in Nederland. Kindermarteling, ja. Ah, hij zegt hoi, hè. De NOS vond in de afgelopen jaren zeker 12 ernstige gevallen. Deskundigen spreken van een blinde vlek, omdat signalen van langdurige mishandeling niet altijd tijdig worden herkend. Ja, we lezen toch vaker in de nieuws, dat de kinderen mishandeld worden, hier en daar. 6 mensen aangehouden in Limburg vanwege vermoedelijke online handel in illegale pillen. Sonolo pillen, nakinie, zomaar. Houd je een keer griftaar kegen. 6 mensen zijn aangehouden in Limburg vanwege vermoedelijke online handel in illegale pillen. De politie onderzoekt de webshop Powercaps en zoekt mensen die na gebruik ernstige gezondheidsklachten kregen. In Israël zet Nederlanders het land uit. Nou ja. Israël zet Nederlanders het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken gebeurt dat vanwege Nederlandse maatregelen tegen producten uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. Nederlandse gasvoorraden zijn deze winter waarschijnlijk niet volledig gevuld. Toch zijn er volgens deskundigen op dit moment weinig zorgen over een daadwerkelijke tekort. Wereldnieuws, zeker 15 pasgeboren baby's overleden bij een ziekenhuisbrand in Islamabad. Één baby kon worden gered. Voorafgaand aan de brand ontplofte een compressor van een airconditioning systeem. Zware overstromingen in Nepal. Een plotselinge vloedgolf heeft dorpen, wegen, bruggen en energieprojecten beschadigd in het Himalaya-land. De Amerikaanse regering pauzeert wereldwijd afspraken voor immigrantenvisa. Meneer Trump kakkerhegge. De maatregel geldt terwijl Washington de procedures voor visumaanvragen opnieuw beoordeelt. Voorzichtige beweging rond de straat van Hormuz. Iran en Oman praten opnieuw over een mogelijke tijdelijke corridor voor scheepvaart, terwijl het conflict tussen Washington en Teheran voortduurt. Ja, chalte, aise samachar sunne ke milega. Duniya mein kya hoega? Welkom bij Ujjala's Coffee Chai middagshow. Het is woensdag 26 augustus. Welkom allemaal. Het is een prachtige dag, een mooie middag. En Ujjala is bij jou.
1: En vandaag. Wie maakt je moe?
0: Ja, hè?
1: Wie maakt je moe?
0: Niemand toch?
1: Wie durft jou moeten maken?
0: Oh, meneer Trump, met Thakwade. Ja, met zijn.
1: Meneer Wa.
0: Meneer Wa, ik dam ze Thakwade. Met zijn aals, ja, cavalier.
1: Natakje, ook een namoja parhier, dan parhier. Gewoon stoppen ermee, want hey, het vult alleen je hoofd. Moeri barde, weet je wel.
0: Ja.
1: Goedemiddag.
0: Zoals vrouwen soms, of mannen soms, elkaar hoofd vullen. Hè? Hij zegt, meneer Trump, oké, moet je begrijpen.
1: Soms moet je iemand mijden, om niet gek te worden. Soms moet je niet in gesprek gaan met iemand om niet gek te worden.
0: Nou.
1: Toen zei het ook, die situaties ken je wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan loop je liever weg dan denk je, hey, tjoor man. Tjoor, babal. Als jij zo nodig gelijk wil hebben. Toen dik kan ik haar zeggen.
0: Goedemiddag, Harm. Goedemiddag, koffie uit de jaren.
1: Nee, helemaal geen koffie, helemaal niks. Serio, ik kon tamasa wel.
0: Hamto, bij de kerk, ik kon het hebben, maar ja, oké. Het komt er wel.
1: Ik zie het al, ik zie het, dat is onderweg.
0: Ja.
1: Awega, awega.
0: Awega, toen nadra. En zometeen horen we die smerige koffie slurp geluid van jou weer. Hè?

0: सबको नेचर्स पिए कॉफी खाली तोके खाई दाना बार हम में ना
1: वे दिन तो ओपन लकी ऑफ द रेडियो
0: वे से तू फलक ऑफ द रेडियो
1: या हे या
0: दो दो यू गो बिग कायदा वाली
1: आदमी बिग कायदा वाला आदमी है
0: नो या इन द रेस्ट हम हैव इन द रेस्ट हैव वेल कायदा अली मेट द ड्रिंक ऑफ अ कॉफी
1: या Nee, dan... dan
0: Kaidaloos.
1: Is een mooi woord, Kaidaloos.
0: Kaidaloos. Kaidaloos.
1: Kaidaloos zeggen.
0: Ik wil mooi gaan, maar dan is ik erover het chaloot.
1: Ja.
0: Kaidaloos.
1: Kaidaloos, ja, nou ja.
0: Maar ongetwijfeld zijn er artiesten die nu luisteren. Toen ben ik ook gaan naar Kaidaloos.
1: Kijk, Pajlera, hoe heet het? Kantjen of Sooner Popo had gezongen, toch? Abna Jabez, Sasurik Hermé. Als je dat hele nummer beluistert, dat ik je allemaal om maar kon baden, in gedekte vormen, kon baden om maar hega. Dus die, het
0: hoe
1: is niet
0: je?
1: Van.
0: Huh? Hoe, wat bedoel je, Lloyd?
1: Arja, bedoel ik je Abna Jebe, Sasurik Hermé.
0: Morris Sasurik, doei, kan je ze doei.
1: Doei, ja, weet ik veel. Doei,
0: wat?
1: Doei, Maria of zo? Doei, vrouw of zo? Doei,
0: go, toch?
1: Doei, go. En roos, hame, dekhawe, he, wagera. Toen jij nog?
0: Ay, mi kado boy, hè? Bara morsu admi, tu bate, chaloi. Isab ganwa. Dek, hamar muri me bhajan hai ga. Mujhe apne sharan me le lo, Ram.
1: Mujhe apne sharan me. Ay, mi gano se, ja.
0: Tromosom bhajan, mujhe niet echt. Met te veel devotie zingen, Lloyd.
1: Nee?
0: Ik dam Shraddha Bhakti ke saath na gaiye ho ganwa. Mujhe apni sharan mein le le Ram.
1: Asa jo na le le. Aur tu maange hat aao.
0: Stel je voor dat Ram dat letterlijk neemt. Aur tu ke bola le is. Aur tu boliye, ey, kahe bola le le humme Bhagwan.
1: Kahe bola le le, ey.
0: En dan gaat Ram Bhagwan tegen je zeggen van sunna. Tu apne to bolat rahe yaar. Mujhe apni sharan mein.
1: Tel aile toch?
0: Dat kan, hè. Ja. Tab, dan kan je klaag krijgen.
1: Mang zomaar klaar krijgen.
0: Geloof jij, geloof jij in Jamdoet?
1: Jamdoet, hij gaat Jundoke Awi leven toch?
0: Ha toch?
1: Ah, nee, Dolly Parton, Dolly Parton?
0: Dolly Parton.
1: Dolly Parton te merken op 80-jarige leeftijd. En dan hem boliekje van zoen. De dood herinnert ons elke keer van zoen. Je moet niet bang zijn voor de dood, je moet wel denken, vaak denken aan de dood, toch?
0: Je moet er rekening mee houden dat alles vergankelijk is, Lloyd.
1: Ja, dus
0: je hoeft er niet bang voor te zijn. Je hoeft er niet op te wachten. Maar denken we wel vaak aan de dood?
1: Ja.
0: Niet jij, hè, Lloyd. Het moet gebeuren. Het zal wel moeten gebeuren. Het is 100% zeker. Dat je een dag weg moet gaan. Maar je moet er niet te veel mee bezig zijn.
1: Nee, natuurlijk moet je niet bij dus, af en toe kan je wel bij stilstaan. Elke keer word je daarmee wel geconfronteerd, toch?
0: Nou ja, je moet vooral één ding beseffen, denk ik. Dat het leven vergankelijk is. Dus, door samai jon haiga, bahut kam samai haiga.
1: Oh, is samai jon haiga, to konchi chahin kare kya aran?
0: Samai balwaan, he Lloyd.
1: Samai bada balwaan haiga. Samai bada balwaan haiga. Ja.
0: To sab kuch kin sakega dunia mein.
1: Ha.
0: Sab kuch.
1: Ha.
0: Maar samai na kin paye.
1: Samai na kin sake. Dus, jitna
0: samai jaton hoi ge.
1: Ja.
0: Boy, तू चाहे मिलियनन भी गया चाहे मिलियार्डन भी गया मत तू ना किन पाइए समय
1: जोन समय जब है जोन समय है तो के दी मुझे खुद बिसाइड तो
0: नेचुरली हमें समय ईसाई थाएगा बाय फॉर बिल्ड फेस करेंगे हम मुड़िया खाली है ब्रासा फेस्ट
1: जाके कब आएगा ब्रासा फेस्ट आएगा या
0: नहीं मैं ये मत खनी था फनत लेवे ये हरदम हम बोले ला ओही चीज वाला है ना अगोरिये कि तब करब तब फिर करब कभी ना। जोन तो के करे के बा चाहे जोन चीज तो के घूमे बा कहूं तू मांगे बैतलान जाए तू मांगे एगो गाना ऑफ लेवे लॉयड के संगे और कोई के संगे तू मांगे नचनिया के नाच नाचे दू वत ये लाइफ में एक केयर दू ये दे मां ना ऐसा चीज कर जोन आदमी तो के गाड़ी देवे ऑफ द चंद्र मैन
1: ना ना ना यू मुड वेल द गुड थिंग्स डू नेचुरली के नहीं तो कर ले नहीं तो जम दू तो क्या ले गया हैं मुझे अपने शरण में ले लो राम
0: देखिए थोड़ा बचाई के अच्छा लो ये दाग द खोद आउट नु है ये बेटा
1: ना ना ना ना ना नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं दैट गाओ नहीं डू
0: स्लाइमोन मार मुंह पे मार अपन
1: या दैट दैट दैट है फ्रो है मुंह पे मार ले
0: मुंह मार ले Ja, dus pijlen, als mensen er vroeger waren. Ik weet niet of het nu nog gebeurt, hoor, Lloyd. Maar mensen die iets moesten afzweren. Die op zich hem nakker hebben. तो आदमी जाने ऊपर नीचे उठत बैठत रहा तो कान पकड़ के उठे बैठे समझे
1: कान पकड़ Dan moet je op en neer.
0: Nee, maar oudere mensen. Oké, dat kinderen dat moesten doen. Oké, dat is iets anders. Maar oudere mensen, dat leg ik ook daarop in, toch? Ik op pjekker.
1: Ja.
0: Dan gaat hij nu aan die vrouw zeggen of aan die saas of sasoor van zo'n na. Hem beloof kan hij laat je aardse hem napie. Maar dik, hem kan pakken ke appen, hè?
1: Dat je bij hem een beetje van daar leek je bij het halen.
0: Ik heb mijn naam, ik heb totaal los.
1: Totaal los, ja.
0: Dan is die man het weer vergeten.
1: Trouwens, ik las iets over...
0: Ik koffie jij,
1: ja, nou ja, laten we meteen die slurp geluid even maken hier op de radio.
0: Dit hoort er eerst bij,
1: Ja.
0: Ganti. Ik heb koffie ke ganti, Lloyd. Had die jij bolle toch een ganti bajaa debe hum. Is hij echt van die uitspraken waar je niet meer stilstaat? Ook een ganti bajaa debe.
1: Dik, hum loge itna jabardast fan hai Malita. Malita is momenteel in Turkije, Antalya. Aur wahan pe
0: hum loge chhod ke
1: gal wahan pe sune, ma vakansi gal khai. Gal vakansi khai to.
0: Gel van Ujala Sune.
1: Ujala Mapen Sune, of vakantie gemaakt bij Kahega. Nou, leuk om naar jullie te luisteren in Antalya. Leuk lach, ik lach met jullie mee. Nou, dat is het mooiste wat je kunt hebben als je kunt lachen met ons.
0: Ook dat hebben we gehoord, hoor, Lloyd. Dat jullie een aanstekelijke lach hebben, jongens.
1: Ja,
0: wacht
1: even.
0: Lloyd, ik zo niet.
1: Ha.
0: Je wilt toch een vieze koffieslok?
1: Ja, natuurlijk. Zonder die vieze slurp kunnen we niet verder.
0: Nou, moeilijk niet, hoor.
1: Nou, dan is het.
0: Lekker, Lloyd. Ja. Dankjewel.
1: Lekkere barista koffie, hè? Zoiets.
0: Lekkere koffie, echt waar. Dus koffie, hè? Rakam koffie bij je, Lloyd.
1: Rakam koffie?
0: Je kunt, los van merken, hè? Natuurlijk zijn er heel veel merken. Maar je hebt dus roerkoffie, daar kun je gaan roeren. De koi piega met melk, koi piega met poeder, melkpoeder. Sommigen drinken zwart, sommigen met suiker. Sommigen drinken met, ik weet niet, een smaakje erbij. Maar rakam koffie, dikbaar, hè? Doe niet aan mee.
1: Ja, en een van die raarste koffie die ik heb meegemaakt. Of ik baat, als je naar Bali gaat. Volgens mij is het in Bali, hoor. Bali meegegaan, ik wil januar, ik wil rat of wat dan ook. Die eet die koffie, hoe noem je dat? Die koffie...
0: Azië mee, hè?
1: Zo kalen we het, van huggelen we het. En dan wassen ze dat, of weet ik veel. Hamnika had je dan...
0: Het is gewoon de poep van een kat. Ja. Een mooi symbool. Katwakke ontlasting, John Heiga.
1: Ja, en dan ooit kabel malekerke pico of fibule. Maar bizar, hè?
0: Lloyd. En dat ding is extreem duur, hè?
1: Ja, ook dat nog, hè? Ook dat
0: dus
1: nog.
0: Die kattenkoffie van poep gemaakt, ontlasting gemaakt van dat ding.
1: Ja.
0: Hoe halen mensen dat in hun hoofd, joh?
1: Maar hoezo?
0: Maar dus, dat ding is een delicatesse. Dat ding is duur.
1: Maar wat gebeurt er dan? Je koffie, bonen, lille wegen en dan poept die dan eruit. Wat gebeurt er dan in het lichaam van die kat of zo? Kika hoekie, het naar bijzonder wegen.
0: Salmonella. Nee, maar wat jij zegt. Iedereen die daar is geweest in Azië. Ja. In elk geval inderdaad, op Bali heb je dat volop.
1: Ja.
0: Dan ga je naar zo'n koffieplantage.
1: Ja,
0: plantage tussen aanhalingstekens. Eigenlijk is dat gewoon een toerisme. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ze pakken je helemaal in.
1: Ja, ja.
0: Toch je betaalt 20 ervoor. Soorten koffie. Nee, je krijgt die 20 soorten koffie gratis om te proeven. Toch?
1: Ja.
0: Dus ze pakken je helemaal in. Ze weten precies wat je moet doen.
1: Ja.
0: En daarna gaan ze je brengen en uitleggen. Koffie, ze hebben nee.
1: Ja,
0: en dan denk je van deze mensen hebben zo hun best gedaan.
1: Ja.
0: Garib aan mij bejaren.
1: Ja.
0: Laat ik ook iets kopen.
1: Man.
0: Dan hebben ze je daar waar ze je willen hebben.
1: Een koffie heb je lijkt naar hier.
0: Een rommel. Maar dan zie je die katten daar gewoon op die balustrades.
1: Ha.
0: Dus dan zie je die katten links en rechts.
1: Ja.
0: Doe tien god, ook de kwega. Je mag het niet aanraken, je mag het niet aaien, maar je gaat op de foto ermee.
1: Ja.
0: Luid.
1: Ja.
0: Als je toen mangje ukine, dan kost het misschien €50, €60 per kilo.
1: Belachelijk.
0: Ik het natje. Boy, hebben je pijsa bharat saman bhi loy. 50,000, 50,000. Dan hebben we abbe go ghotna leti. Ik zou niet eens een druppeltje nemen van dat ding. Maar er zijn mensen die dat doen, hè. Die ja. vinden dat geweldig.
1: Ja, nou ja.
0: Maar kaviaar bijvoorbeeld, hè?
1: Kaviaar, ja, kaviaar. Ook...
0: Mensen eten toch kaviaar?
1: Ah, ah, ah.
0: Bahut mooi, bahut bissal, chichbole.
1: Ja, ja, voor het hogere segment, hè? Mensen
0: ik
1: die...
0: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Maar handen niet kaviaar, kan ik kailik in akkei leggen. Maar hoe proeft het? Wat proeft het, hè?
0: Nak, poep. Toen kan je nooit, toen kan je eens. Gewoon niet eten, gewoon niet eten. Is dat iets te doen in je toe?
1: Vreselijk, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Oh.
0: Mensen maken van iets een delicatesse omdat het moeilijk te vinden is.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is dat heel raar dat je daarvan een delicatesse maakt.
1: Ja.
0: En dan, het is moeilijk te vinden, maar betekent niet dat het goed is of lekker is.
1: Ja.
0: Het is schaars, well, so be it.
1: En mensen
0: maar alle schaarse producten
1: voor.
0: Zijn duur.
1: Ja.
0: Dat is het probleem. Trouwens, over schaarse producten gesproken, Lloyd.
1: Ja.
0: Heb net een goed bericht, Dick Liebati.
1: Wat je? Kom bericht.
0: Ik dan vers van de pers. Jaap, hij gaat goed in Nederland.
1: Jaap.
0: Arre, namoa zo na,
1: Jaap.
0: Jaap heeft 40 baris ke upar is bij Jaap geologie. Kijk, hij komt in Utrecht mee. Toen chal gera Canada ke baad chal gera Suriname.
1: Arre? Suriname.
0: En nu komt hij.
1: Ja.
0: Diep in de jungle van de Surinaamse jungle.
1: Ja.
0: Dus diep in de Surinaamse jungle. Heeft dat bedrijf van hem, althans waar hij voor werkt, een Canadees bedrijf.
1: Ja.
0: Miata Metals.
1: Ja.
0: Heel veel goud aangetroffen.
1: Arie?
0: Sonake Bouchar.
1: Apka hoiga.
0: Jaap, op Najai zijn naam chorke.
1: Op Najai chorke zijn naam, maar dan.
0: Barka goud voorraad. Janik, kan hapen.
1: Ja.
0: Voor de mensen die Suriname goed kennen. Sela Creek.
1: Sela Creek ken ik niet.
0: Dus geen Cola Creek, maar Sela Creek.
1: Maar waar is Sela Creek?
0: Boy, hebben we naar maar ook Kaners, het dorp.
1: Ha.
0: Dus daar hebben we Kaners, ook Kaners, toen jij negat.
1: Ja.
0: We hebben meteen even dat getest. Je weet wie ook Kaners en Paramaka... Okanus en Saramakanus zijn, dat weet je in elk geval toch? Baron,
1: ja.
0: Bonnie en Scholikeur.
1: Ja.
0: Dus beleggers, hè, hebben al 31 miljoen erin gestoken.
1: Oh ja.
0: Hoe vind je die?
1: Dat is heel veel geld,
0: en
1: maar.
0: Ze gaan goud ontginnen. Etenabole Sona.
1: Sona ke bouchar. Maar dus wat is niet hamlo kable lutaila door andere mogendheden die
0: juist
1: daar komen. En dat is toch wel zonde, hè? En ja. Ja,
0: andere
1: wat
0: mensen
1: er?
0: Worden er beter van en rijker van. Suriname gaat er helemaal geen vruchten van
1: zeker
0: van plukken.
1: Niet. Helemaal
0: integendeel,
1: niet.
0: Integendeel, John milieuschade, Regaloid.
1: Op per se.
0: Dat is niet te overzien, ja, voor die paar miljoenen.
1: Maar is dus, er keer visum, of visum, keer is er deze kabele vergunning om daar te gaan ontginnen?
0: Bauta, or, hoe heet die man? Ronnie.
1: Oh, hoe doen we deze?
0: Zeker, ja. Oh, is dat maar eens. Is dat
1: die
0: zo'n
1: in Namsi
0: Bilwadis. En daarna liep het ook door. Volgens mij onder Chan liep het ook door. Dus er wordt geen paal en perk gesteld, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus Sela kreeg met Hardam zijn zona Milatra. Maar op Kaske Milega. Sinds 1920 boleh wanpe Milatra dheer zona.
1: Ja.
0: Nu, 100 jaar later, hebben ze ontdekt de echte Eldorado in Suriname.
1: Ai. Dus ja, dus...
0: Aptamasa
1: hoiga. Dus zona. Was de zomer silicariga en daarna laten ze een heleboel smerigheid, milieuschade, John Hoega, Chorke. Dan ja, Suriname.
0: 28 ton goud, Lloyd.
1: Is veel geld. Is veel,
0: maar 28 ton.
1: Is heel veel geld.
0: Is
1: heel veel geld.
0: Ton, Hoega, ik ga jaar toch?
1: Maar het not here?
0: Soto, kitna sona hai ga. Chali sarek, froisi ho jai ja.
1: Hum log direct froisi.
0: Chali hum log Sela Creek mein.
1: Are,
0: garun basai jawa.
1: Chai 1 kilo hum log ke milie, ta hum log santosh kar lebe. Hai, santosh.
0: 1 kilo, wij zijn snel tevreden. Hai, kinderhand is snel gevuld. Dekh let ho, ohi bat ja hai ga.
1: 1 kilo is al meer dan voldoende. Nou ja, hè. Maar het is wel heel veel goud wat ze daar gevonden hebben. Maar ik bericht wat net bitterij dus.
0: Ha, net. Sona kitna sona hai Suriname desh.
1: Sona kitna sona hai ga.
0: Vreselijk. Tel bhi bharal ba, tel bhi bharal ba.
1: Maar Suriname...
0: Dus
1: een
0: probleem wa hai ga.
1: Ja.
0: Aage tu bol loit.
1: Namali, ja. Suriname is een van de rijkste...
0: Dat is geen kattenkoffie hoor.
1: Suriname is een van de rijkste landen ter wereld. Als je zo wil bekijken. Qua grondstoffen en dergelijke. Maar ja, Suriname heb je na geniet krijgen van die grondstoffen. Olie, John Hega, Sona, John Hega, aluminium, John Hega, bauxiet, John Wapen Hega. Ja, het is toch zonde. Lakrie, John Wapen Hega. Er is zoveel in Suriname. Alleen we hebben niet de juiste mensen die dan het land verder kunnen helpen.
0: Ja, ik heb er mee hem ook wat jij zegt, Kila. Roach. Maar we gaan het niet doen. Suriname, kan haal ze voor Janega. Toch? Natuurlijke hulpbronnen, de heren. Eigenlijk zou het land heel rijk moeten zijn. Althans, de mensen die er wonen. Maar het tegenovergestelde is waar. Het is allemaal corrupt. Het is echt niet goed geleid. Er zit geen idee achter. Ze doen maar wat.
1: Ja.
0: Intellectuele John Haiga, John Raha of John Bachalba. Hoe ze bhagega zijn naam, chor. Dus ja, er is een brain drain in dat land.
1: Brain drain.
0: Bara moeilijke situatie. Ja.
1: Nou, Hamdikila, ik kon het ook keer met je stoere bril afgelopen weekend.
0: Moeilijke naam, Abril, wat?
1: Goedemiddag, Lloyd Arend. Ik luister vaak naar jullie koffie chai. Ik zag Arend bij Milan met zijn stoere zonnebril. Jesse, jong boy, lekker haar. Ik zie jullie misschien daar deze week.
0: Wat
1: dat wordt gezellig. Komend weekend, Ria. Komend weekend, Ria Pierijke Amsterdam mee. Niet Amsterdam. Ria uit Amsterdam gaat naar Brazza in Den Haag. Dus dan absoluut ook heb je zonnebril wel gekeken per Ria Arend.
0: Lloyd, tu barur verifikarega. No toque barwena, ma tu kama verifikarie. Wachti. Correctie, zonde valo. Dit gaat fout. Lloyd verf zijn haar nooit, want hij heeft geen haar. Dat is ook een hele probleem. Wana haiga.
1: Jitna bara sab khailis van.
0: Am apne ke dekhli video wap eto. Normaliter kijk je niet goed. Dus mensen hebben gelijk hoor.
1: Ja.
0: Begin bij jezelf. Ga zelf eerst in een spiegel kijken voordat je commentaar levert op anderen. Dus wij doen dat niet. Hamuna Karila, ik kijk ook niet in de spiegel, eerlijk gezegd. Ik heb daar geen tijd voor. En ik ben niet ijdel genoeg, toch?
1: Ja.
0: Dus eigenlijk moeten mannen ook een beetje ijdel zijn. Ze moeten ook een paar minuten voor de spiegel staan. Maar Hamuna Tosarike.
1: Nee, maar elke man, vrouw moet verzorgd de deur uitgaan.
0: Ja, maar hoeveel minuten besteed je eraan, Lloyd? 1 minuut?
1: Ja,
0: zoals crème legale, het geur legale, ja, is politieke
1: lille
0: donker.
1: Wij mannen zijn snel wat daarin, maar ja, ik heb het
0: maar we moeten eigenlijk 3 minuten besteden.
1: Heb ik ook ouder tegen? Als je koets hoe ze jaar komen.
0: Ik ouder.
1: Ik ouder. Sub ouder. Brasa fest. Dit naar ouder Brasa fest zijn. Toch? Die gaan 3-4 dagen van tevoren op een bar benoemen. Op een...
0: Sats Dutch.
1: Op een bar benoemen. De pijja op een... Hoe noem je dat? Die nagels. En dan in orde krijgen. Al die nagels moeten goed eruit zien, toch?
0: Manicure, pedicure.
1: Dat doet je brasa vest.
0: Ja, maar zo hoort het ook. Dus ik kijk naar mezelf in die video's. Laatste dagen. Toen ik een video IGN-dekje online.
1: Toen in een barkasterregelen, man. Afgelopen weekend.
0: Dus ik kijk naar mezelf. Ik denk van, boy. Ik ben wel een beetje grijs geworden.
1: Dus het mooie ervan is, dan hoor ik jouw stem hier bij Ujala. De hele dag door. Eigenlijk hoor je mij ook, maar ik hoor jou dan. En dan hoor ik jou op een andere station ook nog. He, die mensen denken van, ham schakel, kun je van Ujala naar een andere station, dan horen ze je daar ook nog.
0: dat is goed. Maar dat is positief. Maar waar ik van schrok, Lloyd. Ik heb een grijze jullie.
1: Ja.
0: Maar kus door lagaan ik per die barwa mee, jaar.
1: Ja, zeker. Nee, ik heb het wel makkelijk.
0: Kus naar me niet, ik heb spuitbus kinlep, zaad ik. gewoon action met jij een zwarte spuitbus. Je spuit daar hier weer niet.
1: Zullen we hem, als ze weer hem, dus ze weer eens hem op radio zo niet liggen, dan doe ik Ujala aan en dan hoor ik ook nieuws af en toe, hè, op Ujala. En dan één bericht wat mij opviel, waarvan ik denk van inderdaad, Kikable, doe ze deze mietje, je wordt heel hoog. Het gaat over kindermishandeling, hè. En dan in Nederland gebeurt het ook vaak. Maar je hoort wel af en toe wat, maar ietsje wat voor mij ziada hoog.
0: Bra lekkere koffie daar, Charles, dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Nou, ziada na hoog gelukkig na, maar het probleem was, ja. Het gebeurt dus stiekem.
1: Ja.
0: Het min na jaan pauwe vaak, ik ka hoog gezin was mee.
1: Ja.
0: En die kinderen, die moet je eigenlijk beter kunnen monitoren. Dus dat ratra John Haiga, vriendjes John Haiga, buren John Haiga, familieleden, maar vooral de juf en de meester.
1: Ja.
0: Die hebben elke dag zo'n kind in hun klas, zeker, als het goed is.
1: Ja.
0: Dus als je daar een beetje goede band ontwikkelt met je leerlingen, dan zie je het wel en dan kom je er wel achter dat er iets niet goed is.
1: Ja.
0: Dus alerter zijn, eerder signaleren, eerder ingrijpen. Dat soort dingen moeten we toch een beetje beter gaan doen.
1: Maar Anne, met die signalen, zijn die niet een beetje verspreid? Scholia, hulpverleners, artsen, jeugdzorg.
0: Ja, maar iedereen heeft daarin een taak.
1: Ja.
0: Je kunt niet zeggen van Kali dat Tarawak Tjaik Helker. Of Kali Mai of Babke Tjaik Helker. Nee, iedereen
1: maar
0: moet
1: wie,
0: een beetje opletten.
1: Maar wie ziet het hele verhaal van ik ga wel mee, ik gezin wel mee, kus garbar hega. Wie is het
0: centraal?
1: Nee,
0: je kunt alleen maar signaleren. Ja. Je kunt alleen maar zeggen en een melding daarvan maken van zoon. Hame vermoeden hega. Op basis hiervan. Ki u gharwa me u ladkwa ke saman pitega. Or marega or mishandel karega. Dus dat is eigenlijk iets wat elk mens zou moeten doen. Maar het probleem is, we kijken niet goed naar elkaar. We zijn zo met onszelf bezig. Ki hamlok na moise khyal karila. Ki of het goed gaat met iemand anders. Soms zie je ook iemand zelfmoord plegen, luid. Waarvan je achteraf hoort van man, ik zag er niet aankomen.
1: Ja.
0: Adam, jij toch dan mooier, Adam, jij toch dan vrolijker af. Weet je? Maar dat betekent dat wij signalen gemist hebben, kennelijk.
1: Yeah, yeah.
0: Dus kennelijk waren we zo met andere dingen bezig dat we dat gemist hebben. En af en toe kan het inderdaad voorkomen dat iemand iets doet zonder enig signaal vooraf. Dat kan.
1: Yeah.
0: Maar meestal zijn er wel signalen, hoor. Iemand die extreme dingen doet, iemand die een ander gaat vermoorden. Of abedek ego admi net kebadba.
1: Ja.
0: Kunnen dorpen in Nederland mee. Ja. Adam jagel auratia ke maadharis. Auratia ke maadharis. Or apne ke bhi apan jaan bhi lelees. Weet je, dit soort dingen moet je toch een beetje mijlenvers in aankopen. Zou ik bijna denken.
1: Ja. Dat gaat niet
0: goed in dat gezin. Om wat voor reden dan ook, hoor. Soms heeft die vrouw een andere man. Of weet ik veel wat. Die man kan het niet verwerken dat die vrouw een andere vriend heeft. Dat soort dingen liggen er vaak ten grondslag aan, Lloyd.
1: Ja, maar ja.
0: En
1: goed,
0: dat zie je aankomen, hoor.
1: Ja, en
0: enigszins.
1: Toch kon ik bij de organisatie al die signalen binnenkomen. Hè? Misschien is het een centraal punt. Of ze reageren niet, of ze reageren te laat. Of,
0: Wat is dat nummer? 113, toch?
1: Hamrena is zeg ik.
0: Toch?
1: Hamrena.
0: Volgens mij, als jij moordneiging of hoe noemen ze dat? Zelfdoding.
1: Ja,
0: dan moet je 113 bellen, volgens mij. Maar het punt is, wat ik wil maken, Lloyd. We moeten beter op elkaar letten.
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: Nou, ik kan hier natuurlijk maar heel onderwerpen aan. We hebben een aantal onderwerpen gisteren behandeld. Maar voordat ik naar die onderwerpen ga, of wat wil je zeggen?
0: Nee, bol.
1: Voordat ik naar die onderwerpen ga. Dus
0: Mahase.
1: Amigo, woorden, ik liep Mahase. Je kent dat woord? Mahase, Mahajan. Wel mooie woorden.
0: Ik kwam op een afgelopen weekend kwam ik een meneer tegen.
1: Ha.
0: En ik dacht er heel even aan net.
1: Ha.
0: Van als ik die man vraag hoe gaat het met u, zegt hij altijd Latte partij. Echt, die man heeft dat altijd op die manier gezegd. Latte partij. Ik weet niet waar het voor staat, hoor.
1: Als mensen het weten.
0: Toen Janet kon soms admi bole, uchi jwa, toch? Latte partij.
1: Ja, misschien betekent het gaat goed. Ja, challenge.
0: Vijay luistert nu, Vijay gaat zo meteen vertellen.
1: Vijay, hem lukt het toe betalen, want hem lukt er niet een paar baartje uitje doen mee.
0: Is dat iets hem lukt?
1: Ja, Brass and Fest mee. Het is niet heel artiesten eigen. En ik kan al die namen noemen. Sanjay, Jodha, Mukesh, Nandkumar Singh. Maar één van de artiesten is. Die ik nam
0: wel een bal toe. Snap je nou een bal
1: staan? Omar waar je te zijn, Nizam waar je te zijn.
0: Kahir ook een mooi naam.
1: Kieren Kedar, Lady Sanjana. We hebben Tira Gozal, erg jong, maar ze kan goed zingen en goed dansen. En we hebben Sujal, Umrao, Siwam, Rajaram. Maar een van die artiesten is Umar waar je te zijn. Toen besef ik dat je ook gaat in Kitna Lok Mape eigen.
0: Ham na Janila.
1: Toen had Janila, ja, ik denk die man heeft zoveel fans, zoveel aanhangers, zoveel mensen die opgegroeid zijn met Umar waar je te zijn. Ken had Janila ook?
0: Nee, maar die andere jongens hebben toch ook heel veel fans?
1: Ja, natuurlijk. Maar IHE wel exceptioneel.
0: Ik hoor iets doorklinken bij jou.
1: Dit is exceptioneel.
0: Dus Tuba tegen fan ook?
1: Nou ja, fan. Ik ben fan van iedereen hoor. Het is niet ook een speciaal. Ook er gaat hij helemaal niet. Maar ik ben voor iedereen natuurlijk. Kom ik daar. Maakt niet uit.
0: Ja, maar
1: Ham Sotila. Ik heb een keertje een show van hem gezien. En dan zie ik hoe mensen zo dol op die man zijn.
0: Wel leuk, hè?
1: Ha.
0: Maar artiesten, Lloyd, Hamar Dambolila. Hindustanische artiest John Bahamlokke Beach mee. Die kunnen er niet van leven. Je kunt niet rijk worden. Nah. Je kunt helemaal niks ermee.
1: Nah.
0: Dus ik gaat die toekarega dat mensen van je houden.
1: Yeah.
0: Dat mensen je liefde geven. Dat mensen applaudisseren van jou. Dat mensen uitspreken ook tegen jou dat ze je goed vinden.
1: Yeah.
0: En dat moeten we doen tegen alle artiesten.
1: Yeah.
0: Na ego, oké. Sapko ik hem ook deja udarja.
1: Tuurlijk.
0: En die egaars. Laten we iedereen, al die of ze jong zijn of oud. Er is één artiest bij van 13 jaar maar, hè?
1: Oh ja, ook er kan aan mee.
0: Die gaat optreden.
1: Verdien of...
0: Dus ik bedoel, laten we iedereen waardering geven.
1: Ja,
0: zodat
1: natuurlijk,
0: de kinderen,
1: tuurlijk.
0: Maar ook andere artiesten, verder kunnen doorgroeien.
1: Ah.
0: Ze willen niks van jou. Ik kan zien door naar Mangega als publiek. Hoe Mangega door PR, hoe Mangega door applaus.
1: Ja.
0: Laten we ze dat vol geven komend weekend tijdens Brazzafest.
1: Ja.
0: Hato? Heb je wat jaren aan
1: ja. Je hebt het heel mooi omlijst. Oké, tik. Je had een heleboel
0: dus als je naar buitenland gaat, we zijn net collega Bali.
1: Ja.
0: Of Thailand.
1: Thailand.
0: Of, India.
1: Vietnam.
0: Dus het heer des one met hoi sakega. Dat je tegenkomt, maar ook in Turkije.
1: Ha.
0: Dichter bij huis komt dat extreem vaak voor. Maar ham Geili een paar jaar terug naar... hoe heet dat ding, joh? Dat prachtige eiland. Kan er even niet op komen. Malediven, Lloyd. Dus op Malediven kwam ik het ook tegen.
1: Ja.
0: Malediven. Maar ook in Turkije kom ik dat tegen. En Sunewalo, ik ga vertellen wat ik dan tegenkom.
1: Ja,
0: want misschien heb jij dat ook meegemaakt.
1: Nou.
0: Je landt op de luchthaven.
1: Ha.
0: Je moet naar een oord toe of naar een hotel of aan te boeken. Maar je komt in een vreemd land terecht.
1: Ja.
0: Dus dan heb je een taxi nodig.
1: Ha.
0: En nu gaan die taxichauffeurs een spelletje spelen met je.
1: Atcha.
0: Gebeurt ook in Amsterdam, dus volop.
1: Ze maken,
0: en dat noemen ze de handremmethode.
1: Oké.
0: Handremmethode. Wat is dat? Lloyd, tjoin, maar moet je hem kijken.
1: Ik weet ook niet wat hier gebeurt. Ik weet niet wat dat was. Maar
0: handrem, ook een taxichauffeur hebben we een jam krijgen.
1: Dus, ik hoorde
0: dus
1: het ook opeens.
0: Wat doen ze? We gaan even terug naar... Ik heb dit meegemaakt in Malediven bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Heel extreem.
1: Ja.
0: We waren daar met een kinderen, hè, gezin. Dus je hebt best wel veel koffers.
1: Ja.
0: Je hebt best wel veel spullen.
1: Toen Malediven wil kijken eigenlijker.
0: Arie, ja, romantisch toch?
1: Oh, tja, oké.
0: Dus je wil het liefst één taxi hebben, een grote bus.
1: Ja.
0: Want al die bussen staan er.
1: Ja.
0: Waarin al je koffers kunt zetten en dan kun je gaan.
1: Ja.
0: Nou, wat denk je? Dan wordt er gezegd, nee, dit past allemaal niet. Dus allemaal afgesproken werk daar. Hè?
1: Ah.
0: Dus je gaat met de eerste chauffeur praten, de eerste in de rij. Tobolina, na hoi ze kega. De tweede wel is wat je tobolina, toch het jij gaat doen, busleuweke. De derde wel is bolie te weigeren, Caribi. Dan gaat de prijs omhoog.
1: Ja.
0: De ego bepaalt er dat je moet €40 betalen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Terwijl je weet, je hebt het gelezen, dat het €10 moet kosten.
1: Ha.
0: Maar nu gaan ze je tillen toch? Omdat raad je toe aan je leeg.
1: Tuurlijk, je bent maar moe, je wil snel naar je hotel.
0: Je wil weg. En nu moet je 2 keer €40 betalen.
1: Boy.
0: Dus die taxichauffeurs in heel veel landen zijn corrupt.
1: Aha.
0: Banmaaske Ghar. Maar in Amsterdam gebeurt het dus ook. Dus daar, wat gebeurt er? Je hebt die standplaatsen in Amsterdam.
1: Ha.
0: Dus die taxistandplaatsen, staan ze achter elkaar.
1: Ja.
0: De eerste wali, die trekt de handrem aan, als het ware.
1: Ja.
0: Dus toen ook een lege jayye.
1: Ha.
0: Dat toen bolie hem angila jay Prinsengracht.
1: Ha.
0: Bijvoorbeeld een rit van 10 minuten
1: maken. Ja, ja, ja.
0: Dat rit was behoor chota, hè?
1: Ha.
0: Dan gaat hij weigeren. Dan gaat hij zeggen, na hem na karabeo ritwa. Dan stuurt hij je automatisch door naar de volgende.
1: Ja.
0: Dan gaat die volgende ook weigeren.
1: Mm-hmm.
0: Of die gaat zeggen van, luister nou. Eigenlijk kost die rit misschien wel 20 euro. Maar hem door 40 euro met een toketje laten bij.
1: Ja.
0: Maar die eerste heeft jou toch geweigerd. Dus dan ben je al bang.
1: Yeah.
0: Dus dan denk je van, hoe zou we weigeren? Ja,
1: ik wil snel naar mijn hotel.
0: Dus dan betaal je 2 keer de prijs gewoon.
1: Ai, jongen.
0: En die methode, dat is schering en inslag in Amsterdam. Maar in Turkije hetzelfde probleem. Ja.
1: Dus doe niet af en met je zwijgen.
0: Een paar jaar terug om Gali Istanbul gehoord. Je kunt niet terugreizen als je niet extreem veel geld betaalt. Terwijl het misschien een rit is van 2-3 kilometer maar.
1: Ja.
0: Ze weigeren gewoon.
1: Maar kun je niet van tevoren ergens een taxi boeken? Dus dat je dus niet hoeft te gaan hosselen.
0: Want bij Uber, Grab, hoe kun je nou mooi kamaiga? Het is een corrupte bende, echt waar.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Dit noemen ze de handremmethode in Amsterdam.
1: Maar wat kan je eraan doen?
0: Taxichauffeurs.
1: Wat kan je eraan doen?
0: Niks doen.
1: Je kunt
0: helemaal niks doen. Nee, okay. Je kunt ruzie gaan maken, maar je lassie.
1: Oké.
0: En het kabinet gaat dat nu onderzoeken. Hoe vind je dat? De regering. Dus niet de gemeente Amsterdam. Dus probleem van Barkaiga, Lloyd.
1: Ja.
0: Er komt een landelijk maaiveldonderzoek nu.
1: Maar het kabinet heeft andere dingen aan hun hoofd.
0: Nee, dit gaan ze echt onderzoeken. Dat is geen grap.
1: Maar oké, prima dat ze dit gaan doen. Maar er zijn nog wel belangrijke dingen natuurlijk. Dit kunnen ze ook overlaten aan anderen. Maar ja,
0: dit moet de gemeente oplossen, vind ik. Maar
1: ja, goed, vind ik ook.
0: Kennelijk is het zo ernstig.
1: Ja.
0: En krijgt de gemeente het niet onder controle. Dus de Rijksoverheid gaat het nu oppakken.
1: Ja.
0: Tegen Aurat Hega, Bechari.
1: Ego Aurat.
0: Of Bechara, ik weet
1: ego
0: het niet.
1: Ego
0: Aurat Bechari.
1: Ha.
0: I verhaal wat ego aurat over jij geluid.
1: Ja, trouwens over Luttepartij gesproken, betekent sommige dagen zijn goed en sommige zijn slecht.
0: Dicht let hoor.
1: Ja.
0: Oepernietje, links rechts.
1: Ja, dus ja, oké.
0: Dus ik wil aurat hij gaan maar gaan niet.
1: Ja.
0: Op Jaker is ik 61 jaar admis. En nu is ze aan het scheiden. Maar ik probeer haar leeftijd even te zoeken, hoor Lloyd.
1: Ja.
0: Maar ze is nog redelijk jong, kom op parlire, maar ik kan het nu niet zien.
1: Maar dan ja, boerwa hij
0: 61 jaar.
1: Boerwa 61. 61 is toch 40 tegenwoordig?
0: Ai, zo is het.
1: Ja.
0: In elk geval, nu komt hij.
1: Ja.
0: Die vrouw zegt dus in Amsterdammetje, van Sunna, waar we zijn getrouwd, Adhapa is wahamarba. Ze hebben 4 miljoen euro, dus afrouw kiest 2 miljoen euro.
1: Zo.
0: Ja, 2 miljoen heeft ze meegekregen bij de scheiding.
1: Ze hoeft niet meer te werken.
0: Nee, maar nu zegt die vrouw van wauw, ho. Dat is niet genoeg.
1: Ja.
0: Mijn man verdient 40.000 per maand. 40.000 per maand hè, verdient die man.
1: Ja.
0: Dus ik ben een luxe levensstijl gewend. En dat moet ik kunnen bekostigen. Straks na de scheiding ook.
1: Ik let hoor. Dit is wat met Ducable wordt hij helemaal kaal geplukt als je gescheiden
0: bent. Ook een naam heb partneralimentatie. Toen ja, een mooi woord was. Partneralimentatie. Juist woord.
1: Nee, ja, ik ken
0: maar luister,
1: partneralimentatie, kinderalimentatie. Hi.
0: Juist. Hondenalimentatie. Maar wat die vrouw nu eist. Hè?
1: Ha.
0: 12.000 euro per maand extra.
1: Ai boy. Serieus.
0: Dus ze heeft al 2 miljoen gekregen.
1: Ja. Yeah.
0: En ze wil gewoon nog 12.000 euro per maand hebben extra. Hoe vind je die?
1: Is erg.
0: Maar de rechter zegt nu van luister nou mevrouw, dat ding is veel te gortig.
1: Ja.
0: Ham toch het jaar gejaard, wel. Dus ze gaat toch nog 4.000 krijgen hoor, per maand. Hoe vind je die?
1: Dus 2 miljoen en dan ook nog 4.000 per maand ook nog erbij krijgen. Is toch niet te geloven?
0: De hond kon een moesje op een gelemaal pillen.
1: Aber met je wawa kineke periga, hamitje periga, kon een manga rastamis uit. Kon een milja hame, dus in een biakersekila.
0: Ik heb wel je moet fout. Toch ik ook fout, die kan ik per je.
1: Maar dan vraag je je toch af, die man, waarom trouwt die dan? Waarom trouw je dan?
0: Nou ja, zoals als je van iemand houdt, dat trouw je toch. Maar die man is ook getrouwd in gemeenschap van goederen.
1: Ay, mi gado,
0: dus het is een slimme man. Het is een zakenman.
1: Waarschijnlijk toch niet zo slim.
0: Hamboli na piar me. En mi dub ja hi galoi.
1: Na na piar me andau ja lok.
0: Andau ja. Maar je de mi dub gera piar me. U soche don hama jeevan saath hi mil gaya ba. Ye auratiya kabhi hame chhod ke na jayega.
1: Jeevan saath hi saath me rehna hame kabhi chhod ke na jana. Hai?
0: Ai, so is dat ding. dus een ego echtpaar hega.
1: Ha.
0: Us op een kego ghar hega, ego fella.
1: Ja.
0: Van 2,6 miljoen.
1: Ja.
0: Amsterdam mein.
1: Ha.
0: Amstel pe to, tu jane Amstel kahan ba?
1: Ha. Loi, ha. Ha. Hama darin hai.
0: Ha. Ha. Tor 5 minuten tor se.
1: Ja.
0: To. Dus die mensen hadden die fella verkocht aan iemand, maar terwijl overdracht wat bij bezig raha, zijn de krakers ingetrokken.
1: Oh de.
0: Nu zijn krakers heel erg goed beschermd op een of andere manier in Nederland. Terwijl een nieuwe wetgeving is hoor, toch zijn ze goed beschermd.
1: Ja.
0: Dus die mensen willen niet eruit.
1: Nou.
0: En die mensen leven gewoon daar in een villa. Van dus, 2,6 miljoen, hoeveel je
1: niet. Sommige dingen zitten niet ulta, hoor je.
0: Het is toch wat, hè? Dit soort dingen gebeuren daar, hoor.
1: Nou ja.
0: Gebeuren hier, hoor. Ja. Saname trouwens. Ah. Als je daar een prasi hebt, hè.
1: Ja.
0: Oké, okay, prasi is nog goed, maar dan let ook ik op gharba.
1: Ha.
0: O gharba boedel hoi geba.
1: Ja.
0: Dan, en osap koi sa naam me na het o. Ha, Nederland
1: me ba, ja.
0: Dus dat huis staat daar en iemand zegt, kon een neef, kon een tante, kon een bekende toor. Van zo'n naam me gharba juru karde of tijdelijk dede, tamra op oman.
1: Ha.
0: Nou, als je dat niet goed regelt, hè.
1: Ja.
0: Lloyd. Dan gaan ze in je huis zitten daar en je krijgt ze niet meer eruit hebben, ja?
1: En dan ben je,
0: niet makkelijk.
1: Ja, en dan ben je ook nog alles kwijt daar misschien ook nog. Ja.
0: Nou, nee. Alleen maar gedoe hoor. Dus alleen maar gedoe. Bekijk het hoor.
1: Dus, maar ja.
0: Toch kijk ook gharba, woon er zelf in. Hè? En na die krakers, ja, toch kon je eigenlijk goed jouw man ook naar die karpen je luid.
1: Nou, je kan iemand wel kirijpen deze keer, hè? Maar ja, op papier en zo. Maar ja, het is wel een moeilijk verhaal, hè? Boedelverhaal in Suriname.
0: Nou, ik kan je een mooi verhaaltje bij vertellen trouwens, Lloyd. Privé, toen jij een privéetje doen, hem sabbat
1: aandelen. Ja, sabbat kan wel
0: een privé.
1: Hamlek, ha privé, hè? Sabra stappen, hè?
0: Maar ik heb het zelf ook meegemaakt.
1: Ja.
0: Wij hadden daar een huisje, hè, ja. Familiehuisje.
1: Ja.
0: Maar garwa me zomaar aan Mira had raha, zoals om me, opper nietje, toch?
1: Ja.
0: Maar we kregen ze niet meer eruit, hoor, Lloyd.
1: Is het moeilijk?
0: Nee, ja, echt moeilijk. Bas, kan je niet, kan je ze helpen? Bas, garwa me kort toetgen. Toen hebben we die mensen gezegd van, zonna, toen een jetana chich mang lele. Garwa bhar sloop kard harcha he. Wadi, kursi, jon chit tu mang lele. Gaan jullie een nieuw huis bouwen ergens?
1: Ja.
0: Bas, adamien mange. En je geeft ze nog een zakcentje mee.
1: Oh, dat nog?
0: Om ze eruit te krijgen. Ja, je krijgt ze niet eruit, hè? Je kunt doen wat je wil.
1: Ja.
0: Je kunt gaan vechten. Nou ja, goed, dat kan allemaal wel. Maar ja, je laat haar zaak. Want als je de politie roept, als zij de politie roepen, heb je ook een probleem.
1: Ja.
0: Want je mag ze niet zomaar eruit gooien. Dus op een gegeven moment waren ze weg. Het eerste wat ik heb gedaan.
1: Ja.
0: Binnen 24 uur. Bulldozer.
1: Direct.
0: Bulldozer karwa diye chijwa klaar.
1: Bulldozer karwa diye.
0: Naar ghar.
1: Oké, nou ja, ghar. Achha. He, nou ja, oké.
0: Iranse staatsmedia melden, Lloyd.
1: Ja.
0: Chok galerie wat ja jambol likaliya.
1: Ha.
0: Dek, Trump ke ego betwa hega, Baron.
1: Ja.
0: Hij meer zo, ne?
1: Ja.
0: Maar ii ouratia ke sange, hoe is ze? Melania?
1: Melania, ja.
0: तो भूल गए मेलानिया के ना
1: मेलानिया या
0: तोर भौजी है यार
1: हमार भौजी है इतना खूबसूरत भौजी के मोकर चेहरे में भुला जाला कभी-कभी
0: ओके चेहरा तो भूल गए ना
1: मां
0: बैरन ओकर नाम मैं बेचारे का
1: मां बैरन कैब्रिज के दान है हुआ तो इस
0: 20 यार मां बैरन इज फॉर्स में 2 मीटर 4 ऑफ सो विच और अमन लंगा
1: बापा के पास है
0: और लंबा बहुत एक्सट्रीम लंबा है Een paar jaar terug was hij een kleine jongen, maar als je hem nu ziet...
1: Ja.
0: Maar Baron, bichara... Nou ja, ik weet niet of iemand kwaad doet of niet. Ik denk het niet.
1: Nou, zeker mijn wakker
0: bij zijn. Iran.
1: Ha.
0: Iran, de kie boliska. Iran bolisuna. Degene die deze man, deze jongen dus, hè, Baron vermoord, krijgt $10 miljoen.
1: Maar terwijl die man heeft eigenlijk niks gedaan, of wat dan ook. Omdat Bapua is en hoe hega, karab hega.
0: Maar dit kan toch niet, Lloyd?
1: Dit kan gewoon niet.
0: Bapuacha is John Chikarisba. Maar ook staatsmedia. Dus John had me bolet hoi na, maar Iran is na karisoi, koi pagla karisoi. Nee, Iranse staatsmedia. Dus ook er matlab ba Iran ke televisie jo ba sarkar ke. Maar ook sab televisie sarkar ke ba trouwens. De Oman saman bole jaar. Ik kom met een film met alles erop en eraan. En ook een naam liekje ze. Ook een pata liekje ze. Kahan u padhega. Kahan pe jaiga voetbal khele. Kahan jaiga Xbox khele. Discord. Sab geheime chijuan sab bata diye saban.
1: En dan ook een moeilijke ketna het. Ketna 10 miljoen zijn.
0: En dekje het al letterlijk liekje. Aan het einde van de video wordt een beloning uitgeloofd van 10 miljoen dollar. 8,6 miljoen euro dus. Voor wie erin slaagt om de zoon van de Amerikaanse president om het leven te brengen. Een missie waartoe velen bereid zijn. Aldus de vertelstem.
1: Nou.
0: Boy, dat ding is toch. Hé, hey,
1: nou,
0: dat is toch gek aan het worden?
1: Ja. Maar ja, dit is.
0: Moet je betwakken, je hier maar, hè?
1: Nou, eens een keer. Hè? Het is.
0: Is toch. Hé. Hey.
1: Ja.
0: Barabar Masi, Karesama Lloyd.
1: Ja.
0: Doe
1: niet aan Barabar Masi, hoor.
0: Ha, man, Bahujada. We hadden het over dingen, toch? Woningmarkt.
1: Ha.
0: Die prijs wel omhoog gaat, die naar gaat. Dus er zijn twee theorieën. Eén theorie is dat John Bolega van Zoon Nederland met vergrijzing toenemen krijgt.
1: Dat is waar.
0: Wacht, ik ga me pijken.
1: Want ja, volgens mij word je een beetje emotioneel hierdoor. Hè? Je woningmarkt, maar je doet het jaar.
0: Sap paisa hem loke barbaat ho jaiga.
1: Nee, dus...
0: Er zijn twee theorieën. Ego-theorie is heel makkelijk te volgen. Ik vertel het een beetje, chota roep me. Vergrijzing. Ook er met le basso nevalo, ki dheer jongeren na bij aanwega, of dheer ouderen bij aanwega. Dus ka hoi ga op een gegeven moment, theorie wa bolega, van abbe kine wali admin na rahiga. Want sab koi burwa hoi hova jaiga, ladkan kamti ba, ghar jonba bahu jada ho jaiga, ke gharwan ki niga. अगर बहुत ज्यादा घर होइए और कमती किनवैया होइए त प्राइस जोन है घर के नतुलक साका होइगा
1: साका होइए
0: मखलक तो फॉलो करता लोइट
1: हां हम लोग के पैसा लॉस होएगा मैं
0: हां तो वो एगो थ्योरी है इ थ्योरी वा भी एगो प्राइस जीतिस बा कि इ थ्योरी वा क्लॉप होएगा मनु इज अदर अंदर थ्योरी
1: या
0: और ऊ हैगा फन सुन तुलो ना डरा कि तुलों के घर के प्राइस नीदरलैंड में साका होएगा दोस्त जे घर की निस्बा ना हुफ डराई के
1: ना
0: U bolega jane kai khatina dher buriya puranian jonba usap ego ghar ki tor ghatad miloit buriya puranian tor ghatad mi usap ego ghar ki nis ba tum so ronda 30 outware
1: to ya
0: sa sai nu ronda 60 dus gharwa ke warde jon haiga bahut badka hoi ge ba
1: ya
0: dus ye hab heel veel overwaarde
1: ha
0: dus to ladkan abe dher paisa paiga omdat gharwa dher waard ba Heel simpel. Chahe tor bank rekening pe kamti paisa ba, maar tor ghar dher waard ba, dus je kinderen.
1: Dat is het geld zit in de stenen. Ja, ha.
0: Maar die kinderen die krijgen dat straks, die gaan het erven. Dus door die erfenissen gaan mensen dus een hogere prijs willen betalen voor dezelfde woning. Dus ook er met labaki gharwake prijs wana saka hoiga, hij gaat eerder stijgen door al die hoge erfenissen. Ik er bare mensen nevalo, mooiste sochie. हम gewoon बताइला आपके कान में डार देला omdat je erover moet nadenken van hey die theorieën staan haaks op elkaar en in welke theorie geloof ik dan meer
1: ja
0: want beide kunnen niet waar zijn tegelijkertijd
1: nee maar ik geloof wel in die tweede tenminste dat hoop ik dan hè
0: toen hoop करें ना कि प्रेसोना साका हो जाएगा
1: प्रेसोना साका में प्रेसोना चढ़े en als iemand je woning wil kopen dat je dan meer daarvoor krijgt en je kinderen tenminste Ja, als je dan je kinderen overdraagt natuurlijk, dat de kinderen wat overhouden om verder te kunnen gaan in
0: je
1: het leven.
0: Je hebt het met bloed, zweet en tranen verdiend, Lloyd.
1: Bloed, zweet en tranen. Janneke, dat dient ze hem, hè?
0: De 30 jaar zit om
1: maar
0: heen.
1: Maar denken wij Hindustanen, Hamlok Hindustanen, de meeste Sochila toch? Maar denken wij nog steeds zo van Jonji Ham Kamaila en zo, Ihamal Larkan Katine? Denken wij nog steeds zo? Denk de mensen.
0: Dus Hindustanen niet meer?
1: Denken mensen nog steeds zo?
0: Hindustani me ichi jwa haiga chaloit. Una ek pirha sochega. Ukai pirha sochega.
1: Na pir. Pirha ke matlab kunje tani bata de
0: generatie.
1: Generatie. Ja.
0: Generatie.
1: Ja.
0: Dus na volgende generatie khali u sochega. Agar u apan 2, 3, 4 generaties or dur kar paiga acha 7 generaties door zelfs. Otana door u sochektajarba. Maar de meeste mensen kunnen niet zo ver denken. Is maar goed ook. Maar ze denken wel aan de volgende generatie. Ki hamar beta hua, hamar beti hua. Oké, je kuch ho jaiga later, paisaisa. Te mooi rahat. Maar dus met je kuch rahita oké dit heb later.
1: Maar als je hier nou eens kijkt, de huidige generatie, zoals je van zo'n... I hamar kamae, ham khabe, ik ham apne khalebe. Mijn kinderen moeten maar voor zichzelf zorgen.
0: Ze denken het wel, maar stiekem is die gedachte er toch wel. Ki kuch ham chhor ke jabe, ta larkon khat mooi rahiga. Hindustani... Klap looper thoro ba yaar. Hindustani bara kaam karega. Himmati ba. Bloed, zweet en tranen. Daadwerkelijk hè, stoppen ze erin.
1: Ja.
0: Padhiga, likhiga, school jaiga. Ze werken hard. Ze doen geen gekke dingen. Over het algemeen. Hambolila. Ego ghar ki nie. Ego auto ki nie. Ego aur auto. Ego aur ghar. Nou ja. Ze zijn bezig, loid. Tab kahe khati. Na khali apan khati to. Ja. In eerste instantie misschien voor jezelf. Primair.
1: Ja.
0: Maar volgende generatie bhi khusi hoiga. Hopen ze. Ki ei hame go betwa ba hame go betia ba usa pai koos dan hebben ze een mooie start in hun leven.
1: Ja, zeker.
0: Elke ouder denkt zo, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus na kali Hindustani etcha, die Bakara denkt ook zo, na vergis karie.
1: Oké.
0: Ja. Ai, ja. Dus in september, hè?
1: Ja.
0: Lloyd, awega.
1: Aha.
0: Op 29-30 augustus kali haiga. Ja. Voor 31 augustus biba staan hoega.
1: Uiteraard.
0: Maar laten we zeggen, 29 en 30 augustus, daarmee sluiten we augustus af.
1: Ja.
0: Deze hele zomer sluiten.

0: september.
1: Ha.
0: Weet je dat september de nieuwe januari onderzoek?
1: Hoezo?
0: Denk iets wat hier het min
1: september. September meer kabel
0: september. September is de maand van goede voornemens.
1: Oh, goede voornemens. Oh.
0: Dus niet meer januari.
1: Ah, is je is wat
0: naar januari? Nou, de hele minuut, ooit om te samenhangen, professor. Ja.
1: September mee.
0: September is de maand geworden.
1: De maand geworden.
0: Nou, mooiste accent om te
1: klinken. Ja, ja, de maand.
0: De maand geworden van het goede voornemen.
1: Goede voornemen. Dat is dus niet 1 januari of zo, maar gewoon september.
0: Nee, het is nu september. Wat gebeurt er?
1: Eigenlijk
0: is het ook wel logisch.
1: Ja.
0: Eigenlijk is het ook logisch. Verklaring wat hij zegt. Dus de zomervakantie duurt best wel lang, toch?
1: Ja.
0: Je bent 2-3 maanden aan het uitrusten.
1: Ha?
0: Of leuke dingen aan het doen. Zon schijnt. Je vakantie. Je kunt overpeinzen. Mm-hmm. Je kunt nadenken.
1: Ja.
0: In december kun je dat niet doen. Bij jou, want je hebt kerst, oud opnieuw. Je bent aan het feesten.
1: Ja.
0: En in de zomermaanden heb je een paar maanden tijd.
1: Om na te denken.
0: Dus, wat gebeurt er nu? Je gaat nadenken, toch?
1: Ja.
0: Over veranderingen in je leven. Toen soort je van zo'n nacht, maar liefdes en van negen kinderen. Bijvoorbeeld, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus de meeste echtscheidingen vinden meteen na de zomervakantie plaats.
1: Dus die mensen denken ook, overdenken ook nog weer. Hè? En dan kunnen we,
0: Dus de meeste echtscheidingen vinden in september plaats. Maar de meeste nieuwe relaties beginnen ook in september. Door. I adamia ke sange mangila doro jie kina. Ik idee, kali bank stelwa pe letalwa. Weet je? Je gaat nadenken over je baan.
1: Aha.
0: Dan ben ik nog gelukkig.
1: Ja.
0: Doe ik dit alleen maar voor het geld, voor een boterham? Of ben ik ook echt blij en gelukkig? Je gaat nadenken over je levensstijl. Want toen, in de zomer, word je geconfronteerd toch? Kipetwa, nikerelba, iba, uba.
1: Ja, alles.
0: Dan ga je nadenken. Dit gelijk nooit. Waarom september eigenlijk de maand is?
1: Hij is niet mooi zijn voorbeeld gezegd. Hij heeft mijn moeder mee, kabel 10 gegeven. Nou snap ik het wel. Jawel, jawel. Nou
0: dus snap ik het september. Dan. September is het nieuwe januari. September is het. Is dat nieuwe januari?
1: September met heel scheidingen hoi. En nieuwe relaties ontstaan ook in september. En alle nieuwe dingen die je wil gaan doen, starten ook in september. Dus nou ja, oké.
0: Okay, ja, maar ook als je kijkt naar sollicitaties, Lloyd.
1: Ha.
0: De meeste sollicitaties gaan de deur uit in de maand september.
1: September.
0: Dat zegt toch iets. Mensen hebben nagedacht over hun baan.
1: Ja.
0: Over hun carrière.
1: Ja,
0: dus dan gaan ze in september overal. Ik wil het ook haar kiezen. Ik wil haar beetje september.
1: September. Alles gebeurt in september bijna. He?
0: Dus september is het nieuwe januari.
1: Die nieuwe januari. Ik las toen wel eens. Toen je COVID is niet. Toen word je aan het. En dan word je een beetje wijzer. He?
0: Ja toch?
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Dus toen mag je relaxen. September eigen. Je gaat weer aan de slag met je gezondheid, met trainen, met dit en dat. En je nieuwe baan, nieuwe vriendin, nieuwe vriend. Ham nou op, Karila.
1: Maar ik denk dat er toch een kern van waarheid in zit. Wat John Chidu wil zeggen. Adem Milan begint zo te zeggen. Op een zeven keer baren mee. Op een zinnige keer baren mee. Over alles en nog wat. Ook uiteraard over relaties. Er is een moment om over na te denken. Van zoen. Iedere les jammer. Maar je rijk je naar kitsjala. Je doet zo'n relaties.
0: Kali ujala radio ke sunne walo. Kali koffie en chai ke sunne walo. Etana chanakba.
1: Zeker.
0: Want hem ook batia bataila toch.
1: Ha toch. Ja natuurlijk.
0: Toen je bij die koffie zet automaat. Tamara, morgen, dan moet je zeggen zo na. Weet je het wel, dat september het nieuwe januari is? Wist je dat? Dan heb je een tori, dan kun je uren over praten. Kamum, Chordi, Udinwa, gewoon wat hier over september.
1: Doe het alsof het jouw verhaal is. Jouw soort, door bijjaar.
0: Orka, koffie en chai, naam naar liegen.
1: Koffie, chai, naam, ik kom naar liegen. Doe het alsof het jouw verhaal is.
0: Barak jaan ke baat hem lukt wat jij
1: aan doet. Mooi mooi baat bedoel je dat. Bakki, toch heb je een mauka middel het weekend bar om na te denken over dit soort dingen.
0: Barak soort niet zomaar wat bar soort niet nooit. Ik heb de hele zomer gehad om na te denken.
1: Je hebt de hele zomer gehad om na te denken. Nou ja,
0: dus zie je hoe belangrijk het is om na te denken?
1: Ja, natuurlijk is het belangrijk om na te denken.
0: Soms denken we niet na, terwijl je moet nadenken.
1: Tuurlijk.
0: En niet alleen in de zomer, maar in de roodsoortje.
1: Roodsoortje.

0: wat is goed, wat is niet goed? Ja, wat natuurlijk. Zal ik doen, wat zal ik niet doen? Ja, wat je in elk geval moet doen, Lloyd, Brassafest.
1: Brassafest.
0: Hamlokke Jackie. Hamlokke uitzending doen het,
1: Charlotte. Jij bent er morgen en vrijdag niet. En misschien maandag ook niet, want doet takkelerie. Dat is sorteer nu alvast voor op wat gaat gebeuren. Dus Bihana Riga aan het. Morgen is Amit tussen 12 en 1 hier op Ujala Radio. En hopelijk misschien vrijdag ook. En anders ben ik er. En maandag ben ik er wel met Coffee Chai. Maar weekend ben ik gaan we ook Brasa Fest weer hebben. Ujala Radio is er ook natuurlijk. En Brasa Fest gaat volop draaien. Doei Roach, Hangama, Haltjil in Den Haag. GIA Event Center. En GIA Event Center Sunwallo is dichtbij de zaal. In de buurt van de zaal Sichtenburg. Jolo Najane. Toen zijn partijen, toen Nadje, Kojoje, maar ja, iedereen vindt het wel hoor. GIA Event Center in Den Haag. Toch, Anand?
0: Zo is het, Lloyd, dankjewel. En sabko se hem bhet kare bij Brassafest mein. Tu aaiye wahan pe. Aur na chal jaiye bina bhet kare. Hamse aur Lloyd se.
1: Jabardasti.
0: Tu aaiye Lloyd lage, tu aaiye hamar lage. Eifa bhet kariye, eifa bataiye ki toke moi lage ki na moi lagega. Hum log ke toriyan, hum log ke hansi, hum log ke baatcheet. Toch kijse lagega, aaiye bataiye hum log ke. En dan gaan we op de foto samen en dan mooi leuke tijd met elkaar. Brassafest.nl.
1: Ja, voor...
0: Lloyd, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, had ik af en toe een heel Jala Radio gezien. Koffie, chai, middagshow. Het was weer een mooie uitzending. Koffie, chai, middagshow. Aapke waanse, Harik Roos, Hamlok Peeskert. Tussen 12 en 1 op Ujala Radio. Tera Mira Sater, he, or Tera Mira Sater, hega. Komend weekend in GIA Event Center Brassafest. Koop je tickets via brassafest.nl online. Maar dan ben je goedkoper uit. Heb je een ooievaarspas? Hamlo pierce de tulungi bolse kila. Ki tu ke kartoa kine ke periga aan de poort, aan de kassa. En dan krijg je 50% korting. En kinderen tot 1 meter is gratis. Zoals we mee parkeren. Volop mogelijkheid daar in de buurt van GIA Event Center. En mooie haal. 2 barahal mee. Wordt geweldige event. Brassafest. Door gaat ie. Doe je toch?

Zujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Zujala Radio.

praat dus ook jij, bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: आग और तू है शोला।
1: You are
2: Ujala Radio Headlines. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up truck bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is gearresteerd voor het bezit van een gevaarlijk wapen. Een ijs- en rotslawine van de gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in grensgebied China-Nepal. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: हंस के
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Jumbo roept 2 kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya... veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal... Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasua zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Wel, wel, wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeriabacteriën. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up truck bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is gearresteerd voor het bezit van een gevaarlijk wapen. Een ijs- en rotslawine van de gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in grensgebied China-Nepal. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: सुख तुम
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Jumbo roept 2 kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya... veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht...